0: zijn.
1: En we zijn in een heleboel dingen zijn we goed, maar niet in, altijd in plaatjes maken. Ja, wel, de liedjes, die liedjes zijn wel leuk, maar... Oh, wat een slechte kwaliteit maxi-single is dit. Ik kan er niks aan doen. Zo stond hij op de plaat. En zo werd hij in 1987 ook uitgebracht. Richinel en Temptation. Je hoorde hem in de Saturday Night Mix. Welkom terug bij deel 2 van de Soul Dance Train. Zaterdagavond op Radio Noordzij en op Gouden Zone FM. Een heel uur lang nog lekkere disco, soul, R&B, funk. Rad funk? Oh ja, natuurlijk hebben we funk gehad. Ja, natuurlijk. Prince hebben we gedraaid. Controversy was natuurlijk heel erg funky. Ineens schiet mij nu ook Funky Cole Medina te binnen. Anders. Heb je een leuke plaat? Wil je een leuke plaat horen? Stuur even een berichtje. Die mag je dan aanvragen. En dan draaien we hem volgende week. 06-10-63-08-64. Ah, wat zei je? 06-10-63-08-64. En dan draaien we volgende week. En als je de eerste van het uur gedraaid hebt... dan moet je ook nog even vertellen wat we ervoor gedraaid hebben. De laatste van het vorige uur. Die was van The Cool and the Gang. Die heette Peacemaker. Een liedje wat je inderdaad niet zo heel vaak hoort... maar wel leuk is om te draaien. En daarom is dit programma. En ik zei het al, soul, R&B, funk. Maar ik had één categorie nog niet genoemd. En dat is de swingbeat. Die gaan we nu draaien. High five.

meeste gold dat natuurlijk wel. In de tijd dat je jong bent, dan heb je echt zoiets van... wanneer komen mijn plaatjes nou eindelijk eens op de radio? En dat gebeurde nooit, want dan was het altijd die oude meuk die ze draait. Inderdaad, Rolling Stones en Fleetwood Mac en de Beatles. En af en toe is een stevig plaatje en dan draaiden ze Bon Jovi. En dan dacht ik, hey, hardrock op de radio. Nee, dat noemen we tegenwoordig gewoon poedelrock. Heel netjes noemen we dat poedelrock. The Rattled Girls, I'd Rather Jack Than Fleetwood Mac leverde weer discussie in de studio op. Mijn producer Rolf die zei, nee, dat is een 90s classic, gozer. Nee hoor, is niet waar. Jawel, dat is wel waar. Dus ik geef hem de maxi-single in handen. 1989. Ja hoor. Ik denk, ik zal het ook eventjes aan mijn spraakassistent vragen. Dus ik zeg tegen mijn speaker, ik zeg, uit welk jaar komt... En die zegt heel keurig, I'd Rather Jack van The Rattled Girls is uit 1989. Dank u. Dat dacht ik al. The Rattled Girls en I'd Rather Jack werd voorafgegaan door High Five en Just Can't Handle It. Die hoorde je ook nog in de Soul Dance Tree. Dat was in het kader van een beetje, ja, een beetje swingbeat-achtig, een beetje New Jack Swing. En over die plaat van de Rattled Girls gesproken, ja, nu als ik nu naar de radio luister, dan denk ik, nou, het is wel fijn dat ik al die oude deuntjes hoor. Maar inderdaad, als je jong bent, dan wil je alleen maar nieuwe liedjes horen. Dus het plaatje van de Rattled Girls begreep ik dan ook alweer. Door met de Soul Dance Train. Een plaat die je bijna nooit hoort. Ik heb hem nog nooit gedraaid, maar ik heb hem al heel lang in de bak staan. En een tijd om eens een keertje op de draaitafel te slingeren. Dit is een plaatje uit

Sky, want dat was het. Ik draaide Sky voor je. En die kennen we natuurlijk van Call Me. Begin jaren 80 was dat een hitje. En dit was Love All The Way. En daarvoor draaiden we dan weer de New Generation van de Classical 2 in de Soul Dance Ring. En toen dacht ik, hey, een stukje hiphop op de radio. Ik wil even een classic hiphop plaat draaien van een man die uiteindelijk bekend werd met een ballad. In eind 1987, rond de kerst, bracht hij een plaat uit. Althans, het album was al een tijdje uit. Ik had het album al een half jaar in huis. En ik draaide dat album en het stond vol met allemaal toffe hiphopplaatjes. Behalve dan dat ene liedje. Dat ene liedje, dat was een ballad en ik vond het verschrikkelijk. En het werd de grootste hit van LL Cool J. Ik ga niet I Need Love draaien, want ik vind het nog steeds een verschrikkelijke plaat. Maar dit stond op de A-kant.

Of die andere, de RR Express of zo. Nee, Is It Love You're After draaiden we. Rose Royce uit eind jaren 70. En daarvoor wat mij betreft de allerbeste hiphopplaat die eruit gemaakt is. LL Cool J en I'm Bad van het gelijknamige album uit 1987. En daar stond dus ook inderdaad die grote knijter op. I Need Love. En die vond ik verschrikkelijk. En dat werd dan weer de grootste hit. Nou ja, prima. Het zal allemaal wel. I'm Bad hoorde je. En ik heb dat liedje ooit leren kennen door vriend, mag ik wel zeggen. Maar ik heb hem ooit een keer de handen opgeschud. Dus om nou vriend gelijk te noemen is ook weer zo wat. Ferry Maat. Hij draaide die plaat regelmatig in de Soul Dance Train toen die plaat net uit was. En ik vond dat echt een heel tof liedje. En ik heb altijd gedacht dat daar ergens in die plaat zit een stukje, dan hoor je op een gegeven moment, ha! En ik dacht echt dat dat Ferry Maat was die er doorheen zat. Maar dat zit gewoon in die plaat. Ik kocht die LP en daar zat dat dus gewoon in. Nou, ook weer opgelost. De Soul Dance Train, we draaiden net die Rose Royce platen. En die begon dus met dit geluidje. Ja, dat geluidje. En dat geluidje. Ja, Rose Royce, prima. En dat geluidje, dat deed me dus ergens aan denken, namelijk aan dit. Precies, de S-Express. Enjoy this trip.

dit valt onder de swingbeat. Het is gewoon R&B, maar dit valt onder de swingbeat. Keith Sweat, Make You Sweat, hoor je in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer een echte klassieker uit de jaren 80. Inderdaad. Gebaseerd op Rose Royce, Is It Love You're After. Hoor je die S-Express. The Team from S-Express, hoor je, uit 1987. En daarmee zijn we aan het einde van de Soul Dance Train. Ik heb er nog twee voor je, zometeen Steve Arrington. En Feels So Real, die hoor je zometeen nog. Die moest ik nog even draaien voor Bas. Die lag nog klaar en die was ik helemaal vergeten. Heel slordig. Steve Arrington komt er zometeen aan voor je. Maar eerst eventjes een plaat van een man die we nog niet gehad hebben en die niet kan ontbreken. Jimmy Jam en Terry Lewis verzorgden alle producties van alle liedjes die in de mix zitten. Het is één lange mix van Alexander O'Neill. En hij heet officieel de Official Bootleg Megamix. Staat dan bij tussen haakjes Volume 2. Maar volgens mij zitten hier gewoon alle classics in. Alexander O'Neill.

0: You're listening to The Weekend Mix, mixed by DJ Al.
1: Niet alleen buiten is er code rood, maar ook binnen is het absoluut code rood. Maar dan wel in positieve zin, want ook tijdens dit warme weekend kun je weer genieten van de allerlekkerste hits. En dat uit de jaren 70 en 80 in één dampende, stampende mix. DJ Al is er weer klaar voor. Het komend uur zorgt hij voor de verkoeling op jouw radio.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of half vier vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of drie een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter... van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haagse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7:00 vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Lattenbroek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Jason.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7:00 vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier bij je, voor je, met je, voor de Grand Prix van Engeland. Oftewel de Formule 1 Pirelli British Grand Prix 2026. De 9e ronde van het wereldkampioenschap van dit jaar op Silverstone. Wat daar natuurlijk een aantal prachtige sectoren heeft. We gaan 52 rondes racen. De baan is 5891 meter. Een hoogteverschil van 11,3. Vier active aerozones. En de overtake detection zit vlak voor de laatste bocht. En sommigen hebben daar een kwalificatie handig gebruik van gemaakt. Er won een Italiaan in 1950. Dat was Nino Farina. Gaat er vandaag weer een Italiaan winnen. Dit zijn de banden die ze tot hun beschikking hebben. Allemaal aan de hardste kant van het compound dat er beschikbaar is. En dan hebben we het natuurlijk over de soft, de medium en de hard zijn de rood, geel en wit. En zo ligt Silverstone erbij. De campings, de carparks weer helemaal vol. Want er zijn bergen mensen naar. Het schijnt waren er 186.000 door de poort gekomen vanochtend. En die zien de volgende startopstelling voor zich klaarstaan. Achteraan is het Lance Stroll die vanuit de pit lane gaat komen. Die moet starten met het in plaats van grid penalty. Dan Fernando Alonso, Checo Perez, 20e, 19e, Franco Colapinto. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Hij ging daar een beetje vliegen. Dan Valtteri Bottas met zijn beste van het seizoen. En Esteban Ocon, moi, zeggen we dan. 16e stack, 4e keer in de top 16 voor Alexander Albon. Dan Pierre Gasly, die heeft een 3 plaats van grid penalty gekregen. Dan hadden we de 14e stack voor Carlos Sainz. Zijn beste sinds Monaco, Ollie Bearman. Beste Haas al 7 keer in 5 wedstrijden. Nico Hulkenberg, nog puntloos dit jaar. Auw, dat doet pijn. Gabriel Bortoleto, laatste 3 wedstrijden, P11. Dan Liam Lawson, de 4e top 10 qualifying van het jaar. En Alfred Lindblad, 1 van de 4 Britten in de top 10. 8e stack voor Oscar Piastri, naar 3 keer 7e. Nu dus 8e, dan Verstappen. Zijn slechtste kwalificatie sinds Suzuka van dit jaar. En dan Lando Norris, de 6e stack. Zijn 4e top 6 van het jaar. Dan hebben we het over Isaac Hadjar. Zijn 3e keer dat hij voor Verstappen weet te kwalificeren. George Russell, nog nooit een top 4 finish gehaald hier. En Lewis Hamilton, ja, de 21e wedstrijd die raced in Silverstone. Dan Charles Leclerc, beste kwalificatie hier op dit circuit. Ook in Oostenrijk stond die 2e. En dan de 5e pole van dit seizoen voor Kimi, Andrea, Antonelli. En hoe zitten we temperature-wise? Vanochtend was

0: een beetje bewolkt. Waren er nog wat dingetjes bij, maar...
1: De zon is er doorheen.
0: Partly cloudy.
1: 24 graden Celsius. De baan is 41 graden Celsius. 49% luchtvochtigheid en 100% kans op droog weer in Silverstone.
0: Lekker man. Meestal zijn de banden rond deze tijd ook wel een beetje bekend. Dus nou, kom maar op met het enorme verschil aan wat ze allemaal gaan proberen.
1: Ongelooflijk jongens, het is echt heel vervelend. Maar iedereen, allemaal, starten op nieuwe gele witte, gele band. De medium strat.
0: De medium band voor iedereen. Verstappen heeft nog 2 sets medium. Hadjar heeft nog 2 sets medium. Net als Stroll, Alonso, Ocon en Berman. En Bottas. Maar de anderen vooraan hebben maar 1 set medium. Die gebruiken ze nu. Dan gaan ze dus naar een harde. Want ze gaan uit van een 1-stopper. Ja, ik vind het zo raar dat ik het zeg. 1-stopper.
1: Ja, het klinkt heel gek. Wanneer was het? Er zijn er niet zoveel meer geweest, toch? 1-stoppers.
0: Nee, de laatste tijd. Ik zit meestal toch wel 2. En dan vind ik 2 vind ik ook leuk. Dus, maar wat ze natuurlijk gaan proberen vandaag.
1: Maar als ze die, gele goede mediumband heel erg op kunnen rekken, kunnen ze toch ook nog naar rood?
0: Ja, maar ik denk dat de rode toch te hard aangaat, denk dat je dat niet helemaal durft.
1: Want hier is toch niet zoveel slijtage op dit circuit?
0: Late safety cars, je kent het allemaal wel. Je wil dat allemaal een beetje in je knippen. Maar ja, er zijn er maar Sainz en Lawson en Stroll. En die jongens daarachter zijn nog die nieuwe softs hebben. Dat zijn die jongens die afgehaakt zijn in het begin van die kwalificatie. Dus laten we eens kijken. 1 lamp en die gaat nog aan. Dat zijn niet de lampen, want de klok gaat er 5 seconden, 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde lokale tijd. En dan, kaching, schuif je naar 3 uur lokale tijd in Nederland. Dat is dus net even over 4 uur in hier, Nederland. 3 uur in Engeland, 4 uur hier. En dan gaan ze allemaal de zogenaamde Formation Lab in. Belangrijk moment dat iedereen hier wegkomt, dat alle monteurs weg zijn, dat je geen gezodemieter hebt als iemand te lang blijft staan. Dan krijg je weer allemaal gele vlaggen en vindt het weer moeilijk. Hier zie je de basisstrategie medium, 27 hard, 25. Dat lijkt mij raar, want volgens mij rij je in principe langer op een harde band dan op een medium. Maar ja, bij Pirelli weet je het nooit. Mijn inschatting is geweest dat ik denk dat de gemiddelden zo rond het rondje 20 dat gaan doen. Maar ja, je kunt ook een safety car hebben. Dan krijg je, where you go, strategy A, plus 5, plus 4, plus 3, 2, 1.
1: Nou, gele vlag. Ja. Nee, toch niet. Dan gaan we erop met zwaaien. Was dat Colapinto?
0: Nee, maar als iemand niet lekker wegkomt of zelf even wil wachten, dan begint ze met die gele vlag te wapperen.
1: Het gebeurt dus.
0: Dat is heel spannend, ja.
1: En Colapinto volgens mij.
0: De snelste pitstop van het jaar gemaakt door Ferrari. 2 seconden. We kijken tegen het vizier en niet in de ogen. Tegen het vizier van Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. Die op jacht gaat naar een 10e overwinning. Hier deze Kimi Antonelli. Zal denk ik gaan proberen als een van de... Nou, niet een van de weinigen, maar wel als voorste man. Als hij dat weet te houden. Om gewoon te zorgen dat hij dus een overcut doet. Oftewel langer doorrijden op die set. Als iedereen achter je stopt, heb je dus de gratis pitstop. En dan is het allemaal anders. Maar ja, de man op pole, zoals eerder gezegd, heeft hier sinds 2023... Vanaf Paul is hier niet meer gewonnen. Laatste winnaars vorig jaar Hamilton, Norris. Daarvoor Hamilton, Verstappen, Sainz in 22 en Hamilton. Sainz gaat niet meedoen voor de overwinning vandaag. Verstappen gaat denk ik ook niet meedoen voor de overwinning. Sterker nog, als Verstappen vandaag meedoet voor de overwinning, hebben we een knotsgekke wedstrijd. Ja,
1: en een leuke.
0: Ja.
1: Mooie race. Hoop bekende natuurlijk allemaal. We zagen net natuurlijk, ik zei het per ongeluk verkeerd. Hè, want ik mag het eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik zei Brian May, de gitarist van Creed, maar hij is Sir Brian May. Je mag niet zeggen Brian May.
0: 564.000 mensen door de poorten gekomen over het hele weekend. Dat begon met 72.000 man op de donderdag. En dan telt dat zo lekker door. Dat zijn er best veel. En de grote gele vlek bij Stowe is de Lando stand, waar 16.000 man zitten. En die George Russell, die moet er nog elke keer dat die Russell daar aankomt, die moet er elke keer denken, wat doet dat godsamme geel hier?
1: Ja, precies.
0: Die moet daar toch zwaar de pijn
1: hebben.
0: Waar
1: is George Russell's tribune?
0: Ja, maar ja, dan eigenlijk is het ook raar dat er geen Lewis Hamilton tribune is. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, de Engelsen komen voor Lewis Hamilton, Alonso heeft een probleem. We zijn nog niet begonnen. Dit wordt een rondje minder racen.
1: Ah, hij doet het.
0: Oh, hij heeft hem weer aan de praat. Nou, hij moet toch achteraan starten. Maar dat is voor jongens die nu voor... Ik zou dus nu roepen, rustig, rustig naar die grid. Als je daar nu al staat en je moet nu wachten op Alonso. Die moet de hele hangerstraight nog af, hè? En ze sturen ze niet weg. Kan ook weer een truc van hem zijn. Hè? Zijn banden zijn natuurlijk veel warmer. Nu kijk, deze staan er en die rollen en die wachten en die wachten en die wachten.
1: En die moeten nog even wachten.
0: Ja. En hij komt aanblazen met hoofdtemperatuur in zijn banden. En dan zegt ze dadelijk gewoon kippenkepje. Ik zou het wel weer grappig vinden.
1: Ja, dit zou ik wel weer een hele goede stunt vinden van die Spanjaard.
0: Het rare was is dat de computer zegt dat hij in pit is. Maar dat was hij dus.
1: Nee, hij is nu de pit in.
0: Ah, daar is hij al. Ja. Oké. Snel problemo. Maar gaat hij aan het einde van de pitlane starten dan? Want dat was niet officieel gemeld.
1: Nee.
0: Groene vlag wordt gezwaaid. We gaan kijken wat er gaat gebeuren tijdens de Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. Het wachten is op de vijf lampen boven de grid met Antonelli en Charles Leclerc op die eerste rij. Toeren omhoog voor de turbos. 1 lamp, 2, 3, 4, 5 lampen aan. En we zijn onderweg. En Charles Leclerc stond een beetje schuin. En heeft een hele goede start. Ook Kimi heeft een probleem. Kimi Antonelli met een mindere start. Lewis helemaal de vierde buitenkant. Antonelli valt terug naar de derde plaats
1: Lewis
0: voor de deur. Bij George Russell.
1: Lewis de 2.
0: Hadjar buitenlangs bij Russell. Gaat hij proberen. Oh, Verstappen die duwt er eventjes een van de Racing Bulls aan de kant. Kan ook gebeuren. Dat zal dan lossen geweest zijn. Maar dan hebben dus allebei de Red Bulls eigenlijk een keer een goede start gehad. Want Verstappen zit al achter Isaac Hadjar. Ja. Dat stond hij ook. En dan heeft Lando Norris niet zo'n fijne start gehad. Want die zien we helemaal niet in de kop. En dan hebben we Oscar Piastri niet gezien. Die hadden gisteren nog een berenstart. Kijk eens, oh, Verstappen daar. Dat is dus met Lando Norris waarmee hij aan het knokken is. En daar schuiven er 2, 3 achters tevoren en er vanaf. In ieder geval een Williams en in ieder geval een Haas. Dus het zal misschien wel Berman geweest kunnen zijn of Ocon.
1: 2 Ferraris, 2 Mercedes en 2 Red Bulls.
0: Het is Berman geweest, want Ocon had een topstart. Het is Berman geweest die er afgeschoten is. Met een van de Williamsen. Wauw. 1 van 52.
1: Ook een goede start.
0: Lewis Hamilton. Dan Antonelli. Dan Russell. Dus het zijn Ferrari. Mercedes. Red Bull. En zo hebben ze het voor elkaar. Het was in ieder geval Albon die was. Oh, Pas Piastri zegt ook. I think I have damage. Niet zo fijn. Niet zo tof. Maar de kop van het veld is natuurlijk wel tof. Helemaal als je Ferrari-fan bent. En toch weer dat bewijs. Dat vanaf pole winnen en dat de starts bij de Mercedes. In sommige wedstrijden zijn het echt goeie. Ja. De Ferrari is dit hele jaar, vind ik al, echt redelijk steady met zijn starts. Maar het leek erop alsof Kimi Antonelli wielspin kreeg als een derde versnelling. En Verstappen is wel goed, hè, want die heeft echt een redelijk gat getrokken nu naar Lando Norris. Maar goed, dat wordt straks weer met wat men noemt. En de coureurs ook het yo-yo-race gedaan. Je kunt nu denken, ja, ik ga van alles inzetten, ga ik Lewis Hamilton even voorbij. En dan een rondje later komt Lewis Hamilton jou weer voorbij. Het is Hadjar die de druk erop heeft staan bij George Russell. Russell die dus nog steeds in het ongewisse was over hoe dat zit met het deployment van zijn auto. Want Russell laat wel een behoorlijk gat vallen richting Antonelli. Hij staat nu onder druk en dan gaat hij het proberen aan de buitenkant. Isaac Hadjar, dat is normaal niet de beste plek. Dan kom je een beetje op het vuil. Maar ook Russell die zit daar niet uit luxe, hoor, die Russell. Ergens is er iets in die auto wat niet mega top is. Verstappen neemt een hele andere lijn uitkomen, Leffield. We have front wing damage voor Oscar Piastri. En voor hem is het box, box, box.
1: Ook Albon is binnen.
0: Ja, maar die zat daarbij. En ik denk ook Berman, want die heeft die 6 plekken verloren. En Piastri, want er waren er toch wel een paar. En dan is er nu geel.
1: En weer weg.
0: Ja, dat is iemand die denk ik onderweg terug naar de pits een stukje afsnijdt. Dus Albon is binnen. Dat is een lap 1. En dan gaat, hoe heet die, binnenkomen. Piastri in lap 2 en heeft hij weer een putweekend. Stappen sluit aan achter Isaac Hadjar. Aan boord bij de Nederlander.

0: hoor, eens op een seconde zitten. Kijk, daar in de achtergrond. Dit licht is wat lastig, maar dat is toch echt een McLaren. Maar die lijkt enorm op een Mercedes met dat licht wat erop zit, omdat die ook zo wit is. McLaren Hamilton op 17e, Antonelli op een 1,3 seconde daar weer achter. Dan een gat naar Russell en Verstappen zit daar aan de binnenkant bij Isaac Hadjar. Is dat afgesproken werk? Weet ik niet. Maar Isaac laat het gebeuren. Verstappen dus nu naar 5, terwijl hij gisteren nog riep, nou, als ik 7e start, zal ik wel 7e blijven. Maar ja, in wedstrijden is hij altijd anders. Maar dan heeft Isaac Hadjar natuurlijk hier een beetje extra vonken onder de auto bij Verstappen vandaan. Remt hem wel een mooi dood, maar zal nu dat gat richting George Russell moeten gaan dichten.
1: Nieuwe voorvleugel zien we, kleine postzegel in beeld, Oscar Piastri. Het gaat niet heel snel hoor, dit. Het duurde natuurlijk altijd wel wat langer, zo'n vleugel, maar het ging er ook niet makkelijk af.
0: Nee, het is 12 seconden, maar ja, hij weet ook, my race is done. 13,9, ik zei 12 seconden, nou, dat is dan zo'n beetje dat. It's not so bad. Openingsfase van de wedstrijd, alles en iedereen behalve... Piastri, Albon en ik denk ook Berman, want die heb ik daar toch echt zien vliegen. Hulkenberg trouwens ook mega slecht gestart. Ze reed helemaal teruggelazen naar de 19e stek. En zitten Bortoletto en Ocon ineens weer goed, die ook achteraan begonnen.
1: Race control meldt Albon en Berman under investigation.
0: Ja, die waren met elkaar betrokken. Maar ja, dat is, we hebben eerder dit jaar in de openingsfase dingen gezien. Ja. Dan is het heel vaak snel die mantel der liefde erbij. Huppatee, eroverheen gooien en niet meer over piepen.
1: En klaar.
0: Het is wel zo dat tot en met Norris het veld wel wegloopt. En dat Lawson en Lindblad het tempo niet hebben. Tussen Norris en Lawson zitten inmiddels 3 seconden. Daar de bevestiging van wat Jack zojuist zegt. Turn 6 incident, Albon en Berman dus.
1: Begin van het seizoen hadden die Ferraris van die ongelooflijke goede starts. En die hebben ze nu toch eigenlijk ook wel weer een beetje vandaag.
0: Heel steady. Ze hebben daar natuurlijk, ze hebben een iets kleinere turbo, dus die laat ze wat makkelijker opladen in dat stilstaan momentje. En ja, die is op sommige momenten van de circuit is die weer eerder, zeg maar, bijna bij zijn top. Maar ja, dan hebben ze de electropower. We hebben nog geen yo-yo-actie gezien.
1: Nee, laat dat niet.
0: Nou ja, ze zullen nog wel komen. Laat dat goede nieuws zijn. Maar dit is ook, we settelen. Russell, ondertijden Russell, 34, laat 17e liggen op Antonelli. Dus George Russell moet echt in de schoot van Verstappen gaan vallen. Maar ja, Verstappen met zijn inhaalmanoeuvre afgelopen rond rijdt hem weer een 35-1. En dan zit Verstappen nu op 1,6 seconden van George Russell in ronde nummer 4.
1: Zal ik eens wat geks zeggen?
0: Zeg eens wat geks.
1: In die sprintrace zagen we dat dus wel.
0: Is dat gek, dat zeg je toch niet.
1: Bij die sprintrace zagen we dat wel een beetje, dat jojoen. Zou het zo kunnen zijn dat het jojo-effect nog niet goed zichtbaar is omdat die tanks helemaal vol zitten?
0: Deels, want dan kunnen met sprinten zitten half tot tussen 30% volle tank, denk ik. Maar ze zijn hier aan het settelen, want het gaat niet. Het gaat nu om deze eerste stint van ongeveer 20 rondjes. En je gaat pas wat doen als iemand jou aanvalt. Die denkt, ah, wacht even vriend, ik krijg gewoon mijn pace en jij valt mij aan hier met die power. Dan doe ik even de volgende ronde bij jou terug. Ik schrijf even het verschil tussen Max en Russell. Lap 4 was het dus, 1,8 seconden, sorry.
1: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, Hadjar, Norris, Lawson, Lindblad en Sainz heel goed op P10.
0: Dat is knap van Carlos Sainz. Maar van 14 gekomen, een paar mannen voor goed. Die, weet je wel.
1: Ja.
0: Hij kan wel racen, laat dat duidelijk zijn. Russell rijdt in niemandsland. Hadjar heeft, wat heeft hij op Verstappen, 16e. Die zit gewoon zijn voorbanden op dit moment te vernachelen, ga ik niet zeggen. Maar die worden wel wat warmer, omdat hij er zo lang en zo dicht achter zit. Verstappen dus 2 gewonnen, Sainz 4 gewonnen. Colapinto 5 gewonnen, dat zijn wel de goede dingen. En dan heb je ook de pijnleiders. Berman 4 verloren, Hulkenberg 6, Piastri 13, die aanraking. Het is niet het weekend van Oscar Piastri, want ook in de sprint heb ik hem alleen maar... Hij leek wel een portierman, zo vaak als hij de deur open deed. Komt er maar binnen, de deur open.
1: Volgende,
0: Niks verdedigen. Het start van de wedstrijd, er stond sprint, maar dat
1: sprint
0: was het niet.
1: Start,
0: ja, maar dat is het niet. Herhaling van de start. Van boven was iedereen goed. Ja, die Red Bull is toch niet helemaal tof weg. En daar komt die Racing Bull. Die gaat even met 2 wielen door het gras bij Verstappen. Verstappen doet het daar slim. Zeg, die naait gewoon 3 mannen oor aan. En daardoor komt ook Oscar Piastri, denk ik, in de shit terecht. Racing Bull. Het is een hoop gedoe. Zo wordt er allemaal een beetje achter. Verstappen zit daar nog wel lekker aan te vallen bij George Russell. Maar dan kwam het eigenlijk ook niet verder. Hier de start van Lando Norris rollend. Wielspin, wielspin. Daar komt Verstappen. Wow. Wat van mijn tieten. Niet normaal.
1: Bizar,
0: hè? Ja, het is echt ongelooflijk. dat dat allemaal goed gaat. Hè. Dat blijft toch een mirakeltje. Nou, hier dan... Oing Berman, Alexander Albon op Berman. En dan Berman, waar gaat het dan fout met Piastri? Een beetje domme actie van Albon, moet ik zeggen.
1: Hij krijgt ook straf.
0: Ja, hier is Piastri zelf buiten de baan. Ja, zijn hele voorvleugel naar de galamies. Die staat op 6:30, 7:30, 8:15. Al die tijden bij elkaar in één keer.
1: Ja, Albon krijgt straf.
0: Ja, terecht.
1: 10 seconden.
0: Reactietijd van Leclerc, 0.21. Reactietijd altijd 0.23.
1: Nog een berichtje bij Race Control, wel bijzonder. Valse start voor Lewis Hamilton under investigation.
0: Maar is dat valse
1: moving
0: start?
1: Moving before signal.
0: Ja, moving before signal hebben wij eerder gezien.
1: Is 5.
0: Minimaal 5, denk ik. Maar ze gaan weer kijken hoeveel, hè?
1: Ja, het is noted, hè, dus...
0: We are for plan B for Brabo.
1: Ja, klaar.
0: Maar het is al beter dan 5 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: We are on plan B, but we also have available plan C. What do you think about plan D, E, F? Ja. Maar dit is gewoon, dit is wat we doen.
1: En dan als je B niet goed verstaan hebt, doen we ook nog even Bravo erachteraan.
0: Ja, maar, weet je?
1: Ja, ja.
0: En dus ook geen discussie, want het is een melding. Ferrari 1-2, holy knetter. Hamilton die zal natuurlijk, ja, thuis Grand Prix... Hij zit op een plek waar hij een undercut zou kunnen wagen. Maar dat zijn we er niet aan toe. Ja, Lewis Hamilton, hé. Holy knetters.
1: Ja, maar als hij een straf krijgt, is een undercut ook helemaal niks. Want dan moet hij blijven staan. Maar goed.
0: Won natuurlijk de Spaanse Grand Prix. Maar ja, dan gaan we even kijken naar Charles Leclerc.
1: Onboard bij Kimi Antonelli ondertussen.
0: Leclerc heeft in 25 helemaal niks gewonnen. 37 Grand Prix geleden. Amerika 2024 is zijn laatste overwinning. Dus Leclerc zal ook wel zeggen, ja, maar hou even. Daar komt niet een makkelijk radiootje als ze zeggen, draait even om.
1: Nee.
0: Lewis zal echt moeten laten zien dat hij de pace heeft.
1: En weer geen beeld in die halo, hè, jongens. Helemaal niks, hè. Van welke versnellingen rijden we, wat is er aan de hand, hoe zit het met de energie. Niks, niks, niks.
0: En een andere pijnlijke stat. Leclerc jaagt op zijn 9e overwinning uit zijn carrière. Als Lewis hem wint, wordt het zijn 107e Grand Prix overwinning. Dus er is voor Leclerc van alles van te zeggen. En er is bij Ferrari ook voor alles van te zeggen natuurlijk. Want ja, dan ga je natuurlijk ook nog een keertje roepen van... ja, maar wie staat er dan waar in het kampioenschap? Ja, Hamilton staat 2e in het kampioenschap en Leclerc 4e. Dus er zijn allemaal redenen om te zeggen, ja, moet hem even omdraaien. Daar de bevestiging, Hamilton, moving. Ja, als hij die krijgt, dan wordt het voor Ferrari wel makkelijker, hè? Als hij de straf gaat krijgen.
1: Voor het team wel, ja.
0: Ja.
1: Niet voor Lewis.
0: Nee, maar ja. Hier liep Antonelli in kwalificatie heel stevig in. Nu heeft Lewis Hamilton daar goed voor elkaar. Ja, 5 seconden. Told you. Als hij hem geeft, en dat is vaak een 5 seconden... dus we moeten bij Hamilton meteen zeggen de +5... en niet vergeten bij zijn pitstop, zo dadelijk dat we in de vlekken gaan. Wat duurt het lang? Nee, want hij heeft de 5 seconden straf. Maar.
1: Undercut, ze kunnen een streep erin zetten.
0: Even terug naar mijn eigen lijstje. Ronde nummer 4, Verstappen, Russell, 1,8 seconden. We zitten nu in ronde nummer 8. Verstappen, Russell, 1,5 seconden. Kijk, dat geeft de burger moed. Die Albon zit daartussen te pieren. Ja, die heeft natuurlijk die pitstop gehad. Maar die krijgt natuurlijk alleen maar blauwe vlaggen en een boeien achteruit. Hier het moment. Ja, de 100% raak. Echt goed gedaan. Hier valt niet over te twijfelen. En dan zie je dus, dan denk ik, ja, maar wat scheelt dat? Ja, dat scheelt dus toch een beetje.
1: Ja, kijk maar, wat die
0: je
1: haalt.
0: Je haalt even, ja. Je haalt even, zeg maar, je zet het gewicht, dat zet je in beweging. En daarmee, ja, daar wordt die auto gespat lichter van, maar het is al in beweging. Weet je nog, vroeger als je met een vliegtuig wegging, dan zetten ze hem stil op de remmen, gaven ze vol gas en lieten ze de remmen los. Tegenwoordig, want dat is zuiniger, rijden ze die startbaan op met 40, 50, 60, dan rijdt hij al een beetje. En vanuit het rijden douwen ze hem naar vol gas, want dan is hij al in beweging. En dat is economischer. Antonelli begint wel de druk erop te zetten. En dit is wel in het voordeel van Charles Leclerc. De boordradio naar Antonelli moet natuurlijk ook zijn. Neem geen risico, want hij heeft 5 seconden straf. Zou het zijn, hij komt er een safety car. Denk je daar het even goed mee te doen? Dan moet je hem daar doen, hè? Want de verplichting is bij je eerstvolgende pitstop. En of dat nou een safety car of virtual safety car is of niet... Hij hoopt dan natuurlijk wel dat het bij een virtual safety car gebeurt. Want dat scheelt het aan zich wel wat tijd. Maar ja, 5 seconden is 5 seconden.
1: En je moet hem inlossen op je plek waar de banden worden gewisseld.
0: Precies. En
1: voor de garage.
0: Tel die 5 seconden nu op, dan zit hij dus achter Verstappen. je hem nu gewoon in, als je hem nu zou inlossen als zijnde op de baan, kun je zeggen, nou, ik laat maar vijf. Ik zou dat een goede regel vinden. Ik heb een 5 seconden straf. Oké, ik lig dus nu 2 seconden achter de leider. Dus ik moet naar 7,9 seconden. Dan kom ik dus achter Verstappen terecht. Is het goed als ik hem op die manier inlos?
1: Ja, dat ik me laat zakken.
0: Laat ik me zakken naar die achtste plek. Dat is ook 5 seconden.
1: Ja. Ben je niet je pits op kwijt? Dan kan je die nog tactisch gebruiken ergens. Ja. Nou, ik ga even een mailtje doen, ja?
0: Nee, ik ben er helemaal met Ross Brawn over bezig geweest. Oh. Om een penalty lane op het rechte stuk te maken. Dat je de straffen dus daadwerkelijk ziet. Dat ze over een penalty lane heen rijden op die manier weer invoegen.
1: Maar dat soort als bij de MotoGP, zeg maar.
0: Nee, dat is een extra rondje. Nee, echt gewoon op het rechte stuk een penalty lane. Je gaat naar rechts en je laat je daar afzakken tot waar je moet. En je schuift erin. Ja, maar er ligt vuil en de krijgelijke banden. Altijd gezeik waarom ze het niet zouden moeten doen. Ik denk dat het vrij eenvoudig zou zijn. Ik zou het niet slecht vinden als dat nu gebeurt. Want we zitten er nu tegenaan tikken met z'n allen. Hij kan nu nog bij wijze van spreken Leclerc helpen. Kan ook, hè? Hij kan Leclerc helpen om nu even wat langzamer te rijden. Om Kimi een beetje weg te douwen en allemaal dat soort dingen te doen. Terwijl als je dit zegt, ja, we gaan het doen. Check de gearbox. Very old downshift van George Russell. Nog nooit in de top 4 geëindigd tijdens een Grand Prix. Op Silverstone.
1: Zo. Dat is geen goede stat.
0: Links in de balk zien we Colapinto. Als je meekijkt met ons. Die zit op 17e van zijn teamgenootje Gasly. Bortoletto. Los en Lindblad. Zeggen wij comfortabel. Ja, comfortabel in de top 10. Maar Bortoletto zit op 3,8 seconden. En Verstappen inmiddels op 1,2 van Russell met zijn gearbox. In de achtergrond. Nee, deze niet. Zit hierachter. Hier kan niet zoveel gebeuren. Kijk, Verstappen ziet dat ook. Merkt dat ook. En krijgt van Gian Piero 100% zeker te horen dat hij dat kan.
1: George Russell krijgt te horen, we have no concerns about the gearbox.
0: Ja, dat is dan wel goed, hè, als je als coureur zegt, hey, er gebeurt iets raars. Nee, ja, wij hebben er geen probleem mee. Nee, maar ik wel. Dat zou Hadjar gezegd hebben.
1: Ik zit in die auto.
0: Ja, wat wil je nou? Trouwens, Charles Leclerc is blij, hè? Want die heeft in de laatste 4 Grand Prix nog tot op heden maar 1 rondje aan de leiding gelegen. Nu gaat hij al helemaal lekker. En in 21 reed hij alle ronden aan de leiding. Tot de laatste 3, want toen werd hij ingehaald door Lewis Hamilton.
1: Oeps.
0: Ja, dus voor Leclerc is er wel wat te halen, hoor. Mag ik dat zo zeggen. En ik zou het ook wel mooi vinden dat we dan nu na 9 Grand Prix Lewis er 1 gewonnen, Leclerc er 1 gewonnen. Dat hem wel aangeeft dat de mannen van Ferrari langzaam maar zeker terugkomen waar ze horen. En je kunt alleen maar hopen dat dat ook gebeurt met McLaren als regerend kampioenen. Want met Norris op 7 en Piastri met zijn problemen op 21... gaat Zac Brown hier vandaag niemand een kleine dwarslesie tikken. Of een half gebroken schouder.
1: Verstappen gaat in het kampioenschap hierdoor, als het zo blijft, Piastri voorbij. Ja. Die gaat naar de 6e plek.
0: Kan je nagaan. Heeft Piastri heel veel pech. En Norris heel veel pech gehad, maar goed. Piastri was op een gegeven moment, geloof ik, na 2 wedstrijden was hij al blij als hij van start ging. China toch met 2 auto's naar de grid en met 2 auto's er weer af?
1: Ja.
0: Dat is niet tof. Hoe lang kan Lewis Hamilton dit vasthouden? En hoe lang kan Kimi Antonelli rustig blijven? En dit is ook weer Hamilton. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, kopsioa. Lekker wel. Dat was dus de vraag. Het antwoord wordt door Kimi Antonelli zelf gegeven. Maar dit leek een yo-yo overtake met veel power. Want Hamilton leek daar weinig power te hebben. Maar wat heeft Kimi Antonelli nu dan nog over? En wat kan Lewis Hamilton zo dadelijk terug doen? Want kijk, dat blijft het bijzondere. En dat is wat Verstappen natuurlijk gisteren ook zei. Ik ga iets heel gek zeggen. En thuis denk je, die mollen die wijs. Dat klopt. Vol gas rijden. Als je je voet vol gas houdt, gaat die auto alle energie die er is weghalen. Terwijl, als je je voet dus op 98% houdt, bewaart hij nog wat power. Dus Max zei, ik had gisteren weinig electropower, dan moet ik vol gas rijden, waardoor ik nog minder hard ga. Dat is natuurlijk, dat werkt zo tegen je hoofd. Ja. Maar dat is dus het feit dat je niet helemaal plank gas hebt. Dus ik heb het nooit gezien, maar het kan best zijn dat ze daar wat dingetjes in de chassis hebben. Dat je zegt, dit is 98, en als je doortrapt, voel je een tikje en dan heb je 100%. Hier, makkelijk er voorbij. Goeie exit, veel power en door. Maar wel voor P2. En dan gaat nu naar Antonelli en Leclerc. Was op start-finish 4.2, nu al 3.9. Dit vindt Lewis Hamilton niet fijn. We zitten kijken naar een soort met van wielerwedstrijd. Hè. Ze zijn allemaal bezig nu, rondje nummer 12. Stretchen, stretchen, stretchen, stretchen. Kijken waar ik kom, kijken wat ik kan. Daar zit Verstappen.
2: I'm ready for three laps now. I haven't seen anything, but the judges are so...
0: Ik heb een paar ronden keurig mijn mond gehouden, maar het terugschakelen is echt helemaal RUCK. Ik zit net buiten die seconde. Ik kan die ook nog net niet die overtake gebruiken. Maar laten we eerlijk zijn, met wat hij gisteren allemaal geroepen heeft en wat hij voelde en wat hij deed. Geen reden voor een feestje, hè? Later over stoppen. Maar hij is wel. Hij is met een Mercedes in gevecht. Zo, als je er zo naar kijkt, denk je. Man. En Hadjar kan dit tempo dus gewoon niet bijhouden. Die zit inmiddels op 4 seconden van Verstappen. Dus zit hier ook niet dicht genoeg meer bij om een eventuele undercut te gaan doen. Hamilton zit wel op een undercut voor Antonelli. Dus daarmee zouden ze Leclerc ook kunnen helpen. Alleen rondje 12 is daar nog te vroeg voor. En
1: Lewis, ja, maar Hamilton gaat dat niet doen, want hij heeft 5 seconden straf.
0: Jawel, maar ik. Ja, eens. Zo, was ik even snel bijgedragen. Hoorde je hem?
1: Ja, ja, maar eens.
0: Eens. Kan je er 1 keer zeggen?
1: Ja.
0: Nee, ze zijn slim genoeg bij Mercedes dat ze zich daar niet in laten tillen. Je hebt gelijk.
1: Ik ben benieuwd hoe snel Antonelli naar Leclerc toe rijdt. Dat is wel.
0: Rondetijden onderling. Afgelopen ronde 1/10 verschil. Maar Antonelli heeft die ronde wel echt wat gebruikt van zijn elektriciteit. Want zat hij net op 3 en een beetje. Zit hij nu weer op 4,4. Start-finish. Hadjar en Norris. Norris pakt een 3-10 in rondje 11. 2-10 in rondje 10. En nu zakt het weer een beetje. En hij komt dichterbij, rijdt in de vuile lucht. En nu is het nog maar 1/10 van een seconde. Straight line mode, opengeklapte achtervleugels. 4 plekken op dit circuit. Om er nog wat van te maken, want ja, we rijden wel 1.34'ers. En de snelste raceronde in de wedstrijd vorig jaar was volgens mij een 1.29'er. En de pole position was dit jaar een 1.28'er. Dus ja. Maar goed, er wordt wel redelijk. As we speak wordt er wel redelijk doorgetrapt. Ik ben benieuwd hoe de balans van de auto van Verstappen verandert als jij, terechte opmerking Jack, die auto straks wat leger wordt. Wordt die balans daar beter van of niet? En dat klinkt natuurlijk heel raar, want je moet meer gewicht meenemen. Dus je rondetijden zouden niet beter zijn. Maar ja, als de balans verandert, so be it. We zitten nu met Verstappen en Russell. Het is 0,9, dus hij komt nu binnen die overtake mode terecht. Die dus na die laatste chicane mag hij die gaan gebruiken. Maar wil hij het ook? Wil hij gewoon kijken of hij er op pace naartoe komt. En eigenlijk, als we goed geluisterd hebben, kijken we naar 2 auto's, plaats 4 en plaats 5. 2 auto's die dus, naar eigen zeggen van de coureurs,
1: ja,
0: schakelproblemen,
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Vreemd aanvoelen, ja. Zeggen ze allebei.
0: Ocon is ook weer aan het terugzakken. Die zat er straks nog wel redelijk bij. Gasly en Colapinto zitten gewoon goed. En Bortoletto mag tevreden zijn. Ja, 5 seconden op Gasly. Ga er maar aan staan. Onbord geluiden komen bij Lennon Norris vandaan.

0: Goeie observatie van jou, Jack. Inderdaad, dat Formule 1 gewoon alle informatie op de Halo weglaat om. Omdat men daar meteen kunt zien welke versnellingen en hoeveel toeren en waar ze remmen en nou ja, waar.
1: Ja, maar zeg het dan ook iets over waarom je het niet doet. Ja. Gewoon opeens niet meer.
0: Nou, weet je waarom ze dat niet doen? Daar ben ik gewoon eerlijk in. Omdat FOM, ze zijn een beetje hoogmoedig. Die denken, ja, er zijn misschien 100 commentatoren in de wereld die het een beetje snappen. Iedereen op het veld begrijpt het. En er zijn weinig mensen thuis die het snappen. Nou, dan maken ze een denkfout, want er zijn veel mensen thuis die het snappen. En nog veel verder, als je het voelt, als je denkt, hé, dit is raar, maar kan niet zien waarom, dan is het niet goed. En dat is een denk, je moet nooit en ten nimmer als organisatie dan die kijker onderschatten. Piastri problemen met zijn linker voorband. En die is toch volgens mij gewisseld naar een setje hard, of niet? Ja. Ja. Dat is lekker dan, hè? Nog geen 15 rondjes. Als het goed is, krijgt hij een radio terug dat die band wel weer terugkomt. Zij zeggen dus pit window 24-35.
1: Verstappen komt dichterbij aan Russell. Ja. En Antonelli komt niet dichterbij aan Leclerc. Nee.
0: Het lijkt een keus. Sorry dat ik het zeg. Hij heeft Hamilton gekleerd. Hij zat ook achter Hamilton gewoon. Oké, ik zit hier. Nu heb ik Hamilton gekleerd. Oké, ik zit hier. En Leclerc gaat natuurlijk alleen maar hopen dat zijn rondetijden goed blijven. En dat is tot 300ste is dat gelijk. Snelste raceronde is ook in handen van Charles Leclerc. 33,7. Het gat naar Hamilton. En Verstappen is nu 4,6. Als je naar de trekker daar kijkt, is het 4,3. 4,5. Kijk, we zijn er nog lang niet, hè, maar als dit de wedstrijd van Verstappen is, gaat hij er niet ontevreden mee zijn. Hey, tell him to hurry up, please.
1: Tegen hoeveel Lawson gaat dat?
0: Liemblad weer naar Lawson toe. Hey, ik even bellen, zeg de kasten voorop, schiet man. Dat is al twee taxichauffeurs zijn die onderling zitten. Kijk, banden terug. Ballen klaar, toch maar niet, toch maar wel. Hard jaar weghalen om Norris te coveren? Nee, lijkt mij niet. Norris dringt aan bij Hadjar. 18e van de seconde. Maar niet hard als dat Verstappen aandringt bij Russell. Russell schiet ietsjes door daar. Verstappen gaan naar de zesde plaats gaan. Zit hij tussen de beide. Dan hebben we Norris, Verstappen en Piastri. Die vorig jaar met z'n drieën voor het knokken waren aan het WK. Na de reglementsverandering. Staan niet eens in de top drie.
1: Nee.
0: Albon in de pit. Ja, tweede pitstop dan, hè?
1: Ja.
0: Secondary stop van Albon. De eerste was in lap 1 of 2?
1: Twee, dacht ik, ja.
0: Hij is nu 16. Heeft hij 14 ronden gereden op wat?
1: Op hard, volgens mij.
0: Ja. Dat is te weinig, hè?
1: Ja. Maar misschien doen ze weer even een nieuwe vleugelaanpassing voor hem.
0: Het geluid is van de George Russell, vierde plaats. Opgejaagd door Verstappen. Ik kan me de jaren nog herinneren, daar genoot ik van. Van die Nico Rosberg. Oh my god. It's him.
1: Dat is hij.
0: Weet je nog een Abu Dhabi? Ja. Die ook uit de auto's zei van, ah man, ik had dat zo te zweten. Er zit in één keer die Verstappen achter me. Oh mijn god.
1: Kijkt hij er naartoe remmen, ja?
0: Ja, dat is het accordeon-effect, heet dat, hè? Want dat was het goed, dat George eerder op het gas. Maar Max heeft hier wel, als hij wil, die overteken. Dus hij kan hier mee accelereren. Moet je wel op het goede punt doen, want anders duw je auto echt waanzinnig in het onderstuur. Ik hoop dat hij hem op de baan kan pakken, weet je. Dat het niet bij een pitstop moet. Of dat Russell denkt, ja, nu gaat hij me zo pakken. Ah, ik ga hem al naar binnen. Want Russell, even kijken, 10 plus 20. Ja, kijk, Russell zakt maar terug naar de zevende plaats als hij nu een stop maakt. Verlies maar drie plekjes.
1: Alex Albon is natuurlijk naar binnen geweest om die 10 seconden straf in te wisselen.
0: Ja.
1: Die hij had. Om dat maar in het begin van de race te doen. Je rijdt toch achteraan.
0: Hij jaagt. Ik heb het overstappen. We zijn in beeld samen met George Russell. 17 van 52 ronden met Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Verstappen. Hadjar in de top 6. Daar komt hij. Oh, Russell! Dit is dus een yo-yo overteken. Dan moet Verstappen nu op het rechte stuk opletten dat George Russell niet terugkomt. Maar dit is wat ik wel hoopte, weet je. Op de baan te pakken en dan hopen dat hij nu genoeg drive en overspeed heeft. Move van Russell naar buiten was wel... Max was wakker zat. Hier gaat het om. Nu. Als hij hem nu voor zich kan houden... Nee hoor, daar komt hij al. Kijk eens. Daar komt Russell al. Verstappen heeft het net verbruikt. Oh, dat is een blocking. Hey, slim gedaan, hij houdt hem voor zich. En wat dan? Ja, dan zit hij er hier weer dicht achter. Kan hij hier zo dadelijk weer die overtakken. Oh, Verstappen gaat naar binnen. Mooi, hè? Pal voordat hij naar binnen gaat. Wacht even, vriend. Ik zal je nog wel even inhalen. Verstappen dus als eerste van wat er in de top 6 rondrijdt naar binnen in de 18e ronde van de wedstrijd. Nadat hij zojuist George Russell even te pakken had.
1: Maar misschien wel een hele slimme soort undercut. De gauw even voorbij.
0: Kijk.
1: En dan naar binnen.
0: Ja, de harde band.
1: Goeie stop.
0: Ja. Goeie herstart ook bij die stop. Komt wel goed om het los en alhoewel, die komen er hard aan hoor. Dan moet hij net voor blijven. Die denkt, ja, daar blijft hij voor. Ze hebben goed gekeken. Ja. Dat is ongeveer vrij vertaald, ik weet nog niet.
1: Dat doet hij dus, die Verstappen. Hij gebruikt al zijn energie voor die pitstraat in te komen. Want hij komt niet over de streep. Dus slim. Slim gedaan.
0: En eigenlijk wat ik net zei, als je nu die stop maakt, zal hij dus terug naar 7. Want er zat een behoorlijk gat achter. Moeten we nu weer kijken, als Russell hem nu maakt, 12 plus 20 is 32. Ja, dan zit Russell er nu achter.
1: Dat was het idee.
0: Ja, maar Verstappen verliest in deze outlap nog wel het een
1: of
0: en ander.
1: Het ander.
0: Want dan heeft hij 18 rondjes met iemand voor zijn neus gereden. Dan kan ik alleen maar hopen dat hij weer terugkomt. Want ja, blind rondjes rijden kan hij heel goed, maar vindt hij niet heel leuk. En de Mercedes inhalen op Silverstone? Ik zeg, Fink, die kan je maar helemaal gewoon.
1: Ik denk dat het een hele chique undercut was van Verstappen, dit.
0: Hij heeft niet de... Ja, terwijl hij er eigenlijk voor rijdt, en dan is het eigenlijk nooit een undercut, maar ik snap wat je zegt. Hij heeft toch niet, en dat vind ik wel jammer, en dat geeft aan dat het allemaal niet zo makkelijk komt. In het verleden had hij hier een boordradiootje gehoord, Simply Lovely.
1: Ja.
0: Of That's How We Do It.
1: This is how we do it. Zie je dat Hulkenberg ook binnen is geweest? Die heb ik gemist.
0: Let al op, man.
1: Ja, sorry.
0: Lag 14e. Nu 18, dus verliest ook niet zo heel veel. Situatie na die eerste stop. Verstappen de enige uit de top 17 die dus gestopt is en nu naar de harde band gaat. Dan zou hij voor een tweestopper kunnen gaan, want hij heeft nog een set softs. En had jij ook. Leclerc, Antonelli, 4,3, dat blijft gelijk.
1: Ja. We rijden zelden rondetijden.
0: Hamilton, Russell, Hadjar. Hadjar op 6,2. Dan Lando Norris, 19e achter Hadjar. Norris komt daar ook niet voorbij. Dan Verstappen, al gestopt. Liam Lawson, 8-9, Lindblad, 10, Bortoleto. Hulkenberg moet wat gaan doen. Sorry dat ik het zeg.
1: Ja, dat heeft hij nu geprobeerd, denk ik.
0: Nee, maar hij heeft nog geen punt dit jaar, Jack. Dat bedoel ik. En dan is het toch uiteindelijk van... Ja, het was leuk en ervaring en leuk en prima. Maar je moet ook je snelheid laten zien.
1: Yep.
0: Ten opzichte van je teamgenoot. Stroll is binnen, Jack.
1: Nee, wacht even. Ik ga meekijken, hoor.
0: Volgens mij. Ja, kijk, in pit. Wie zit er hier nou te pitten? Lance Stroll.
1: Lance Stroll.
0: That's how we do it. Hadjar, box, box, box. Is dat voor Hadjar... Even kijken.
1: 6,5.
0: Nee, dat is niks. Hadjar 19, 39. Komt Hadjar... Oh, die proberen ze voor Bortoleto te krijgen. Dat is het plan. Hem in de top 10 houden.
1: Niet helemaal vlekkeloos.
0: 4,3 is gewoon een slechte stop, Jack.
1: Ja.
0: Ik zag links voor dat is een rechter voorwiel. Die proberen ze voor Bortoleto te krijgen, zei ik nog. Daar is Bortoleto. Kijk. Dat is... Ja.
1: Net niet gelukt.
0: Door de slechte pitstoppen. Niet aanremmen nu, want je banden zijn nog te koud. Dat mini-momentje, die 2 seconden in die pitstop.
1: Ja.
0: Laat dat 1,5 zijn. Daardoor zit hij erachter. En ze hadden berekend, als we nu stoppen, komen we voor Bortoleto terecht. Natuurlijk heeft hij, ja, Amahoula.
1: Snelste ronde voor Max Verstappen.
0: Nieuwe set harde banden. 33,5. Ja, maar dan maximaliseert ze dan ook wel even. Want daardoor, even kijken weer, George Russell... zeg maar 13 seconden plus 20 is 33. Ja, komt hij 3 seconden achter Verstappen... 4 seconden achter Verstappen terug als hij nu zou stoppen. Dat is in de inderdaad de undercut vanuit de overcut positie, omdat hij ervoor reed. Maar hij heeft het in die ronde geweldig gedaan. Geweldig gedaan, want het was ook gewoon even ting. Zo, ik haal jou gewoon in.
1: Al mijn energie er tegenaan. Doei!
0: Erg fijn. Goed had jij inmiddels, je ziet het. Wordt er net alweer voorbij. Dus heel veel pijn hebben we niet gedaan, maar je hebt liever van niet. Ik denk, gevoelsmatig, dat ze toch iets in de afstelling van de motor gevonden hebben bij Verstappen. Want ze hebben hem niet gewisseld, dus het is niet structureel fout, goed of kapot. En in wezen, hij rijdt de pace. Hij doet mee, ja, dat hij op dit moment op zijn nieuwe banden snel is. Maar het is niet dat hij kansloos is. Ja, hij ligt zesde. Ja, dat wil hij niet. Oké, maar het spel is nog niet gedaan. Want ik denk dat hij in ieder geval Russell en Norris kan hebben.
1: Ja, ik denk dat hij op P4 rijdt.
0: En dan word je in principe vierde. Nou, dan gaan die 5 seconden van Hamilton nog meetellen. Even kijken. Hamilton 10 plus 20 is 30. Ja. Als Hamilton met die 5 seconden straalt, hij rijdt op P3. Virtueel. Verstappen rijdt op een virtuele 3e positie. Als iedereen nu een stop maakt, dan is hij naar de finish. Laat ik zo zeggen. Dan moet Lewis helemaal in die 5 seconden indelen. En daardoor komt hij net achter Verstappen terecht. Zo zullen ze ook gerekend hebben. En vanuit de situatie het hele weekend, en niet door wat Max gezegd heeft omdat het Max is, als ze dat voor elkaar boksen, hello.
1: Ja, diepe buiging.
0: Ja, want het stomme is, Max gaat daar niet harder van rijden, dat soort dingen. Maar hij heeft wel alle mensen die op de fabriek werken, met hun families, zijn monteurs, met hun families, die zijn er allemaal het hele. Het is een heel druk weekend voor ze. Die zitten allemaal in Milton Keynes. Net zo gezellig als heel vroeger Almere was. Almere is tegenwoordig lekker opgedroogd, kunnen we ook zeggen. Maar de Milton Keynes is niet gezellig, niet.
1: Er reageert ook helemaal niemand op die stop van Hadjar, hè? Geen Norris die meegaat.
0: Nee, het is vrij straightforward.
1: Zouden ze dan allebei geen twee stops staan?
0: Virtual safety car. Oh, deze mensen hebben mazzel. Nu zijn er een pak die een tijdje mazzel hebben.
1: Zo.
0: Gaat dat voor Verstappen dan weer wat betekenen?
1: Sector 11.
0: Oh, een paraplu. Oh my god, hou dat ding dan in je poten, joh. Hij is wel korter. Ja.
1: En die profiteert?
0: Achterblijvers, denk ik. Even kijken.
1: Want dan gaat hij is al weg, zie je? Virtual safety car ending.
0: Ja, hij is al weg. Mooi, dat is mooi. Ben ik wel blij mee. En dan zijn er een paar achterblijvers die een beetje mazzel hebben. Alhoewel, ja.
1: Perez en Ocon.
0: Maar die reden buiten. En die anderen zijn alweer bijna op snelheid. Dus die hebben er niet zo heel veel van. Gelukkig dat dit geen grote gevolgen heeft voor de kop van het veld. Zou een beetje weird geweest zijn. Ja, waarom werd je derde? Ja, dat was een paraplu. Don't blame me, blame the umbrella.
1: Kimi Antonelli kruipt toch wel ietsje naar Leclerc.
0: Mm-hmm. 3,8. Ja, maar ook dit zonder letterlijk, het jojoot. Leclerc rijdt 43,9 de vorige ronde. Kimi Antonelli 44,3. Dus dat bij elkaar kruipen kan ook zijn, ik gebruik even wat. Wat zegt Lewis?
2: Jeez, mate, that's so much under there, it's crazy. Car just won't turn.
0: Hamilton klaagt dat hij heel veel onderstuur heeft. It's just crazy, de auto wil niet draaien. Hadjar en Lindblad. Hadjar, rustig jongen. Hij rijdt achter zijn vorige auto. Stroll, Alonso, Albon inmiddels allemaal op 1 ronde. Maar we hebben nog wel 22 coureurs in de competizione.
1: Colapinto in pitlane. Op het randje van de punten.
0: Ja, maar die gaat wel wat inleveren. Op die 5 of 3 is hij. Nee, het valt wel mee. 1 plekje. Ga maar 1 plekje inleveren. Als het goed is. Ja, want Berman zit op 18 en Sainz zit op 5 seconden, dus 23. Als het goed is, leeft hij maar 1 plek in. Arvid Lindblad in gevecht met Isaac Hadjar en andersom en tevens juist en correct. Charles Leclerc, als hij een stop zou maken, komt hij op Lando Norris terecht, zou je nu kunnen zeggen. De plek van Lando Norris. Daar komt de aanval van Isaac Hadjar en daar is hij er voorbij. Richting Cops Corner. Hamilton.
3: En box. No, my tires are still good.
0: Box, mijn banden zijn goed en je klaagt net over onderstuur. Maar dat is dan de balans van de auto. Maar er is hier, let op, hè. 5 seconden niet aanraken en straf. En anderzijds niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Go. Russell was mee.
1: Ja, Russell was mee.
0: En Russell pakt hem door die 5 seconden. En waar is Verstappen? Daaronder in beeld was Verstappen. Daaronder in beeld was Verstappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Die is al weg.
1: Hij rijdt ervoor.
0: Die is al uitgecheckt. Ja. Voilà.
1: Ja, welke vreemde einde bijt zit er nog voor? Dat is Lando Norris. Dus inderdaad, Verstappen virtueel op die derde plek.
0: En die top 2 is nog niet gestopt. Outlap critical. Push on the outlap.
1: Rare boordradio.
0: Ja, maar omdat zij dit zeggen, je outlap is critical, zal dat wel weer te maken hebben met, even kijken, Norris wellicht?
1: Oh, Norris.
0: Nee, Norris is geen probleem. Nou, goed, Russell wint de plek. Verstappen wint er dus 2, hè? Zat achter die 2 rasten. Hij heeft natuurlijk wel wat oudere harde banden. Gasly is gezellig bezig met Carlos Sainz. Links in de balk als je meekijkt. Hier George Russell dus, nu op de 4e plek. Dus even resume over Flaquet. Leclerc 1, Antonelli 2 op 2,7 seconden. Dan Norris op 20. Verstappen op 26. Russell op 34. En Hamilton op 35,6. Ja, zijn ze samen even in beeld. Dat gaat nu om plaats 5. En George Russell hier nog nooit op een top 4 plek gefinished tijdens zijn thuis Grand Prix. Ouch. Snelste race onder handen van Verstappen. Eén naar snelste race onder Leclerc. Dan Kimi Antonelli en dan Lewis Hamilton. Verstappen 23,5. Leclerc 33,5. Leclerc 33,7. Kimi Antonelli 33,9. En Hamilton ook 33,9. Als rondetijd.
1: Als je meekijkt links in de balk, zie je naast Hamilton nog dat rode uitroeptekentje staan. Dat vind ik vreemd, want volgens mij heeft hij zijn straf ingelost.
0: Leclerc gaat binnenkomen, de leider in de wedstrijd. In ronde nummer 26 zal dat dan zijn. En Leclerc valt daardoor pal voor de deur met Norris. Maar ik denk dat Norris meegaat. Daar is Leclerc. Was Hamilton dan Russell aan het inhalen? Of was dat een onboordje van Leclerc? Nou goed, Albon is ook weer binnen. Albon is zijn teamstrippenkaart aan het inlossen.
1: Ik heb een abonnement op de pizza.
0: Ja, we weten bij Williams, als die gaat, dan doen ze veel dingen. Veranderen ze wat, kijken ze wat. Deze stop moet goed zijn, van bovenaf gezien. Topstop. 2.4 is gewoon goed. 2.0 is oké. Okay. 2.0 is een topstop, maar je ziet gewoon, het is bijna één beweging die je ziet.
1: Mooi ook, dat shot van boven.
0: Ja, maar dan komt Norris er zo aan. Let op. Achter in beeld, achter in beeld, achter in beeld, achter in beeld. De cameraman zoekt hem, maar hij zit safe. Antonelli de leider, Leclerc op P2. Daarachter Lando Norris. Als enige met Antonelli uit de top 7 nog niet gestopt. Nou, dan gaat Antonelli. Ah, Leclerc zit op 17, hè. Tata. Dus Leclerc moet nu even een critical outlapje rijden.
1: Ja, Antonelli moet nu gas geven. Dat gat groter zien te maken.
0: Ja, kan, ja, maar ja, Leclerc heeft nieuwe banden. Dus we hebben net al Max gezien, die zet de snelste race onder neer. Hamilton zet er nu even een neer. 32ers, hè, die rijden vooraan 34ers. Dus als je dat in deze ronde goed doet, pak je 2 seconden. Ja. Ik zou niet raar vinden als ze lang wachten. De ene vreemde eend in de bijt is Lando Norris. Die ook zijn persoonlijk snelste race rondrijdt en lekker door aan het blazen is. De eerste stop was dus in rondje 18, de andere zijn dus wel een tandje later. Het is maar duidelijk dat ze allemaal één stopper willen gaan doen. Die willen zo lang mogelijk op de medium rijden.
1: Red Bull twijfel ik nog een beetje, hoor.
0: Hamilton.
4: We are P6, we are fighting for the podium P3.
0: We are P6, we are fighting for the podium P3. Interessant. Als zij ervan uitgaan dat Verstappen nog een keer moet stoppen, hebben ze gelijk. Maar hij ziet hem natuurlijk wel. Ja, dat is waar. Nee, kijk. Mooi is dit. Even zelf corrigerend. Hij heeft zicht op Verstappen en ze weten dat Norris daar nog tussenuit gaat vallen als hij een stop gaat maken. Dus hij heeft gelijk.

0: het geluid van George Russell.
1: Bortoleto in de pits.
2: In de loop.
0: Allemaal is aan soft gegaan.
3: Gaat die echte race niet meer uitrijden, hoor. Die zijn gewoon aan het testen, joh.
1: Ja, heel goed. Slim.
0: Eerst om het geluid van Lewis Hamilton. Oeps, een beetje overstuur. Antonelli.
4: Don't let other people on the gateway.
5: Yeah, we keep it an eye on it, Kimmy.
3: Hoe hij het ook zegt, hè? Don't let other people undercut me. Ja, dan moet hij nog wel even uitlopen. Nou, hij ging niet aan de leiding. Hij gaat nu aan de leiding. Feitelijk heeft Leclerc dat in die zin nu al gedaan. Maar hij wilde dus een overcut. Maar ik denk dat ze een beetje meer kijken naar Norris. Norris zit op 22 seconden. Ik denk dat ze daar een beetje op azen. En de stop is 20 seconden in pitlane plus de 2 seconden. Dus 22 is precies op het randje. En Lando Norris rijdt 34,5. En Antonelli rijdt 33,6. Dus zodra ze Norris op de 3 24 seconden hebben, kunnen ze het doen.
1: Russell gaat eraan. Hamilton komt eraan. En die is sneller.
0: Rondetijd Russell 32,9. Rondetijd Hamilton 32,9.
1: Ja, maar hij komt eraan. Net was hij een stukje sneller. Het gaatje wordt kleiner.
0: Verschil 17e van een seconde. Is het nog steeds.
1: Daar gaat Lando.
0: Box van Lando, kijk. Dit is de boordradio die Antonelli wilde horen. Ben ik van overtuigd. Ja, ik kan hem wel achter zetten, harde band. Want dat is sowieso hetgene waar hij naartoe gaat. 28 van 52, leider Antonelli, 2 Leclerc, 3 Norris, die onderweg naar binnen gaat. Antonelli doet de stretch die hij wilde hebben, maar niet voor van de leiding aan de leiding. Want hij gaat inleveren ten opzichte van Charles Leclerc. En ik zie hem niet nog zo lang rijden dat hij nu 7 seconden uit kan lopen op Leclerc. Want Leclerc rijdt 33,4 en Antonelli rijdt zijn persoonlijk snelste ronde. Norris moet naar binnen naar aanleiding van de call die hij gekregen heeft. Hier zijn ze met z'n drieën. Dus Lewis inderdaad vechtend voor P3. Deze jongens zijn op dit moment beter dan Verstappen. 33,8, 33,1, 32,9. Norris binnen. Met z'n drieën bij elkaar. Daardoor Verstappen nu op plaats 3. Russell op 4, Hamilton op 5. Het gevecht voor plaats 3 is gaande. 2,9 is oké. Okay.
1: Het lijkt me dat Verstappen dit niet kan houden, maar twee man achter je. Oh.
0: Nou, vooral zijn banden zijn 6-7 rondjes ouder. Voordeel is als er nog een safety car komt, daar heeft hij nog een nieuwe set medium over. Hardjar 6e. Norris door zijn stop teruggevallen naar 7e. Mazzeltje ook los en achter hem gaat ook naar binnen. Hamilton kijkt. Oh, die heeft een run. Die heeft een run. Oh ja. Weer Russell, hè, die weer dan naar rechts duikt. En weer links ingehaald wordt. En dan nog een beetje blijft zitten. Wow, grote ballenmovement. Ze raken elkaar net niet. Nu gaat Russell hem inhalen. Lewis, als Lewis dit gedaan heeft op zijn... Ja, kijk op zijn overtake, daar is Russell al. En Lewis zit er nu al achter. Kan hij nog een keer terug? Wel in het voordeel van Verstappen, die overigens roept... ik heb op deze banden geen grip.
1: Een jojo inhaalactie.
0: Deze wel. Ja.
1: Met lichtere auto's.
0: Max denkt, doe lekker je gang.
1: Ja, nou, blijf lekker knok achter mij.
0: Doe lekker je ding. Ja. Blijft toch wel bijzonder dat ook jongens als de Laurent Mekkies... en ook Toto Wolff het dan toch hebben over dit soort weekenden... over de Max-factor. Hè? Van ja, het gaat niet, het loopt niet en kwalificeert als P7. Tuurlijk... Hij zal niet zomaar op een podium deze wedstrijd afsluiten. Maar het was wel zichtbaar dat hij uiteindelijk op een podiumplek terecht zou kunnen komen. Mede door de straf van Lewis Hamilton, laat het ook duidelijk zijn. Maar goed, dat heeft hij ook zichzelf te danken. En in een raceauto, ja, is hij een factor.
1: Absoluut.
0: Dat is het is, en dat weten we inmiddels ook, hè, dat hebben we in het verleden wel eens gehoord. Ja, maar als je Max in een haas zet, wint hij ook. Nee, dat is niet waar. Hij zal er beter mee rondgaan dan de jongens die erin zitten. Maar winnen doe je niet, want hij wint in de Red Bull nu ook niet. Dat is nog wat onderweg hier naartoe te denken. Hè, of het nou zo zou kunnen zijn dat Red Bull... Die eerste motor ging helemaal goed, het hele jaar goed mee. En die tweede, dat is natuurlijk eigenlijk het probleem in Monaco. Nu zat deze derde erin met een probleem. Of dat dan toch te maken heeft met de kwaliteitsgarantie die je moet leveren als motorleverancier. Of dat dan binnen zo'n nieuwe organisatie ook lukt. Dat al die motoren gewoon echt stand te peen gelijk zijn. Wat is Antonelli?
4: Guys, let's go. We're ready to run start to Leclerc.
2: Oh, let's go around one more. The plan is looking good.
0: Leclerc. Dat is wat ik verstaan heb. Of wil je nog, one more heb ik ook nog gehoord. Dus we zouden één rondje langer laten rijden. Russell is hard aan het verdedigen met Lewis Hamilton. Ook dit weer allemaal voor nu in het voordeel van Verstappen. Bottas binnen. Inspannend voor de wedstrijd, ja. Kijk maar. Brandea. Ja. Dit is met boost, hè. Moet hij hem hiernaast gooien. We zijn ook allemaal zo slim dat je... En dat gun ik ook niemand, maar dat je... Je hebt niet het risico dat een van deze jongens een inschattingsfout maakt. Zodat ze eraf lazeren. Zijn ze allemaal gewoon net even te door de wol geverfd voor. Maar Russell verdedigt harder dan hem lief is. En daar komt Lewis Hamilton. Weer aan de buitenkant. Zou dit lukken? Wow, wat een actie. Haha, deze is lekker.
1: Zo, de mythe is van Pieters.
0: Dit is wel een goeie.
1: Verliest hij weer wat tijd? Verliest hij weer wat tijd?
0: Nou, maar dit was wel op rem, hoor. En dan komt hier, kijk... Straight line speed. Daar komt Russell weer. En Verstappen denkt, ik kijk niet te veel achterom. Russell aan de binnenkant. Oh, hij moet eruit, hè. Lewis moest eruit duiken. Russell met echt heel veel commitment door Cobb's Corner. Maggots, Beckett's. Daar waar wij vroeger altijd de lage camera's hadden. Weet je nog, omdat die auto's daar zo knetterhard gingen. En dat gaan ze dus niet. Dus die lage camera's zijn daar ook weggehaald. We rijden zo'n 3,5, 4 seconden langzamer dan we normaal deden. Ik heb gisteren iemand gezegd, ze hebben van banen als Silverstone... en waar we nog naartoe moeten, Monza, hebben ze oplaadcircuits gemaakt.
1: Goeie. Maar nu lijkt Russell wel weg bij Hamilton, hoor.
0: Ik weet het niet.
1: Maar die wordt natuurlijk weer een beetje opgehouden achter Verstappen... dus komt Lewis weer dichterbij. Of Russell moet in één keer door.
0: De acceleratie is hier gelijk, dus Russell heeft hier in ieder geval niet zijn overtake mode aangezet...

0: waarin Antonelli minimaal 1 ronde aan de leiding gaat. Leclerc was 2,9 seconden voor op Antonelli toen hij stopte. Ja, Leclerc zit heel goed. Zit op 13 seconden, dus hij zit op 10 seconden. Strakjes. Zit Antonelli er straks 7, 8 seconden achter.
1: Wat ze zouden kunnen doen is Antonelli oprekken dat hij naar rood zou kunnen gaan. Misschien.
0: Ja. 35, 45, 45, 20 rondje, 18 rondje zou kunnen. Zou kunnen. Het is wel een gokje. Stappen kan dit prima en die vindt het ook prima. Rondetijden 34-2, Russell 34-0, Hamilton 33-7. Die jojo's lekker dichterbij. Russell zit lekker in de vuile lucht. Hamilton zit een beetje te loeren. Wanneer kan ik wat? Die hoopt dat Russell een keer aanvalt. En dat ze samen een keertje zeg maar, richting de buitenlijnen van de baan gaan. Colin Pinto Gasly 11 en 12. Portoletto Hulkenberg 10-13. Hulkenberg dan toch wel weer redelijk opgekrabbeld. Maar nog geen punten. Lawson zet zojuist zijn persoonlijk snelste race ronde neer. Doet hij goed. Onboord geluid van George Russell. Hij kijkt dus in de kont van de RB22 van Max Verstappen.

0: slow puncher right rear.
1: Moving up.
0: You do.
2: Een langzaam leeglopende band rechts achter voor George Russell.
1: Ronnie?
2: Ja, die ik. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Ja, want die moet ook naar binnen. Dan wil je niet te lang meer doorrijden. Dat weten ze bij Verstappen ook. Nee, dat laat hem ook buiten langs staan. Nu denkt Russell misschien zoek het maar uit dan.
1: Wow, over de curves.
2: Ruimte net genoeg. Maar niet naar binnen. Slow puncture. Dat is wel een risico wat hij neemt. Moet hij dan deze bochten toch gaan merken? Oh, right rear, zei ze. Ja, ja. Dan merkt hij hier niet zo erg van. Het is hand en tand verdedigen dit. Hè. Dit heeft niks met jojoen te maken. Dit is gewoon, ik probeer wat jij probeert en kom maar langs. Verstappen kan hier wel van genieten. Helemaal met zij zijn. Kijk, ze waren buiten.
1: Ja.
2: Ja, want dan is weer aangesloten. Zou het weer een verkapte boordradio geweest zijn? Te kijken of ze een paar mensen erin kunnen tillen. Nu zeggen ze, box is lap. Maar ja, daar ben ik weer eerlijk van. Als die mannen net weg zien lopen, dan weet ik niet van wanneer deze radio is, hè?
1: Nee. Correct. Nee eens. Want ze stonden buiten.
2: Ja.
1: Met gele banden. En dat is dus niet voor Antonelli.
2: Nee.
1: Want die rijdt op geel.
2: Dat is een gebruikte set voor George. Antonelli, 12. Leclerc komt zelfs dichterbij, hè? Als Antonelli gaat terugkomen op P2, dan zou die soft-optie waar jij het net over had, zou wat kunnen zijn om te proberen aan het einde van de rit nog aan te vallen. En dan moet hij nu echt gewoon stretchen. Want hij heeft van de nummers 3, 4 en 5 niks te vrezen. Daar komt Russell aan, onderweg naar de pits. Dit is een duidelijke yo-yo-overtake. Verstappen die wel de ruimte geeft. Jawel. Hier probeert hij hem door te trekken. Dit doet hij goed, hè. Ja, maar George gaat naar binnen, hij weet dat. Hij weet dat. Hij doet eigenlijk hetzelfde bij George. Want George doet hetzelfde bij hem, wat hij bij George eerder deed voor een reguliere pitstop. Deze gaat hij heel veel pijn doen bij Russell. 29, 49. Ja, die komt achter Hadjar terecht, joh. Of in de buurt van Hadjar.
1: Wel een goede stop, maar ja, goed, ja, heeft hij geen reet aan.
2: Is pech. Dan blijft hij misschien nog net voor Hadjar. Hadjar dan toch wel redelijk naar Kakkershoek gereden, als ik het zeg. Hij rijdt nu 34ers. Verstappen rijdt gewoon 33ers.
1: Nou, Verstappen, nu heb je Hamilton achter je.
2: Nou, Hamilton, nu heb je Verstappen voor je. Zo zitten we er ook thuis. Het is aan alle kanten wat. Maar hij weet ook dat hij dit in principe niet kan houden. Zo simpel is het. Russell achter Hadjar terechtgekomen, maar met een klein gaatje. 18e van een seconde.
1: Daar gaat hij.
2: Antonelli pakt hem op. En zal zich daarmee terugvinden op plaats 2 na zijn pitstop. Mijn inschatting was een seconde of 8, 9 achter Charles Leclerc. Kijken of dat bewaarheid wordt. Wel een waanzinnig mooie run gedaan van 5.

0: 37 ronden.
1: Hij heeft een probleem in de pitstraat. Hij werd opgehouden door iemand.
2: Binnen,
1: Antonelli.
2: Binnen.
0: Hij gaat toch naar hard. Zie je dat? Niks soft.
1: Hij wilde aankomen rijden. Verstappen. Hamilton. Sorry. Volgens mij een Audi die in de weg reed.
0: Nou, Hulkenberg is ook binnen. Kijk, staat hier, hè. Kijk.
1: Ja, nou, die reed in de weg.
0: Ja, maar wat heet in de weg? Je zit daar op een pitlimiter, dus...
1: Hij moest er omheen.
0: Ja, we hebben in het verleden ook mensen die dat wel gedaan hebben, hoor. Gewoon, Sebastian Vettel deed dat gewoon lekker nog in China. Gewoon, wat nou, dan maar buitenom, schiet op met dat ding.
1: Aan de kant.
0: Een beetje agressief zijn. 7,7 seconden. Interessant. 10 ronden nieuwere banden. 46. Aha. Het is wel een dingetje, hè. 10. 16 rondjes nog. Bedenken ze bij Red Bull Racing, want vanuit de complete situatie van het weekend... deze auto naar het podium rijden, dan heb ik het over de Red Bull. Pwah. En Norris komt ook dichterbij. Die heeft wel een groot gat van 10 seconden. Maar ja, als het met een halve seconde per rondje gaat... En Verstappen incident noted. Oh, dat was het, Nou, misschien dat Max daar even buiten de baan... Ja, maar Russell ging naar binnen. Dus net leaving the track and gaining the advantage kan niet samen gaan.
1: Nee.
0: Russell doelde wel wat. Dit is weer spijkers op laag water, jongens. Ja, ja. Dan heb je in zo'n wedstrijd... komt er uiteindelijk een keer iets waar een paar mannen wiel aan wiel zitten. En dan moeten ze weer roepen van ja. En dit lijkt soms, hè, ik zeg het niet dat het vandaag zo is... maar soms is het ook wel zoiets van, ja, het is best een redelijk oké wedstrijd. Die kunnen niet roepen, laat maar gaan, nee. Oh, hier is wat, laten we even zien dat we er naar kijken.
1: Om dit op te lossen zouden ze dit direct moeten zeggen. Wat zegt Antonelli?
0: 10 seconden verschil, wat ik zei. 10 seconden verschil met de banden ten opzichte van Leclerc. This is looking good. Wat moeten ze zeggen, Jack?
1: Wat zeg ik ook alweer?
0: Als aan
1: dit
0: stewards.
1: Nu moeten ze heel snel roepen, no further action.
0: Ja, dan geven we...
1: Jawel, want noted komt omdat Mercedes dit waarschijnlijk gemeld heeft.
0: Ja.
1: Dus ja, ze moeten wel, weet je, deze mededeling moeten we krijgen. Maar als de stewards denken, joh, lazer op, dan moeten ze nu zeggen... Doei, no further investigation. Doei.
0: Ja, je kunt niet, voordat iets noted is, een no further investigation doen.
1: No further action, ook goed.
0: Piastri. Toch alweer opgeklommen naar plaats 13. Gaat nu stoppen. Dat wordt dus een rondje achterstand. Ouch. Regerend wereldkampioen, hè. Heeft echt een weekend om in het putje te lazeren. Als hij golfer zou zijn, sloeg hij echt elke bocht een dubbel bogey. Ik zweer het je. Echt waar.
1: Hamilton komt toch ook nog niet zo makkelijk langs Verstappen?
0: Ja, race pace is goed. En dan heb je de factor. Race pace hier heeft Hamilton wel een betere exit zo te zien. En Antonelli gaat op weg naar de snelste raceronde. Die was in handen van Hamilton met 1.32.3. Rechts in beeld zie je dat Piastri binnen is qua klok. En daar is Lewis Hamilton en dus gooit Verstappen weer die deur dicht. Iets te ver naar buiten, kan hij hier nog een keer binnenlangs. Zal Max rechts blijven? Ja, doet hij. Gaat hij hier proberen buitenlangs te komen? Gaat ook niet gebeuren. Maar er zit 6 ronden verschil in die banden. Nu heeft hij overtake. Nu heeft Lewis Hamilton de overtake kunnen doen. Overtake button, zeggen we dan. Stroll met track limits. What's new, pussycat? Volgende rechterstuk, Wellington Straight, wordt belangrijk voor Verstappen. Als hij daar Lewis van zich af kan houden, Lewis neemt een andere lijn. Probeert hier al wat terug te krijgen. Een momentje overstuur van Verstappen. Hier gaat hij komen. Hier gaat hij komen. Daar is hij. Ah, Verstappen redt hem diep in. Ja, je weet het, je ziet dat hij gaat komen. Sorry dat ik het zeg. Je ziet dat hij gaat komen. Ook omdat hij vanaf daar dus... Je hebt een ronde lang overtake tot je beschikking als je het in je batterij hebt zitten. En de Engelsen zijn blij. Situatie 1 Leclerc, 2 Antonelli door de inhaalmanoeuvre. Lewis Hamilton nu op 3, Verstappen op 4.
1: Weet je wie er in de pits is?
0: Gele vlag. Oh, Audi, Hulkenberg. Track hazard, waar staat hij?
1: Uitkomen pits, of nee? Oude pits gaat.
0: Kops.
1: Of niet?
0: Ja, dat is kops. Hij staat dan wel redelijk safe. Helemaal aan de binnenkant.
1: Ah ja, binnenkant. Veilig.
0: Ja, ja. Zou geen virtual safety car hoeven moeten worden, maar je weet... Daar is die. Ja, die gaat naar...
1: Boah, dat is slim.
0: Die gaat naar...
1: Soft?
0: Nieuwe
1: Soft?
0: Mediums.
1: Mediums?
0: Nee, hij heeft 2 set nieuwe mediums.
1: Oké, okay, ja, dan pak je een medium. Ja.
0: 40, 13 rondjes. Anders moet hij naar gebruikerset soft. Kijk, nieuwe mediums. Hmm. 3 seconden. Mwah. Mazzeltje met Noors. Dat kan wel. Maar dat Antonelli niet meer gaat, snap ik ook. Volgens mij is het Verstappen was vierde, blijft vierde. En dan doet het dus allemaal geen pijn. Het enige is, je gaat wat achterstand oplopen op Lewis Hamilton.
2: What's the plan?
3: We stay out. Charles, we stay out.
2: Okay, we are not in a good place, huh?
0: Ja, ze blijven buiten, maar ze zitten hardje te kijken wat daar gebeurt. Stop voor 10 seconden.
1: Ja, fout.
0: Alles aan mijn galamise, maar ik ben een beetje in de verwarring dat de balkling zegt Hamilton 3, Verstappen 4. En de computer van de FIA zegt...
1: Ja, ik blijf daar.
0: Nee, maar de computer van de FIA zegt...
1: Ja, klopt, andersom.
0: Verstappen 3, Hamilton 4.
1: Ja.
0: Weird.
1: Nou, jij zei het nog, Hulkenberg, hij moet wel wat gaan laten zien. Dat gaat vandaag niet meer gebeuren.
0: Weer geen punten. Weer geen punten. Painful, painful, painful.

0: de VIA ook weer hersteld. Blijft natuurlijk een dingetje, omdat de app gaat per sector. En die van VIA gaat pas als ze over start-finish komen. Dus dat is nu weer zoals het zijn moet. Dan is het verschil wat Verstappen nu mee heeft ten opzichte van Lewis Hamilton. Dat is 10 seconden. Met nog 12 ronden. Dan moet hij dus op die mediumband. Moet hij een seconde per rondje gaan winnen. En dan heeft hij nog 2 ronden om in te halen. Succes. Maar wel weer de aanvallende strategie. De tweestopper. Russell heeft ook een tweestopper achter zijn naam staan. Maar dat was niet uit luxe. Hier zijn ze ook naar gebruikte mediums gegaan. Net als Lando Norris, omdat het zo dicht bij het einde was. Lance Stroll met een 5 seconden penalty.
1: Echt.
2: En we zijn weer onderweg. Het voor elkaar, denk je dan, hè?
0: Dat duidelijk zijn. Verstappen.
3: Ik ga crushing, right?
1: Ja, crushing.
0: Hij zit er lekker in. Ja. Als dit... we gaan trappen, neem ik aan. Ja, klopt. Pushing. Oké, gaan we dat ding.
2: Maar natuurlijk, vechten met Russell, vechten met Hamilton.
0: Hij rijdt gewoon geen slechte race. Nee. Die rijdt Hamilton niet, die rijdt Antonelli niet. Alhoewel als je van Paul begint, moi. Leclerc rijdt op heden natuurlijk een toprace. Maar moet wel met zijn rondetijden gaan opletten. Want van Leclerc was hij 33-1 en van Antonelli is hij 31-7.
2: Goeiedag dan.
0: Dit wordt er nog een, hoor. Even kijken, Verstappen. Prima, wegwezen met dat ding.
2: Dat bedoelde ik. Toch?
0: Ja, heel goed. Het was racen. Weg. Wat ik daar gezien heb, was, en dan kun je kijken, een randje, ditje. Ja, prima.
2: Dit vind ik een goede actie.
0: Ik heb wel vaker geroepen, ze zouden gewoon aan de pitmuur allemaal een lamp moeten hebben. Net als bij British Got Talent. Gewoon kruis, kruis, kruis. Gaan we hier onderzoeken. 3 keer kruis, 4 keer groen, we gaan hem onderzoeken. 5 keer kruis, 1 keer groen, we gaan hem niet onderzoeken. Terwijl hij werd daar keurig geholpen door Stroll. Prachtig aan de kant ging. Leclerc zit nu achter Alonso, maar dan zal hij inmiddels ook wel voorbij zijn. Maar hij rijdt daarvoor. 3,2. We moeten hem even in de gaten houden. 41 de ronde. Er staat nog een heel gedoe gaande over de Formule 1 kalender. Hè? Want ze gaan in de zomerbreak toch bepalen of ze kijken of ze nog Bahrein of Jeddah toch nog terug kunnen krijgen in die kalender. Als dat lukt, want een doubleheader in Las Vegas, dat schijnt van de kaart te zijn.
3: Something's broken in the car.
0: Something's broken in the car. En dan wordt hij ingehaald door Aston Martin. Iets is kapot in de auto van Kimi Antonelli in de 41ste ronde. En daar gaat hij de pitstraat in, het putje in.
2: Something broken in the car.
3: Ja. Something broken.
2: Stuur.
3: Copy, any more info? The car is like to kijken. I don't know.
0: Wauw. De polewinnaar op Silverstone won niet zo heel vaak. Neus gaan ze kijken. Maar ja, something broken in the car. Blijf je het toch spannend vinden, hè? Dan denken ze, het is een neus. Ze zijn wel aan het doen. Laat ze hem weer weggaan. Hij zit achter te kijken. Ze laten hem gewoon weer weggaan. Something's broken in the car. Je ziet hem ook heel wibbelen. Er was geen snelheid. Anders zou hij toch wel zeggen, ik heb geen front grip, want mijn neus is niet goed. Dan krijg je altijd een beetje acne van. Ik denk, ja, het is allemaal leuk dat jij denkt, dat is het. Misschien hebben zij op de data wat gezien. Hè?
2: Ja, kan.
0: Het centrale deel op de neus is hier, doet de vleugels op en neer gaan. Als je vleugelafstelling wil doen, kun je dat ook centraal doen. Dus misschien dat het is en dat het weggevallen was.
2: Er zit ook wat elektronica tegenwoordig voor in die neus.
0: Ja, heel veel. Maar hij is teruggevallen tot achter George Russell in het podium. Gloort daar weer door Verstappen. 2 Ferraris en een Red Bull. En Lance Stroll krijgt nu een 5 seconden penalty. En daar gaat Lando Norris Antonelli nu voorbij.
2: Hij gaat rechtdoor.
0: Ja, dat ding is niet goed. Als hij zegt something's broken in the car.
3: Oh, wait, the suspension is broken.
0: Suspension.
3: Okay, copy.
0: Ja, dan, sorry dat ik gelijk krijg, maar ik vind dit dus levensgevaarlijk.
2: Ja. Ja.
0: Als hij zegt something is broken in de car, dan verander je niet de neus. Zeg je, gaan we weer rijden. En dan komt hij de eerste beste bocht, wil hij insturen. Dan,
2: hier, weer niet thuis.
0: Nergens doet hij het.
2: Ja.
0: Dat hij door wil blazen, snap ik. Hè? Want hij heeft natuurlijk op een x-aantal coureurs een rondje voorsprong. Dus je zou nog geclasseerd kunnen worden. Komt hij aan.
3: I can try to keep going.
0: Juist.
4: We think it is just the wheel shield left hand side.
0: Schijnt te maken hebben met een van de rims, het wheel shields aan de linkerkant, waardoor het af en toe anders is. Maar hij zegt ook, ik denk dat ik wat door kan rijden. Daar komt Hadjar aan, die denkt, ik ga mijn Mercedes inhalen. Wat voor rondetijden kan Antonelli rijden? Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? 37 de afgelopen ronde.
3: Wat ik ga niet naar turnen.
4: Oké, stand by.
0: De auto stuurt niet in. Zit nog op 8 punten, maar dat worden er minder. Want daar komt Isaac Hadjar al aan. Situatie 43 van 52 met de problemen van Kimi Antonelli. En daar is Hadjar er al voorbij. Antonelli doet dit wel slim, hè? Als dit de pace is die je kan rijden, je kunt het proberen daar naar binnen te brengen en je pakt 1 of 2 punten.
2: Ja.
0: Je kan ze maar ergens nodig hebben. Want op Bortoletto heeft hij... Wat heeft hij op Bortoletto? Moi. Niet zo heel veel.
2: Zou dit dan misschien toch een leeftijddingetje zijn dat hij nog niet meteen kan pinpointen?
3: Oh, but there's something fundamental, mate. Hey, nine, but the car doesn't turn.
4: Get a copy. So we'll box the car. So we'll retire the car.
0: Kijk.
3: I can try to get the point. At least one Porsche.
0: Ik weet niet of je gelijk hebt daarin, Jack. Het zou kunnen. Maar aan de andere kant, als er niks afwappert...
2: Ja, want ik zie zijn stuur, als hij recht rijdt, zijn stuur staat wat naar rechts.
0: Ja, dat zou kunnen met de linker shield ontroepen. Geweldig dit.
3: Oké, copy now.
4: Oké, we're gonna try and... So box the car, we'll try and remove the wheel shield and go again.
0: Oké, gaat hij nog een keer een stop maken. We'll try and remove the wheel shield. Dat is op de... Kijken wat er gebeurt.
2: Oh, het klapt hiervoor naar links. Zie je dat, daar links, dat zwart? Aan de linkerkant klapt iets naar voren, zo plop. Je ziet het rechts in beeld nu. Bij het linker voorwiel. Zie je dat zwarte plant? Zit helemaal naar binnen.
0: De wheel shield. Nee, je zag een slow-mo van de auto. Dit is alweer zijn tweede pitstop.
2: Kijk, die gast haalt het nu weg. Daar. Zie je het? 1, 2, weg is het.
0: Oké, dat is een balansverstorend. Oké.
2: Wat aan de binnenkant langs de band staat.
0: Binnenkant van de velg om te zorgen dat de lucht langs de sidepot en in de sidepot terechtkomt. I can try and save a point. En dus de balans is zo verstoord dat hij dus niet instuurt. Maar ik weet niet of het, ik vind het wel mooi dat hij zegt: ja, we kan toch proberen door te rijden.
2: Dat is goed.
0: Stoor. Misschien red ik wel een punt. Kijk, had ik alweer puntjes bij. Nu zit hij op 1 puntje. Charles Leclerc lekker bezig hoor. Oh, het zullen hij blij zijn, wat zullen zijn fans blij zijn, zeg. Niet normaal. En een 1-2 voor Ferrari, want het verschil tussen Leclerc en Hamilton is 20 seconden. Die ga je niet omdraaien. Dat hebben ze in het verleden gedaan, hè? Dit soort dingen omdraaien met Schumacher en Barrichello. Hè?
2: En gaat Verstappen weer gebeuren, op het podiumkoers.
0: Gaat nu niet gebeuren.
2: Ah, hij is een beer kwijt, zie je dat? Diezelfde bocht.
0: Ja, maar dat is dan even gewenning. Kijk, als hij uiteindelijk zo direct terugvalt naar ver buiten de punten, dan moeten we hem gewoon binnenhalen. Ja, want er klimt een plaatje in het kampioenschap ten koste van Russell. Verstappen klimt een plaatje in het kampioenschap ten koste van Oscar Piastri. En voordat het allemaal met Antonelli gebeurde, was ik bezig over de kalender. Nou, bla bla bla bla bla. Jeddah. Dubbele wedstrijd in Las Vegas gaat dus niet gebeuren. Om allerlei redenen. Maar als het gaat zoals het gaat, dan zou het zo kunnen zijn dat we de laatste 9 wedstrijden...
3: There's something deeper. I have no front. The wheel is in the air.
4: Okay, we'll box the car. So this is to retire.
0: Dat we de laatste 9 wedstrijden in 11 weekenden hebben. Zo, ik heb het maar gezegd. Retire to box the car. De poging gewoon goed. En dat wordt zijn eerste nulresultaat. Hè? De laatste 1-2 van Ferrari was in 2002 met Schumacher en Rubens Barrichello, waar ik het over had. Maar ja, voor Antonelli wel zijn tweede DNF in de laatste 3 Grand Prix. En weet je nog, die riep, joh, die wandelt met dat kampioen. Maar DNF'jes hakken er dus in met 25 punten. Heeft hij dus weer het geluk dat niet degene die tweede staat in het kampioenschap, Lewis Hamilton, die 25 punten pakt. Stap hier dat podium weghaalt. Oh.
3: Wait, which place are
4: you? We are just in P10. We've got Colapinto behind.
0: Hij gaat gewoon door, hè? We retire the car. Nou, wacht even, waar rijden we? Ja, je hebt Colapinto achter je. Oké. Maar ja, ze hebben niet geroepen met hoeveel. Het gaat hij de komende ronde wel voorbij zien komen. Volgens mij heb ik nu Kimmy één keer horen roepen... we retire the car, dus hij zei, we halen het wel goed. Heb ik het team nu twee keer horen roepen en hij zegt, ik ga wel door.
3: Can't see how traffic at the car.
4: Kimmy, we're getting track limits for all the excursions we've had.
0: Ja, dat is natuurlijk het...
2: Zie je het stuur?
0: Ja, dat is het tweede deel wat eraan hangt. We krijgen track limits voor die exitjes die je maakt... omdat die auto niet stuurt. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Antonelli on the investigation track limits. En dan kan je wel doorblijven, ja. Hij wil gewoon het ding niet aan de kant zetten. Wat een kereltje. Ja, Charles Leclerc, driver of the day. Ik heb er totale vrede mee. Echt waar. Ja, nu zie je... Kimmy, shall we retire the car? Nou, laten we nog even doorgaan. Kimmy, ja? Let's retire the car. Nee, joh, ga nog even door. Weet je, gewoon een keer of drie heen en weer. Ik vond de eerste vond ik verbazingwekkend. Dat moet ik eerlijk zijn. Een neuswissel. Als hij roept, something is broken. Hij weet echt wel of zijn voorvleugel kapot is. Sorry.
2: En we hebben ook niks gezien dat er iets met die voorvleugel zou kunnen zijn gebeurd.
0: Het zat daar vlak achter. Maar ja, de aerodynamica van de Formule 1-auto, je ziet er meer hoe belangrijk het is. Afgelopen weekend in het Ziggo Sport Race Café laten gezien, hè, met Emil Cankai, die ook zegt, het zijn zulke kleine dingen. Ja, nu krijgt hij 5 seconden. Omdat hij in wezen te vaak op zijn bek gegaan is, om het flauw te zeggen. En ja, 5 seconden, dan verliest hij plaats, dan gaat hij bij Piastri in de buurt komen. Ja, hij kan zeggen, ja, maar ik wil als 12e over de streep komen. Ik wil voor mijn kant van de garage die auto finishen. Ik wil mijn vastberadenheid laten zien. En aan de ene kant vind ik het schitterend. En aan de andere kant denk ik, Kimmy, als dat ding straks echt een keer onder je vandaan petst. Hij is grappig, hoor. Maar ook gewoon de manier... Oh, man. Nou, komt hij weer.
3: I'm gonna go for it, mate.
0: Hij zegt eigenlijk, hey, wat jullie ook bedenken, ik ga het gewoon proberen.
2: Ja.
0: I'm gonna go for it, mate. Wat een kereltje, joh.
2: Hij is niet blij, Bono.
0: Ja, weet ik niet. Geen idee. Het komt natuurlijk nu nog gekker over Jack als je het team gaat zeggen... Nee, Kimmy, die auto moet naar binnen, snap je?
2: Ja, Toto zou dat zomaar kunnen doen.
0: Nee, dat doet hij nu ook niet. Dat doet hij nu ook niet. Nou, deze is wel naar binnen gegaan.
2: Het is nu echt klaar.
0: Ja, dat zeg jij. Het is wel een Williams, hè, Jack?
2: Oh ja, is waar.
0: Oh, kijk. Nee, wie, wat. Oh, we stappen eraf. Nee, rondje nummer 48.
2: Dit is gewoon gek,
0: en klaar. Ja hoor, klaar. Weg, podium. Oh, damn. Komt hij daar nog weg? Oh, aan het einde van Stowe. Aan het einde van Hangar Straight. Kakken. Nee, is kapot. Is klaar. Stuur is weg. Weird. Even een goed herhaling van zien. Vlakke kanten. Safety car. Juist. Hé, wat raar. Safety car. Er staat iemand in het grill, ze doen safety car.
2: Ja, nu wel.
0: Hadden ze misschien Oostenrijk een keer kunnen doen.
2: Ja.
0: Ach, dat was zund. Maar goed. Het hoort bij de race. Je moet er wel zijn. Leclerc, Hamilton, Russell. Daar gaat Jar.
2: Op rode banden?
0: Ja, maar het is een stukje van niks. Doen ze vooraan nog wat geks. Gaat Lewis Hamilton hier nog wat van durven? Perez binnen, Lawson binnen, Lindblad binnen. Allemaal niet zo heel spannend.
2: Russell daardoor gratis podium.
0: Waar is de slow-mo als je hem nodig hebt? Ja, je moet, ik zeg altijd, bij podium moet je toch wel reëler zijn. Je moet er wel zijn om het te kunnen krijgen. Weet je? Ik bedoel, het is niet verkeerd van Russell dat Verstappen een fout maakt waardoor hij er zit. Dus, wow. Er staat wel op een rolplek daar. Maar heeft hij echt dan helemaal verder niks geraakt? Hey.
2: Volgens mij Leclerc, niet?
0: Ja, de leider. 26 seconden, vrije pitstop. Heel verstandig. Gaat ook de soft, gebruikt de soft. Kan niet missen. Vrije stop. Gebruikt de soft, as I said. Ja, slim. Ja, je kan het rechtstuk laten zien, maar dit wordt niet spannend. Want Lewis Hamilton zit er straks 5-6 seconden achter. Als hij niet ook naar binnen gaat. Kijk, die gaat ook naar binnen. Die doet hetzelfde, alleen die komt dan achter Russell. Dus Russell, als hij de lef heeft om buiten te blijven... zou Russell
2: zou
0: hier
2: naar
0: nog
2: tweede plek kunnen gaan.
0: Een P2 kunnen hebben. En dan zou deze misschien van Hamilton niet zo verstandig gevonden hebben. Ze doen ook een verandering in de voorvleugel. Maar de vraag is, waar is Russell en wat doet Russell? Daar is Russell. Zeg je dat goed? Ja. Norris is ook naar binnen. Kijk eens. Maar hij zit wel meteen op zijn kont, hè?
2: Wat gebeurt er met Max?

0: heel vreemd. Ook een beetje weer de neiging met Russell van gisteren. Oh, hij sluit hem weer. Krijgt een overstuurmoment. Vangt hem nog een keer half op. Daarna is hij hem kwijt. Gewoon zelf het grind in. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Maar een goede wedstrijd gereden. Hij is al daar. Hij is niet met het resultaat tevreden, snap ik allemaal. Nou, wat zegt hij?
1: Oh.
0: Auto is dus gewoon onder hem vandaan gesprongen. Dat is het. Ah, dan is hij niet blij. Moet de stuur nog even terugleggen, maar kost hem 5000 boete, zal hem ook worst wezen. Op een iets andere manier dan in Oostenrijk, maar wel op zo'nzelfde punt. Weet je, je komt aan, die achtervleugel sluit en hij maakt een moment. Ja, het gaat zo hard daar. En vroeger, en dat is daar waar hij ook de P erover in heeft. Vroeger kon hij die auto nog wel opvangen met deze auto's. Je ziet het gisteren ook met Russell op een heel raar moment. Als hij iets niet doet, bam, bam, bam, ben hem kwijt. Kijk naar Colapinto, bam, bam, bam, kwijt. Dat allemaal op het randje. Nou, dit wordt wel een dingetje tussen Russell, Hamilton. Piastri zit erachter.
2: Hamilton, yellow flag infringement.
0: Nou, misschien weer te hard doorgereden. Op weg naar die pitlane. Je moet dan toch liften. Hij heeft dan een straf gehad vandaag. Sainz is binnen. Antonelli met dit is Antonelli ook gewoon nog steeds in de punten. Hè? Niet eens op een punt, in de punten. Ah, mate, I'm gonna go for it. Wat een kereltje. Wat een mooi minneke.
2: Ja. Is hij binnen geweest?
0: Welk?
2: Antonelli.
0: Hij rijdt op mediums, 3 stops gedaan.
2: Want dan zou hij zijn straf ingelost kunnen hebben. Antonelli, 5 seconden. Ik heb het niet gezien.
0: Die jongens achter hem zijn ook naar binnen gegaan, dat is het mooie.
3: We do have a 5-second penalty for track limits.
4: Yeah, but that's a joke, mate. I didn't do it on purpose. The car was broken.
3: Yeah, understood.
4: Like, I wasn't even getting time.
3: Yeah, no, I know, mate.
0: Ja, er zat ook nog 5 seconden bij voor track. Ja, maar dat deed ik niet expres. Nee, maar dat zeggen ze allemaal, dat ze niet expres deden. Maar de car was broken. Ja, dat klopt ook, maar de track limit is een track limit.
2: I didn't do it on purpose.
0: Ja, nou, Leclerc, helemaal goed, safety car. Laten we nog één rondje blazen en laten we kijken wat Lewis Hamilton kan ten opzichte van George Russell. Russell op die medium. Weer een echt veilige keus van Mercedes, zoals we dat in het verleden ook wel eens gezien hebben. Hele veld staat op de soft en Antonelli en Russell staan op een mediumband.
2: Maar ik blijf toch bij jouw opmerking, Olaf. Waarom halen ze Lewis dan naar binnen?
0: Ja, die lacht weer om de aanval te wagen.
2: Maar ja, voor die 10e overwinning?
0: Nee.
2: Dat is toch te ver weg?
0: Ja, je hebt gelijk. Nee, ik vind hem achteraf ook niet sterk. Alleen, je kunt ook met elkaar zeggen, als er in de laatste 5 ronden een safety car komt, gaan we blind naar binnen. En ja, dat er dus nooit discussie is. Ja. En dan kom je nu in de situatie dat je zegt, ja, kost hem een plek? Ja, het is altijd dit en dat. En Russell is buiten gebleven. Ja? Weet dat niet. Ja. Dus...
2: En rijdt op een band soort harder. Ja. Dus misschien als je nog de safety car er op tijd uitgaat, dat je het dan op speed nog kan winnen. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Want ja, is Max al weg eigenlijk?
0: Die auto is al weg daar, ja. Ik ga er wel vanuit dat die auto...
2: Is de track al clear? Ja, de track is al clear.
0: Ja. Plus we finishen sowieso niet onder de safety car. Jammer. Dit zijn harde leermomenten, ook voor de Verstappen-fans. Dat je echt denkt, yes, weer zo'n wedstrijd. Geef mij even aan welke strat ik moet rijden. Want ik heb maximum power nodig. Maar heeft hij het over wat er in de combustion engine gebeurt? Kom op, safety car. Ik denk dat hij wel weggekund had nu. Het is een groot circuit, het is een lang circuit. Want nu gaat het over... Nee. Zo dadelijk over enge ronde.
2: Lapt cars mee overtake nou.
0: Ja. Oké. Ja, ik vind dit niet nodig. Dit staat in het reglement, zwaar. Maar ook omdat het zo lang circuit is, ben ik bang dat hij ook als ze de 52e ronde ingaan, nog achter de 70 car zit en hij mag niet zeggen halverwege de ronde, ik parkeer hem hier. Dus het enige wat Bernd Mailander zou kunnen doen, is een fractie langzamer rijden dan nu. Dan gaan er weer mensen lopen grippen. Dit is wel eerlijk ten opzichte van die anderen, maar ja. lap cars mee overtake. Ja, die winnen, die komen alleen maar achter elkaar te zitten. En Max was dus uitermate ontevreden. Die auto, want die auto is dus onder hem vandaan gesprongen.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken, denk, blijft de gast hangen. Dat is wat we gisteren met Russell een beetje hadden. Raar. Hij komt een keer terug. Dan zou Doornbos een tankschlepper noemen, maar dat kan niet meer. Want er is een sponsor in de tank tegen me. Maar zo zag het er wel uit. Weet je, eerst over de ene kant en dan heb je zelfs de andere voor de cockpit uitkomen. Zonde, zonde, zonde.
2: Het zou wel weer heel mooi geweest zijn, een podium weghalen hier. Maar ja,
0: ja, het doet aan mij niks af. Ik vind dat hij nog steeds een goede wedstrijd gereden heeft. Want ja, net als met Kimi Antonelli, die heeft ook een goede wedstrijd gereden. Maar die heeft dan een technisch probleem. En Max springt die auto onder vandaan. En welkom in de wereld van de racerij. When the flag drops, the bullshit stops.
2: Correct.
0: Of in sommige gevallen begint hij. En nu, door die safety car, hebben ze wel Antonelli hebben ze wel het goede gedaan. Maar ja, hij heeft nu en Colapinto en Gasly wel heel dicht achter zich. Ja, safety car ending. Ah, ze hebben het net gered. 1 rondje dus. Dat is op zich goed. Ja, en dan laten ze er nog een paar zwemmen, hè. We sluiten die al aan, want er zijn er nu nog maar een paar. Die net in de loop rijden. Hij rijdt ook misschien wel een fractietje voorzichtiger dan normaal. Ze misschien net aansluiten. Piastri, Sainz, Alonso en al die andere jongen. Stroll, Perez, Bottas. Die zijn nog allemaal onderweg naar de start van dit veld. Kijk, in Amerika wachten ze echt tot iedereen er is. Bij die GT-challenge gaan ze ook nog alle klassen op de juiste volgorde zetten.
2: Ook
0: dus
2: nog, ja.
0: Elke safety car is daar gewoon 3 uur en 5 minuten. Even in extremo gezegd.
2: Nou, Lewis Hamilton, je krijgt 1 kans voor P2, denk ik.
0: Ja, ho, is het, Jack.
2: Of zou Russell Leclerc nog kunnen pakken?
0: Russell krijgt 1 kans voor P2. Zou je ook kunnen denken. En met alle deployments die er zijn, let op, hè. Safety car ending, ja, en? Niet dus. Nou, final lap met de safety car voor je neus.
2: Jongen, jongen, jongen.
0: Wat is er dan nog fout gegaan? Ik denk dat die andere jongens die dicht genoeg bijgekomen zijn. Dit is wel echt gewoon nachtkaars niet oké, hoor. Hier krijgt de wedstrijdleiding veel vragen over.
2: Het staat ook echt op rate control, hè? Safety car in this lap en dan daarna. Ja. Safety car deployed.
0: Dat bedoel ik. Nou, dan gaan natuurlijk allemaal Engelsen roepen. Ja, maar ze willen Ferrari laten winnen. Dat is gewoon niet in vraag. Er zit iets, maar wees dan iets helderder. Safety car deployed vanwege. Hè, weet je, en dan verwacht ik nu ook weer dat die Cameron Hamlin Keller of wat ik wat doet. Voor die heet. Dat die even op de lijnen komt, maar dan komt hij ook niet. De safety car gaat wel weg zo dadelijk, dames en heren. Maar niemand mag inhalen bij start-finish. Dus ik kan u reeds vertellen. En daar komt dan, en dat vind ik jammer voor Charles. Daar komt dan weinig enthousiasme bij. En dat is wel weer gunstig voor Antonelli, want die krijgt gewoon die punten. Dat heeft hij wel weer goed gedaan. Maar voor Leclerc is dit wat het is. Hij mag hem zo naar de streep rijden. En niemand mag hem inhalen. Dus geen aanval van Lewis. En dus heeft Lewis nu P2... verloren.
2: Antonelli staat nu op 9. Die krijgt nog 5 seconden straf. Nee, want het vraagtekentje staat er nog achter.
0: Pijn.
2: Ja.
0: Die hadden we ook nog. Dan doet hij helemaal pijn. Ja. Want met 5 seconden hierbij komt hij op 12. En dan gaat hij terugvallen naar plaats 14. Ik dacht juist dat ze tegen zei, die stop duurde een beetje lang, want wij hadden dat ding nog.
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Helaas.

0: Ik ga ervan uit, als het uitroeptekentje er nog achter staat, is de straf niet ingelost.
1: Nee. Ik heb natuurlijk gezien.
2: Daar is de safety car weg. Daar komt Charles Leclerc, die vandaag een foutloze wedstrijd gereden heeft. En daarmee zijn zoveelste, en dat is een 9e overwinning uit zijn carrière, kan halen in het hol van de leeuw. Daar waar we het hebben over Silverstone en iedereen dacht Mercedes, Antonelli, nee. Antonelli heeft wederom een probleem gehad. Verstappen leek naar het podium te gaan. Ook daar was een probleem. Russell, door de keuze van Hamilton om bij die laatste safety car toch naar binnen te gaan, heeft hij plaats 2 gepakt. Kan bij Ferrari ook natuurlijk een goede deal geweest zijn om te zorgen dat ze niet in de problemen kwamen tussen Leclerc en Hamilton, hè? Maar hij haalt hem erachter weg.
0: Ja, oké. Okay.
2: Je vraagt, zullen we stoppen? Hij gaat in het... Ja, dus doe maar. Ook in het verloren plaats.
0: En dan zeggen ze achteraf, je zei het toch zelf?
2: Ja, daarom. Goed. Nou, hoe voelt hij zich?
3: And tough times never last.
4: Let's go!
3: Only tough people last.
4: I was gone.
5: Oh, finally. This one feels particularly good, even though I wished a bit of a more normal ending, but hard work pays off, and as you said, tough time never last, only tough people left.
2: Zo hoor je maar weer, winnen is winnen. Daar word je vrolijk van. Hij heeft ook nog drivers tegenwoordig. Ja, als tweede begonnen, als eerste gefinished. En dus weer de poleman op Silverstone die hem niet naar zich toe weet te trekken. Uitermate grote vreugde en blijdschap. En knap gedaan van Ferrari om dat hier te doen. Ja, want dan pakte even de topspeed met 352 km per uur. Maar moet dus zijn meerdere herkennen in deze jongens.
6: Well done for sticking in there. But let's really try and get on top of this straight line speed stuff. That was a very frustrating weekend otherwise.
2: And nooit in de top 4 gefinished hier.
7: Yeah, George, I think straight line was okay in the race.
2: Dat is de baan af. Ja, de straight line was oké, want dat was natuurlijk het probleem met die kwalificatie had. Charles Leclerc zijn allereerste overwinning tijdens een Britse Grand Prix. 9e overwinning in 180 Grand Prix. Oeps. Zoals gezegd, voor het eerst weer sinds 2024 dat hij wist te winnen in Amerika. 15e overwinning voor Ferrari op Silverstone. Bizar.
0: Yellow flag infringement van Lewis Hamilton will be investigated after the race.
2: Ja, natuurlijk, want ze gaan Lewis het podium niet ontnemen. Dan maar een uur of 3 daarna. Een Monegasque, 2 Britten en Lando Norris wordt 4e door het uitvallen van Verstappen. Isaac Hadjar wordt 5e, Liam Lawson wordt 6e, Arvid Liemblad wordt 7e, Gabriel Bortoleto wordt 8e, 9e Colapinto, 10e Pierre Gasly en Antonelli, straf inmiddels ingelost, 16e. Dus alles wat hij gedaan heeft, uiteindelijk voor niks. Maar ik denk wel een van de leukste boordradio-conversaties van de laatste paar maanden.
0: Echt. Absoluut.
2: Superleuk. Ja, als ze niet gestopt waren, dan had Ferrari dus een 1-2 gepakt, hè? Voor het eerst sinds 2002. Maar in hoeverre dit de hand van Fred Vasseur is, weet ik eigenlijk niet. En in hoeverre van tevoren afgesproken is, laat de safety car altijd stoppen. Ik gun het Charles Leclerc enorm. En kijk eens hoe blij hij is. Tijdje geleden. Dingen aangepast aan zijn auto, andere remmen gedaan. Eerlijkheidshalve ook geroepen, ik pak niet zomaar de setup van de auto van Lewis Hamilton, maar ik heb een eigen weg gekozen. Toch een bij, hij zegt zelf ook een beetje koppig gebleven, mijn eigen weg gekozen. En dan valt die auto mijn kant op.
0: Nou ja, Lewis is niet verdrietig daarover. Maar natuurlijk, Ferrari pakt 40 punten, hè? Nee, als 10.
2: Ja, oké.
0: Die lopen een stukje in op Mercedes, die maar 18 punten scoren.
2: Ja.
0: Dus dat is denk ik wel de winst van Ferrari. Leclerc die wint en het team pakt 40 punten.
2: Snelste race onderhanden voor Kimi Antonelli 1:31.777, de 777. Hij heeft dat zwaar.
0: Ja, hij zit zijn tranen te drogen, lijkt het wel.
2: Geen idee, maar als zich heeft hij natuurlijk best een oké weekend. Met een pole position en een sprinting. Maar ja, dit verwacht hij niet. Maar ik weet ook niet of dit nou een moment is dat ze bij Mercedes enorm in de vlekken moeten gaan vanwege de betrouwbaarheid van de auto. Maar er gebeuren nog wel steeds op die ijs bloedsnel. Maar er gebeuren nog steeds dingen. Hè? Een kwalificatie met Russell, af en toe zijn batterijtje. Dan is een ditje, dan is een datje. Dit weer, dit wappert iets af. haalt de balans dusdanig weg dat hij niet binnen een lijntje kan kleuren. Grootste overwinnaar, hoor, Charles Leclerc. Absoluut. Want los van alle dingen,
0: ja,
2: niets verkeerd zien doen vandaag.
0: Briljante start.
2: Ja. Die dacht Lewis ook te hebben.
0: Ja.
2: Die kostte hem 5 seconden.
0: Ja.
2: Ja, dat is oké. Okay.
0: Ja, ik las daar wel weer een commentaar over. David Coulthard vond het een onterechte straf.
2: Ja, nee.
0: Las ik even net, gauw. Omdat hij binnen zijn startwindow bleef. Nee,
2: maar dat is...
0: Nee, dat is onzin, toch? Je gaat te vroeg weg.
2: Nee, hij is niet gepakt voor een valse start. Hij is gepakt voor
0: moving
2: before. En dat deed hij.
0: Ja.
2: Nou, als dat een regel is, ja. Want je kunt dan namelijk ook een kettingreactie krijgen... van jongens die achterin denken, oh, we gaan. Snap je? Dus nee, dat is helemaal goed. Een valse start is het niet. Hij is gepakt voor moving... Die voor de lights went uit. En dat is helemaal terecht.
0: En dan heeft hij nog een yellow flag infringement aan zijn broek hangen.
2: 16e podium vinden ze wel, hè, voor die Hamilton hier. 16e keer in zijn carrière op het podium. Wel een dingetje. Russell voor het eerst op het podium, hè. Nooit beter dan P4, dus laten we dat ook niet vergeten. Sinds we op deze baan rijden in 2010 is dit de laatste, en niet als laatste van nooit meer, maar de laatste safety car, laat in de wedstrijd, sinds 2010. Wel een dingetje. Die gekke Lindblad is toch de jongste Brit ooit die scoort met 18 jaar en 331 dagen.
0: Nou, we hadden het goed gezien. De safety car werd dus eerst gezegd dat hij naar binnen moest. En daarna werd hij meteen weer deployed.
2: Ja.
0: Omdat ze bij Stowe nog een ding hadden gevonden. Wat niet goed was. Wat er nou precies gebeurde, kan ik niet zien. Maar...
2: Ja, het is zonde. Maar goed, dat maakt niet uit. Want dat weet je, bij de FIA veiligheid gaat boven alles. Dan is het wachten zo dadelijk op de speeches na afloop. Jensen Button gaat dat doen, daar staat hij. En ze moeten tegenwoordig met z'n drieën zijn. En Charles Leclerc gaat uitermate tevreden zijn. Echt gewoon een top dag voor Charles Leclerc. Simpel zat. Here we go.
4: Charles, you just won the British Grand Prix. How's that feel?
8: Yeah, it feels incredible. I mean, unfortunately, the end was maybe not the one I will have dreamt of, but I mean, to win after the last few weekends that have been particularly difficult, all the work that we put into trying to get the feeling back in the car, I felt like I had found something yesterday between sprint race and qualifying, but I had to confirm that today, and today the feeling was back where it needs to be, so I'm so incredibly happy.
4: It's been quite an emotional year for you. A few incidents, obviously Monaco, Barcelona, and qualifying. So it's kind of getting a monkey off your back. It looks like you've had a reset, and you've come out fighting this weekend.
8: Yeah, exactly. As you said, after Monaco, the feeling wasn't there. I crashed in Q3. Then in the race, we had an issue, and that ended our race. Then Saturday in Barcelona, the feeling was good, but then I crashed again. So that was very difficult mentally. And then on Sunday, we had an issue with the car. And Austria wasn't so great, but here we managed to put everything together. And I really hope I can keep that momentum going forward. And but a huge thank you to the team for having worked so hard.
4: Nice work.
8: Thank you.
4: George, not the most straightforward race for you out there, but must be pretty happy to come away with second on the podium.
9: Yeah, I mean, that was, firstly, congrats to Charles. Drove a great race, great to be here, always in Silverstone, my first podium, so really pleased to be standing here. Even though, I don't know, it was obviously a very unlucky race, got the puncture, then got very lucky at the end with the safety car. I was glad to see, I mean, it would have been great for the fans for it to have restarted. From my side, my tyres were stone cold, so I was kind of glad to just bring it home in second. Tough weekend, but overall, good to be standing here.
4: Why do you think that was for you this weekend? You know, your pace not being quite where you wanted it to
9: be? Yeah, I don't know, to be honest. I mean, in qualifying, we had some straight line speed issues. I don't know if it was there still in the race. But anyway, I'm going to keep pushing. My team are going to keep pushing. These Ferrari guys look really quick, so... Yeah, game on.
4: I'm with you as well. I wouldn't have wanted the restart with this guy behind you. Lewis, I'm sure it's a bit bittersweet. Home Grand Prix, you stood on the podium, obviously wanted the top step. and it didn't go your way at the end with putting the new tyres on. But listen to that crowd.
10: Yeah, well, firstly, I have to big congratulations to Charles. Winning at this Grand Prix is such a special experience, and this is a great result for our team. So congratulations to our team. Yeah, I just didn't have it today. I jumped the start, already got in 5 second penalty, but Charles had the pace on me today. I struggled with the balance of the car, but I gave it everything, and I'm grateful to be up here.
4: Yeah, I mean, watching the race, you were fighting hard with George and Max, but it must be promising for you to see Charles' pace and your pace in the race. Can you take the fight to these guys, Mercedes?
10: I mean, it looks like it. I'm not really sure what happened to Kimi, but yeah, it looks like, I mean, the team's doing a phenomenal job, so we have some work still to do to really, really close the gap on pure performance, but look at these results. You know, 2 wins for the team this year. This is just fantastic.
4: Congratulations. Charles, we'll finish with you. That wasn't the most straightforward race either, was it? Kimi was there pushing you all the way. Obviously, he had his issue, which helped you a little bit. And then the safety car at the end. You must have been thinking, what do I need to do?
8: I mean, with Kimi, it will have been close. He was very fast when he was coming towards me. So it will have been very difficult to keep that first place. Then I have heard he had a problem. So I was like, okay, now I have quite a big gap and it should be straightforward. But then the safety car at the end. And for whatever reason, I think some backmarkers had to pass us. So I did all the safety car time at like 100, 120 kph. My tires were like completely cold. So I was very skeptical about the restart. But it's not great for the fans that are here around the track, but in the helmet I was kind of happy that there was not a restart to keep that win. So yeah, it feels really good.
4: Yeah, this is some of the best fans in the world, and I'm sure they'll join me in congratulating you on an amazing win.
8: Thank you very much. Thank you, everyone.
2: Bloedje eerlijk, hè, die Leclerc. Gewoon van nou, ik weet het nog niet. En ja, Kimi was er wel, maar zat nog wel wat achter. Ik weet niet of het nou zo unstraightforward was zoals Jensen Button wilde doen. Hij heeft de dijk van de wedstrijd gereden.
0: Ja, maar hij zei ook heel netjes, de mensen op de baan zullen het wel niet meer mee eens zijn. Maar ik was blij dat die safety car bleef rijden.
2: En de safety car helpt. En er zijn altijd mensen die geholpen worden. Maar ik ben blij dat hij niet door de safety car de leiding gekregen heeft. Want dan is het nog wel wat zuurder. Hekken gaan inmiddels open. De Engelsen die nog kunnen rennen en die dronken genoeg zijn om niet meer te rennen, rennen richting het podium. Altijd een mooi podium. Maar Lewis Hamilton nog wel eens is gaan crowdsurfen. Die komen dus helemaal vanaf de achterkant. En dan gaan de heren zo dadelijk eerst even naar de cooldown room en daarna op het podium om de bokalen binnen te fietsen en te halen.
0: Niet belangrijk, maar Sainz krijgt nog een infringement after the safety car.
2: Nou, gezellig. Precies.
0: 12e plaats, dus dat heeft geen consequenties.
2: En doordat ze al die mannen voorbij lieten halen, wordt Verstappen dus als 20ste gekwalificeerd. Hè? Dat ze al die mannen weer voorbij lieten die allemaal een dikke ronde achterstand hadden. Hier tekent hij de fles Moët en Chandon. Dan hebben we het over de winnaar Charles Leclerc. Russell wordt dus tweede, Hamilton wordt derde. Dan Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Bortoletto, Colapinto en Gasly verdelen de punten. Dus toch weer dat groepje, hè, met die Bortoletto, Colapinto en die Gasly. Piastri dan net niet, terwijl hij toch ook op sterven naar dood leek aan het einde van de rit. En Antonelli met zijn crippled car wordt dan toch uiteindelijk nog 16e in deze wedstrijd. En heeft hij eigenlijk al die moeite voor niks gedaan. Let's go. We gaan er gewoon voor, jongens. En Verstappen baas van zijn auto, maar dat doet hij al een tijdje. En zijn wedstrijd vandaag, totdat dat ding onder hem vandaan sprong, was echt niet slecht.
0: Goed, ja.
2: Als je thuis lekker zit te kijken, kijk lekker verder waar je wilt kijken. Deze heren gaan hier nababbelen waar niet alles wat van te verstaan is. Dat betekent dat het voor ons tijd is. Jack, dank je wel voor vandaag.
0: Ja, graag
2: gedaan. Voor ons tijd is om over te gaan schakelen. En dat doen wij naar de man die nu op de box zit. Zijn naam is Rob Spijker. Die gaat de samenvatting, althans de nabeschouwing, gaat hij doen. Samen met Cas van der Veerdonk. En het lijkt mij dat er wel wat over na te praten is over deze Grand Prix. Veel plezier daarbij. Merci.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisie

0: waardering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994

0: de gouden televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen.

0: bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: bedoeling niet van iemand te raken, denk ik daar.
1: Dus jij zegt eigenlijk wat Trump zegt.
0: Dat gebeurt heel vaak, dat je dan een rode kaart krijgt bijvoorbeeld in competitie. Maar dat je toch niet geschorst wordt.
1: Dus jij zegt eigenlijk wat Trump zegt, namelijk gerechtigheid is niet
0: meegeschiet. Nee, dat zeg ik niet, absoluut niet.
1: Je zegt het was geen rode kaart eigenlijk.
0: Later op het sportief.
1: Dat bedoelde hij.
0: Wat Trump zegt van voetbal, dat geloof ik nog minder.
1: Wel, ik citeerde alleen maar die ene tweet die hij denk ik nu online heeft. We hebben hem hier. Rechtvaardigheid is geschied. Allee, dat is een beetje de bondige samenvatting. Vind jij dat ook, Riet?
2: Ik vind het heel raar dat de politiek er zich toch mee gaat moeien. Ik vond het wel rood, dus we hebben al een oneenigheid, maar dat mag, zeker. Ik vind het gewoon jammer dat, dat het hier nu gaat overgaan. Ik wil gewoon ons kunnen focussen op de wedstrijd België tegen de Verenigde Staten. En dat dit er nog allemaal bij komt, is onnodig.
1: Ja, maar misschien liggen die spelers daar ook niet wakker van.
2: Waarschijnlijk
3: nee, dat
2: niet.
3: Denk ik ook niet. Eigen mogen wij sowieso nooit blij maken vooraf, omdat er de een of de andere niet meedoet. Dat is altijd een foute instelling, dus hij doet nu wel mee. Ja, so what.
0: Ja. Ja, het gaat ook maar over Balogun, hè. Het is niet over een Mbappé of Olise of...
1: Nee, maar hij werd wel een beetje bekeken als de gevaarlijke man. De man die makkelijk een doelpunt kan maken.
3: Ja.
0: Maar dat hadden wij met Jeremy Dok ook voor het toernooi. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Je kunt daar van alles aan...
3: Balogun heeft al wel iets laten zien.
0: Die heeft wel een paar goals gemaakt. Ja, dat is wel.
1: Dus jullie gaan er wel vanuit dat Garcia niet zoveel aan zijn tactisch plan gaat wijzigen.
3: Nee.
1: Op basis van wat er nu gebeurt.
0: Nee, Amerika is een ploeg die op een bepaalde manier speelt. En daar maak je in principe je gameplan op. En er zullen wel details zijn in verband met speler X of Y. Die dan wel of niet meedoet. En hij zal een van die dingen zijn waar dat je nu... Ja, waarschijnlijk nog wat extra beelden gaat geven aan de mensen.
1: Aan de verdedigers, ik ga toch nog even terugkomen op wat Riet zegt. Hij heeft vooraf, ik heb het over Donald Trump, ook al druk uitgeoefend met statements te doen natuurlijk op de FIFA. Hij ging zogezegd het toernooi opschorten en noem maar op. Nu heeft hij aan zich gereageerd op een feit. Je zou kunnen zeggen, ja, die man mag een mening daarover hebben. Maar je kan je natuurlijk niet van de indruk ontdoen dat hij geprobeerd heeft op zijn minst een publieke opinie te beïnvloeden.
2: Ja, ik denk het wel. Het WK wordt in zijn land gespeeld. We weten hoeveel macht dat hij heeft. Dus het zal er wel iets mee te maken hebben. Maar het zou heel jammer zijn, moest dat effectief ook zo zijn. Hè. Er wordt nu gespeculeerd. Maar het feit dat we hebben daar net gezien voordat we naar hier kwamen, dat België zelf ook met een officieel statement heeft gereageerd. Ja, dat is
1: klopt. Ik wil het er misschien even bij halen. Maar ik ga het voor alle duidelijkheid niet te lang maken. Want het is heel technisch wat de Voetbalbond daar online heeft gezet. Maar het komt erop neer dat er nog een ander artikel zou zijn.
2: Ja.
1: Artikel 66.4, waarop de Voetbalbond zich baseert. Het zal straks wel online staan op voorzaap.be. Enfin, conclusie is, wij beraden ons nog en wij overwegen nog volgende stappen. Moeten ze dat proberen hard te maken?
3: Ik denk dat het geen zin heeft. Ik schrik ook niet van die actie en van het feit dat dat gebeurd is. Als je heel de show hebt gezien voor dit WK met Infantino en Trump en het uitreiken van de FIFA Peace Prize, dan weet je dat dit soort dingen kan gebeuren. Dus ja, ik zou daar allemaal...
1: Nee.
0: En gisterenavond, dan zal ik nog meer kunnen zeggen.
1: Ja, maar eigenlijk wat Gert zegt klopt wel. Hè.
0: Ja, dat klopt.
1: Het zijn allemaal randzaken waar je eigenlijk als speler en als ploeg...
0: Nee, maar je begint er wel als mens, als je naar zit te kijken... En je leest dat dan vandaag ook weer allemaal. En waar ik op doelde gisteren met Paraguay en Frankrijk... Als je die wedstrijd ook gezien hebt, dan denk je van... Zit daar meer achter allemaal? Dat is wat de mensen in de straat en wij thuis, als we zitten te kijken, zitten te denken.
1: Ja. We gaan de complottheorieën voorlopig nog in de vuilbak gooien. We gaan er nog niet te veel mee bezig zijn. En we gaan het over een vrolijkere boeg gooien. Want Noorwegen bezorgt ons altijd geweldige beelden natuurlijk. En niet in het minst de fans, de roeiers. Ze zijn weer op de afspraak.
3: Nee,
1: ja. Ja, ik vraag me af, heb je hier als speler nu een voordeel van?
3: Ik vind dat wel, ja.
1: Ja?
2: Tuurlijk,
3: als je zoiets hebt, ja. Zeker.
1: Een soort klein extraatje.
3: Je wint daar geen match mee, maar dat is zeker een pluspunt.
1: Wes, je bent aan het lachen.
0: Ja, geef mij wel een Braziliaanse samba dan.
1: We hebben die in de studio aanwezig.
0: Ja, maar
1: Wes, het kan altijd. Er zit al beweging rechts van mij.
3: Iets wat zorgt voor samenhorigheid.
0: Ja, maar ik denk dat...
3: altijd. En dit is een geweldig iets. Hè.
0: Het is wel iets, maar ik vind het helemaal niks eigenlijk. Dat is heel raar, hè. Dat roeien, hè.
1: Ah ja,
0: nee,
1: als beweging.
0: Nee,
1: en wat vond je dan van de IJslandse klap?
0: Ja, ik vond het ook niks.
1: Ah, hoe?
0: Ja, nee, dat is heel raar.
1: En jullie in Nienhoven zijn toch de mannen van de dans en van...
0: Ja, dat weet ik.
1: De carnavaleske bewegingen en dat soort zaken.
0: Ja, nee, dat is... Ik weet dat niet.
1: Oké, Goed. We moeten het over Haaland hebben, maar we hebben bij ons ook iemand uit het land van Haaland. Goedenavond mevrouw, wat is uw naam precies?
4: Lisa.
1: Ja, en jij hebt tegen ons gezegd, de namen kunnen nog beter uitgesproken worden. Ja. Haaland klinkt als?
4: Haaland.
1: Haaland.
4: Twee A's is een O.
1: Oké.
4: Okay. Haaland.
1: En zijn we nog flagrante fouten aan het maken tegen de uitspraak van bepaalde spelers?
4: Ja, Ødegaard.
1: Ødegaard.
4: Ja.
1: Ødegaard en Haaland.
4: Ja. Ja.
3: Mag ik daar iets van zeggen?
1: Want jij mag daar alles van zeggen.
3: Als we dat voor alle landen doen, inderdaad, dan zou niemand nog weten over wie dat we het hebben. Snap je?
4: Juist.
1: Goed argument. Ja, maar goed, ik vind het toch af en toe eens leuk om dat te horen. Ja. Het was een tijdje een issue, een dingetje dat met Haaland natuurlijk. Oké. Maken ze kans vanavond West tegen Brazilië?
0: Zeker weten, we maken ze kans. Het is en blijft een voetbalwedstrijd, maar ik schat de kans van Brazilië toch net iets hoger op.
1: Oké. We spreken over Haaland. Is dat dan bij Brazilië gewoon Vinicius zeggen of doen we de Brazilianen ermee tekort?
3: Dat is goed, maar.
0: Ja. Dat is een belangrijke rol natuurlijk, hè, Vinicius, sowieso. Maar ik denk dat die rol bij hem, dat groter is dan, voor mij dan Haaland.
1: Oké. Riet, Gert, welke van beide ploegen vinden jullie het compleetst?
2: Noorwegen gewoon puur omdat de fans horen ook, vind ik, bij het hele verhaal. Dus ik vind dat op 2K hoop ik gewoon dat Noorwegen doorstroomt gewoon voor dat al. En Noorwegen is ook gewoon meer een ploeg dan Brazilië. We hebben nog niet het beste Brazilië gezien dit WK. Ze behoren tot de topfavorieten, maar momenteel snap ik dat nog niet helemaal. En dan hoop ik dat eigenlijk zo'n mooi sprookje als Noorwegen daarvoor beloond wordt.
1: Het kan. Het kan sowieso. Gert, wie vind jij de meest complete ploeg van de twee?
3: Dus
1: of is het gewaagd aan elkaar?
3: Ja, dat is een beetje gewaagd. Omdat je van Brazilië verwachtte inderdaad technisch verfijnd voetbal en aanvallend voetbal. Maar eigenlijk zijn ze veel pragmatischer geworden onder Ancelotti. En is dat ook wat mij betreft een iets te afwachtende stijl vaak. En meer op de counter ook. Wat hun te goede komt. Want Vinicius, als je Vinicius ruimte in de rug geeft, dan kan hij daar wel iets mee. En over Vinicius en Haaland. Vinicius is in staat om een wedstrijd alleen te beslissen als ze wil. En Haaland heeft dan toch die voorzet nodig, of die laatste bal.
1: Ja, 4 goals tegen 5 goals. Ze houden elkaar min of meer in balans natuurlijk. Eén klein detail nog. Casemiro heeft een gele kaart. Mist bij een volgende gele kaart een volgende wedstrijd. Hoe ga je dan de wedstrijd in? Of niet over nadenken?
0: Casemiro zijnde, die denkt daar niet te veel over nadenken. By the way, hij is in de eerste wedstrijd ook gewisseld tijdens de rust. Dus als het moet, dan dan pakt Ancelotti wel iemand anders. Geen enkel probleem.
1: Oké. Ze komen het veld op. Zo snel gaat het allemaal natuurlijk. Het is een korte, ultrakorte voorbeschouwing geweest. Filip Joos, die zit klaar om commentaar te geven bij deze mooie zondagavondaffiche. Brazilië tegen Noorwegen.
5: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in New York. Welkom bij Martin Ødegaard en zijn team. Vinicius is een van de tegenstanders. Brazilië tegen Noorwegen. Brazilië, het samurai-zwaard zat op de keel. Maar ze zijn ontsnapt via de rust van Carlo Ancelotti. Zijn wissels, zijn kauwgum, zijn alles. En hij is, ook al noemen ze hem Ancelotti, dat is nog veel erger dan Haaland of Ødegaard. Nee, in Brazilië wordt zijn naam verbasterd, maar zijn faam is groot. En hij is geliefd bij de Brazilianen, omdat ze daar ook wel weten dat dit niet het absolute topteam uit het verleden is. Integendeel. Maar ze hebben een grote leider. Net als de Noren met Erling Haaland. 69 baltoetsen op dit WK, 5 doelpunten. Dat alleen al is redelijk fenomenaal. De vlaggen aanwezig voor de laatste wedstrijd in New York tot 19 juli. Tot de finale. Dat is goed voor de grasmat. Dan kunnen ze daar keihard aan werken. Dat zal absoluut nodig zijn. En de hemel is zeer bewolkt. Een beetje bedrukkend warm. Maar het onweer, dat is aangekondigd. Dat zou pas losbarsten hier rond een uur of 8. Dat is over 4 uur. En zelfs als we verlengingen en strafschoppen krijgen, dus zouden we moeten kunnen blijven voetballen. Tot dan. Het Braziliaanse volkslied.

orde met Progresso. Dat is wat ongeveer elke voetbalcoach graag in zijn team wil installeren. Al valt er ook veel te zeggen voor de chaostheorie. De Noren kruipen bij elkaar. En de plukjes Noren overal in het stadion zullen meezingen.

waren bijna gekroonde hoofden, maar de ware gekroonde hoofden dragen voetbalshirts en een voetbalbroek. En gaan nu de ref een hand schudden. Ismail Elfat is scheidsrechter. Hij is 44, geboren in Casablanca. Hij fluit zijn derde wedstrijd op dit toernooi. Hij begon met de toch wel kraker tussen Nederland en Japan. En twee gelukzalig glimlachende jongens bij dat volkslied. Erling Haaland en Antonio Nusa. Zij lijken er zeer veel zin in te hebben en weinig last van zenuwen. Links de rook in de Braziliaanse kleuren. Aan de andere kant, wees gerust. De FIFA is niet partijdig. Die in rood en een beetje blauw en wit de vlag van de Noren. Een wissel bij Brazilië, want Paquetá is geblesseerd. Martinelli speelt, dat is toch opvallend, in een rol achter Scunha. Die zorgt voor diepgang, Martinelli. Dat is wat elke coach van hem vraagt. Maar het zal een zeer atypische nummer 10 zijn, toch? Maar heeft gescoord. Hij was de man die het allerlaatste doelpunt maakte ooit op een WK. In die wedstrijd tegen Japan, tot Yuri Tielemans een dag later dat losjes over en beter deed in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Hopelijk fluit hij een goede wedstrijd.

Paraguay 0. Kortom, Ismaël Elfat moet de eer van de refs weer een beetje hoog houden. Alisson Becker in doel met Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo. Ook hij met een gele print achter zijn naam. Casemiro, Bruno Guimarães aan een toptoernooi bezig. Vini Junior, Gabriel Martinelli, Ryan van Bournemouth. Nog geen wedstrijd verloren dit jaar. En Mateus Cunha. Hij is de diepe spits van Ancelotti. Die, als het nodig is, wel weer Hendrik zal inbrengen. Dat deed hij tegen Japan en dat was een topwissel. Nieland in doel bij de Nooren. Reerson met Ayer, Hegem, Wolfen achterin. Bergen en Berg. En dan Ødegaard met Sørloth, Haaland en Nusa. De jongens voorin. En de typische Erling Haaland houding. De man die en dodelijk is en zen. Dat moet je hem nageven. En hij amuseert zich hier in Amerika. Geen eenling, in tegendeel. Al die 5 goals gemaakt met 1 baltoets. Dat is niet meteen zeer verrassend. Want bij zijn 27 goals in de Premier League dit seizoen was dat bij 81% van die 27 ook het geval. Gewoon one touch. En dat betekent inderdaad dat hij zijn ploeg nodig heeft. Maar dat beseft hij ook meer dan wie ooit. Solbakken is de coach. Dit is het fantastische stadion zonder dak. Dan kunnen de goden meekijken. Eerste baltoets voor de Nooren. Met Ødegaard terug op zijn doelman, op Nieland. En meteen even de lange bal erin gooien. Richting Sørloth. Kon niet doorkoppen. Het wordt natuurlijk opnieuw een duel tussen twee boezemvijanden, zeg maar. De heren Gabriel en Haaland. Telkens duels waar de Gensters van afspatten in de Premier League. In de wedstrijden tussen Arsenal en City. Halve kopstoten. Voortdurend aan de shirt trekken. Lachen na een doelpunt. Uitlachen. Dan terug uitlachen als Arsenal won. Luis Kelly die bij een 5-1 zege Haaland's doelpuntenviering imiteerde. Enfin, er komt wat aan. Nieland. Zo deden de Nooren het in 98 op het WK toen ze wonnen. Van Brazilië, want ze hebben 4 keer tegen elkaar gespeeld. Brazilië heeft nog geen enkele wedstrijd van Noorwegen kunnen winnen. Maar toen dus in Marseille was Brazilië al eerste in de groep. Moesten de Nooren winnen en deden ze dat in extremis. Om heel erg veel de lange bal te gebruiken. Danilo even geen connectie met Ryan. Sander Bergen komt vragen. Berg bij zich. Ødegaard nu. Berg 2 assist in zijn interlandcarrière. Allebei hier. En dus die zeer belangrijke. Tegen Ivoorkust. Opletten Ødegaard. Want jagen de Cunha. Sterk. En Reerson. Hij er weer bij. Omdat hij uitstekend werd vervangen door Peders. Viel geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Senegal. Peders scoorde meteen. Maar zou nu ziek zijn. En dus ook niet op de bank zitten. Reerson weer. Goeie bal. Ødegaard. En de eerste keer de linie is gebroken. Sørloth leek me buitenspel. Sørloth legt hem terug. En dan moet dit hem al worden. Berg scoort. Maar inderdaad. Doelpunt afgekeurd. De Nooren nog aan het vieren. Maar de man met de vlag is onverbiddelijk. En van hierboven

0: lijkt hij het bij het rechte eind te hebben. Laten we eens kijken. Ødegaard. En inderdaad, de offside positie van Sørloth, die dit al wel uitstekend doet. Dat sterke lichaam, twee spitsen van 1,95 meter. Sørloth, jammer voor hem. Next speler van AA Gent. Een halfjaartje daar. Maar nog niet te veel klaargemaakt op dit toernooi. Wordt wel eens vergeleken met Mandzukic in die positie. Die gewicht in de schaal werpt. En nou, dat is geen dwaze vergelijking. Haaland zet zich tegen Gabriel. Enberg, goed begin van Noorwegen. Hoe dan ook, een serieuze waarschuwing. De manier waarop Ødegaard daar vrij kwam. Dat mag Brazilië niet laten gebeuren, maar Casemiro heeft op dit WK al goede dingen laten zien, maar ook op bepaalde momenten al getoond dat de jaren beginnen te wegen. Zoals tegen Japan bijvoorbeeld. Eerder tegen Marokko, toen Ancelotti hem bij de rust naar de kant haalde. Hij echt overvleugeld werd. De verrassing was dat hij tegen Japan bleef staan en dan ook nog scoorde. De 1-1 aanteken. Nieland. Geen verkeerde pas. Sørloth, sterk. Douglas Santos, de aanvoerder van Zenit Sint-Petersburg. Niet aan het feest vooralsnog tegen Sørloth. En Nusa met Danilo. Die heeft zeer veel ervaring, Danilo. Maar heeft het ook moeilijk. Sørloth weer. Kop in de grond en de voorzet eruit gooien. Meteen de eerste hoekschop van de partij voor de stevig gestarte Nooren. Brazilië ondergaat voorlopig de wedstrijd. Noorwegen scoorde al in elke eerste helft van dit toernooi. Aandacht voor Haaland met Rayan bij hem. Tromgeroffel. Dan is zo'n bekje. Hoekschop wordt overgenomen. Fluitsignaal. Van Elf wat eerder. Ja, als je iets ziet, moet je fluiten. Want hij roept niet de spitsen bij zich. Nee, enkel de verdediger. Gaf duidelijk aan, ja, er is een VAR. Let op voor penalties. Sørloth en Haaland dicht bij elkaar. Een trosje spelers, Alisson Becker. Zetten een stapje achteruit. Brazilië met Martinelli. En Vinicius. Goed gezien. Van Bergen, daar zijn de Noren weer. Vier Brazilianen voor de bal. Ødegaard temporiseert nogthans. Berg. Nou, het was geweten dat Noorwegen een te duchte tegenstander zou zijn. We hadden het niet onder de markt met die voorkeurs, maar ja, dat is dan ook een zeer goed elftal. Nusa lanceert zichzelf. Goed opnieuw. Van Bergen zit meteen in de wedstrijd. Een speler die het mooie weer opmaakte bij Racing Genk. Naar af en toe net iets te lijzig leek, maar veel stappen heeft gezet in de Premier League, ondanks degradaties. Met Sheffield, met het Burnley van Company. En nu bij Fulham. De lift van die ploeg on hold heeft gezet, want die gaan ook over en weer in principe. Martinelli, Casemiro. Een eerste keer alle Brazilianen op de helft van de Noor. Casemiro. Bruno Guimarães. Ryan opnieuw. Bruno Guimarães. Mooi. Afleggen. Martinelli. Wilde hem liften naar de tweede paal. Niet het slechtste idee. Goede recuperatie. Guimarães. Net links tot bij Vinicius. Geen goede controle. Maar wel weer de bal gerecupereerd. Reerson in de problemen. De overstap is goed, maar die bal is over de achterlijn. Duurt even voor hij warm gedraaid is. Dat was zeker ook zo tegen de Japanners. De overstap. Ja. En hier. Was van gisteren. Opnieuw Sørloth zoeken. Die wint zijn duels daar. Bruno. Reerson. Tikken voor Sander Bergen. Die de hele middencirkel aan ruimte heeft. Hierboven wel wat wind, een briesje. Geen idee of dat daar beneden in de Kuip ook zo is. New York scandeert Brazil. Het is Norway dat de bal heeft. Noosa, de bedoeling was goed, maar Ryan zit ertussen. Zet zich door, geen fout op Ødegaard. En dan, goede bal van Bruno Guimarães. Martinelli in de rug en Cunha. Legt hij hem op de stip of niet? Nee, zegt de ref. Benieuwd. En natuurlijk zegt hij ook nee, omdat er twee wat dubieuze fases aan vooraf gingen met de Noren. Dat zit in het hoofd van de scheidsrechter. Wat doet de VAR? Wat doet Tatjana Guzman? Hier, Ayer. Nee, de bal heeft hij niet. Geen sprake van. Op dit beeld zou je zeggen, ja, nog even met de stuts. Kunnen we het nog even opnieuw zien? Hier. Oeh, hij raakt hem minimaal. Zeer minim. Het is, maar ja, als je een doelpunt afkeurt voor een haar in de chip, kunnen we de chip dan ook nu gebruiken? En is dat dan voldoende? Of vinden we dat het dat niet is? Op die eerste herhaling, 100% zeker. Niks geraakt. Wat de bal dan betreft, Ayer, op de tweede fase, denk ik, en op de derde herhaling, dat er, wat de stuts betreft, heel even contact is. Haarklieven deden we, enfin, niet wij, deden de refs bij de wedstrijd tussen Kroatië en Portugal. Hij gaat kijken. En dan weten we het verdict dan. Solbakken wijst ook naar die eerdere fases. Ja, oké, okay. Hier zijn we niks mee. Hier wel. Kijk. Hij raakt hem minim aan, lijkt hij. Want je ziet hier wel een verschillende tekening op de bal. Hij gaat hem wel geven. En dan luisteren. De penalty voor Brazilië. Opnieuw Bruno Guimarães uitstekend. En wat dan gezegd van Martinelli. Strafschop voor de Brazilianen. Vastbak Ayer. Een klasbak is hij niet helemaal. Bij Brentford. In en uit de ploeg. Nou, dit was ook eerste man toch? En dan pas de bal. Te minim om geen strafschop te fluiten. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Je moet echt kijken naar hoe de bal rolt. En dan zie je het een heel klein beetje, maar hij maait hem ook wel neer. Dus geen schande. Bruno Guimarães. Oh,
1: achter de bal. En Nieland zonder ploeg op dit moment. Bij Sevilla, 3 seizoenen gekiept. 2 in de basis, het voorbije eruit gezet. Geen topkeeper. 35, 75ste cap. Bruno Guimarães. Mist. Nieland pakt en 0-0 de stand. We hebben een afgekeurde goal voor Noorwegen. Voor duidelijk buitenspel. En een penalty save van deze eigenlijk nobele onbekende Örjan Nieland. Held van de Nooren. Zegt nee tegen de beste speler van Brazilië op het toernooi tot dusver. Bergen zegt gooi maar, krijgt nu ook de bal. Vinicius kwam even storen. Eudegaard

zijn van die fases die waarbij Nusa de bal verliest. Die ze makkelijk laten doorgaan hier. En dan is het ook moeilijk om er naar terug te keren. Op een moment dat 7 seconden later er een penalty-overtreding gebeurt. Hij is bij Newcastle een man die zelden mist. Maar deze was matig getrapt. Het aanloopje. Ja, een beetje komisch. Als er gemist wordt, dat is vaak zo. Jagende Ødegaard. Douglas Santos. Vinicius. Reerson. En nu 100%. De crosspas van Casemiro is top. Rayan, aanname subliem. Wolf helemaal weg. En dan een goede terugkeer van Nusa. Sterk van de ex-Bruggeling. Was nodig daar. David Müller-Wolf speelt bij de Wolves. En heeft dit seizoen in de Premier League niet een wedstrijd gewonnen, maar 1 minuut gewonnen. Ingevallen 1 minuut tegen West Ham United. De enige partij waarin hij op het veld stond en een match won. Dus ja, voor hem kan dit WK al niet stuk. Hij heeft nog geen enkele gemist. Bruno Guimarães heeft er ook nog maar 3 binnengezet. Dit seizoen in de Premier League. Tegen Leeds en tegen Bradford. Hegem van Bologna. Wedstrijd wel meteen heel erg duidelijk op het spoor gezet. De Nooren aan de bal erg goed begonnen. En als ze hem kwijt zijn, de kwaliteit van Brazilië toch ook nog altijd heel erg groot. Ze kunnen je pijn doen op elk moment. Nusa. Bergen, die dus veel vrijheid krijgt om het spel te dicteren. Reerson. Ødegaard kruipt achteruit. Leidt balverlies. Wil tackelen, maar komt te laat. 3 tegen 3. Martinelli links, Vinicius. Daar zal het naartoe gaan. Hier is Vinicius, redelijk ver. Dus Ayer weet dat hij al wat tijd gekocht heeft. De voorzet was top. Buitenkant voet, maar te hoog voor Martinelli. Nusa counteren met Noorwegen. Sørloth, Nusa houdt in. Ødegaard was aan het molenwieken. Wil die bal. Daar is Alexander Sørloth. Goed verdedigd, Douglas Santos. En nu? Cunha. Rayan. Het zou ergens fijn zijn natuurlijk, mochten we ook de encefalogrammen te zien krijgen. Van de chip bij die actie van de penalty. Er zit volgens mij dan toch een klein knikje in. Om maar te tonen hoe relatief alles is, want dat je een fluit. Alle begrip. Cunha gezocht, goed dichtgelopen door Hegem. Zo zie je maar dat je altijd moet blijven interpreteren. Woody Harrelson hier aanwezig. In New York moet hij niet in Boston in een café werken. Even op het grote scherm te zien. Goeie actie van Wolfen. Nusa. Ødegaard vroeg. Bergen excuseert zich. Beseft dat hij
die bal sneller al naar rechts had kunnen brengen. Surlot, idealitair of in de lucht aangespeeld of in de diepte. Niet de grootste dribbelaar. Dan kan een tegenstander wel veel pijn doen als je hem op de juiste manier gebruikt. Twee seizoenen geleden, 20 goals bij Atletico Madrid. Terwijl hij heel erg vaak als invaller speelde. Daar is hij weer. 6 Champions League goals dit seizoen. Onder meer tegen Barcelona. Nederland.

Goeie bal voor Sørloth. Controle keurig. Ødegaard. Ruimte ligt rechts, heeft hij gezien bij Rierson. Is weer vrij. Vallen. Je hebt het gevoel dat de Noren af en toe te weinig durven. Net iets te blij zijn met balbezit. Die afweging niet helemaal perfect maken. Haaland. Eigenlijk nog geen enkele keer bereikt. Maar oké. Okay. Dat hoeft geen ramp te zijn. Hij is in elk geval niet bang van Gabriel. Gaat hij wat opzoeken? Het is niet dat hij in de buurt van Marquinhos wil vertoeven. Een Viking is nooit bang. Nieland, weer zo'n strakke goede pas. Martin Ødegaard. Vlijmscherp is hij. Gooi er een brood naartoe en je krijgt het gesneden terug. Dat zeg ik in kruimels. Wolven en Nusa. Overtreding en dus vrije trap voor Noorwegen. Nusa nog even met een reactie die te maken heeft met wat er met hem gebeurde bij de penalty die de Brazilianen kregen. Vroeg aan de ref waarom fluit je nu wel. Ødegaard kan Nusa gebruiken om wat meters te winnen. Maar Rayan lijkt dat door te hebben. Doet het dan maar via Berg. Opnieuw Martin Ødegaard. Hier is Nusa. 1-op-1 of Ødegaard aanspelen. Nusa, de dribbel. Oh, wat hem kunnen steken. Richting Ødegaard. Rierson, goed gedraaid. Berg. Dat was het moment. Nusa, nu balverlies bij Cunha. Vinicius zoekt de linkerflank op. Cunha zelf. En dan van de bal geduwd. De tweede penalty gaan ze niet geven. Hij krijgt er heel veel handshakes voor. David Müller-Wolfe. Maar zat echt op zijn tandvlees. Haaland is even de bal komen raken.

Eggen. Riskant natuurlijk met die mensen die nog voorin stonden na die vrije trap. Roussa. Duur balverlies. Omdat hij eerder die topdribbel had, maar dan wel vergat om Ødegaard diep te steken. Ah ja, dat is goed. En Ødegaard. Tempo ligt niet zeer hoog. Antonio Nusa. Je schrikt als je naar zijn cijfers bij Club Brugge gaat kijken. Die waren niet fenomenaal, terwijl ja, het talent dat wel was. En dat is eigenlijk bij Leipzig nog altijd een beetje het geval. Bij nationale ploeg beter. 29ste cap, 9 goals, 9 assists. Dan kan je mee thuiskomen. Hij gaat ze niet blijven top controleren. Sørloth, dat is niet zijn ding. De winnaar van dit duel speelt op 11 juli in Miami de kwartfinale. Tegen wie zich straks kwalificeert in de partij tussen Mexico en Engeland. Mexicanen zouden weer het hotel van de tegenstander hebben bestookt, zoals ze dat eerder ook met Ecuador deden. Hoge verdieping, inhuren en oordopjes. Dan slaap je er wel doorheen. Rayan, niet. Bruno, balverlies. Nusa. Daar gaat hij. Nusa. Casemiro zei nee. Geen fout. En wel de drankpauze. Nou, een 0-0 tussen Brazilië en Noorwegen. Maar dat had dus anders kunnen zijn. Hier Wolfe. In de koers zou je zeggen, hij verlaat zijn lijn. Absoluut. Oké. Okay. Goed dat er hier niet voor werd gefloten. Solbakje heeft een hartstilstand overleefd. Vele jaren geleden. Zou 7 minuten echt weg zijn geweest. En leeft nu met een defibrillator. Nog eens de penalty. Ayer. Te vol Cunha om niet te kunnen fluiten. Trappelen en dan vanuit stand. Veel kracht kan je daar niet meer zetten. De spelers blijven het doen. Ooit deed Albertini het, maar echt vanuit stand, zonder aanloop. En dat ging een hele poos goed. Tot het plots voortdurend fout liep. Hij heeft 4 assists, Bruno Guimarães. Ooit had Pelé er 6 op een wereldbeker, die van 1970 in Mexico. Proberen te gebruiken. Iets meer dan nu het geval is. De bedoeling is duidelijk de hoek te maken richting Sørloth en van daaruit Haaland misschien in stelling te brengen. Daar ligt de Hudson. Brazilië kwalificeerde zich de laatste 8 keer dat ze in een 8e finale zaten van een WK. Begon in 94.
toen. Met een zege tegen Team USA. 1-0 slechts. Een goal van Bebeto. Zo naar de wereldtitel. Laatste keer dat dat niet lukte was in Italië, in Turijn, in 1990 tegen Argentinië. Assist Maradona in minuut 81. Caniggia, die voorbij Tafarel snelde en scoorde. Marquinhos. Casemiro. Ryan houdt het open. Vinicius, Martinelli in zijn buurt. Hij trekt uiteraard graag naar links. Martinelli meegeven, geen buitenspel. Nee, Martinelli, een man zoeken en zelf nee. Via Nieland. Dan een forskeu van Danilo. Goeie aanval, Brazilië. Nusa probeert te ontsnappen. De Brazilianen. Ze flikken het toch weer. Matig starten en dan beter en beter in de wedstrijd geraken. Geen offside. Hij is voorlopig aan een topmatch bezig, Nieland. En dan zijn de goden met je.

weer aan het roeien. Maar op het veld zijn ze maar aan het roeien met de riemen die ze hebben. Haaland, dat leek een fout toch? Even liet doorspelen. Een duel met Gabriel. Alisson moest alert zijn. Trapt nu de bal pomp verloren buiten. Walter Casagrande, ex-spits van Torino. Waar hij met Enzo Schifo samenspeelde. Ooit Real Madrid uitschakelde in de halve finale van de UEFA Cup. Van Gaal en Ajax uiteindelijk die cup pakt na twee gelijke spelen tegen Torino. Wolven op avontuur met balverlies. En nu ligt de ruimte hier, maar Rayan vindt die niet. Nusa. Sander Bergen. Heudegaard. Daar is een goede bal. En uitdraaien, top. Wie komt mee? Berg. Probeert die loopactie te maken. Heel andere omstandigheden voor hem dan die bij Bodo Glimt natuurlijk. Nusa. 1-op-1 hebben ze hem gekregen. Nusa. Nou ja, Bruno Guimarães weet dat hij die binnenkant moet afdekken. En dan de counter van Brazilië. Met Casemiro, met Vinicius. Mooi paasje. Danilo opnieuw. Vini Junior. Die bal is te ver. Hij heeft hem eigenlijk al doen verrijzen. Bij Real Madrid. Maar die... ja, net voor Ancelotti kwam. Een beetje werd aanzien als een speler die briljant was, waar je eigenlijk te weinig mee kon aanvangen. En dat was ook de gedachte bij de nationale ploeg tot Ancelotti kwam. Eindelijk krijgt hij respect. Vinicius Junior. Ayer. Martinelli. Boos op Danilo dat hij niet al een beetje ging lopen om tempo te maken. Ja, Arteta die moet toch zitten kijken en denken. Martinelli daar. Wie weet. Had hij er ook nog profijt uit. Verloor eigenlijk de concurrentiestrijd met Leandro Trossard. Sørloth besluit dan maar zelf te vertrekken. Haaland. Tackle was goed, maar Sørloth. Bal moet naar rechts. Ja, de ruimte lag bij Ødegaard en niet bij Nusa. En nu Brazilië. Vinicius. Op de flank waar hij wel altijd overzicht heeft. Rayan. Vinicius nu rechts. Voorzet komt er niet uit. En dan nog net het been van Heggem. Goed verdedigd. Het is simpel weggegeven door Noorwegen. Rayan. Bruno Guimarães. Ze hebben bij Newcastle Tonali verkocht aan Tottenham. Een krankzinnig bedrag. Balverlies Danilo. En zo liep het fout tegen Japan. Met een breedtepaas van hem waar de Japanners van profiteerden. Sano toen die trapte. De Nooren proberen het wat meer uit te spinnen. Nusa. Nusa, paasje geven. En niet voorbij. Ødegaard herkent het moment. Geen hak voor Sørloth. Maar wel een trap. Ødegaard zijn het. Ja, er zat meer in. En Danilo. Reken maar dat dat in zijn hoofd zit. Zo'n Becker was erbij. Schot. Niet goed genoeg. Eerste doelpoging van Noorwegen. Dat het niet te veel in de spiegel kijkt en zichzelf mooi vindt en denkt, ja, we hebben vaak de bal. Lekker. Nusa, geen fout.
Goed gezien van de scheidsrechter. Cunha ging liggen. Surlot, Reerson, Vinicius blijft uiteraard staan. Mag van Ancelotti. Cunha is terug. De ruimte ligt vaak daar op die rechterflank. Daar kunnen de Noren een overtal creëren. En dan moet er wel iemand gaan lopen. En liefst op het juiste moment. Vanuit stilstand ga je Brazilië niet uit elkaar voetballen. Hegger. Berg. Wolf Nusa. Heudegaard had gekund. Hij kiest voor Haaland. Die verlengt. Goed idee hoor. Daar was die one touch. Dan kreeg je hem niet over Alisson Becker. Vooractie is top. En dat hij hem even op de knoesel raakt. Ja, daar. Net te weinig. De voet. Hij was alert. En Heudegaard niet helemaal tevreden. Want Nusa had ook hem kunnen aanspelen. Er lag wat ruimte. Arsenal in het titelseizoen eigenlijk zijn minste jaar achter de rug. Met blessures zeker, maar op een bepaald moment toen hij terug was. Ook een beetje bankzitter geworden. Wolf naar binnen geknepen. Sander Bergen krijgt de fout niet mee. En nu wat. Laat gefloot, maar uiteindelijk toch. Vrije trap Noorwegen. Twee keer verloren in zijn laatste 20 interlands. Met de B-ploeg tegen Frankrijk hier. Omdat ze die eerste plaats niet echt wilden. De rust verkozen voor het Fanion-elftal. En dan in maart een oefenwedstrijd tegen Nederland. Met 2-1. Maar fluitend door hun kwalificatiecampagne. Surlot haalt de achterlijn. Heeft de hulp van Reerson. Beetje goochelen, Heudegaard. En Nusa in de bal. Zit niet altijd onder de markt en is toch dreigend. Met te veel simpel balverlies om van een echt goede eerste helft te kunnen spreken van Antonio Nusa. Wel een wapen, duidelijk. Casemiro. Is vraagt. En dan Casemiro. Te lang voor hij die bal zelfs onder controle kreeg. Gabriel lost op. Het begon zeer veelbelovend. Met dat afgekeerde doelpunt van Noorwegen. En met die strafschop. Vinicius, maar goed opgelet door Reerson. En balverlies van Heudegaard, geen overtreding. Vinicius, kappen, trappen, opnieuw Nieland. Die speelt de wedstrijd van zijn leven. Martin Heudegaard, dat mag hem niet overkomen. Hij is zo'n goede voetballer dat hij denkt, ik doe het wel overal. Voetballen en dribbelen. En dan de klasse van Vini. Kappen, de trap. Maar hij heeft ook benen. De hoekschop van Brazilië achter de rug. Nusa levert in. Ja, nu gaat hij toch wel een ploeg kunnen vinden. Lang niet altijd titularis geweest in zijn carrière. Örjan Nieland. Maar een penalty pakken. En gewoon goed zijn. Vini.
niet Braziliaans dit. Kruist hem niet naar de verste pal, omdat die sleep vrij ver was naar buiten. Kon daar niet meer achter geraken. Bergen. Hij heeft minder opties dan in het begin van de partij om de bal aan kwijt te geraken. Dat is hij ook aan het aangeven met wat armgebaren. Haaland niet naar de bal kijken. En Gabriel die het even oplost. En bij Arsenal City zou dit al een opstootje geweest zijn. Ancelotti zit in het hoofd van Gabriel Magalhães. En dat is goed. Uitstekend gevoetbal Brazilië. Bergen recupereert. Speelt een goede wedstrijd. Nusa krijgt de bal tot bij Haaland. Haaland. Ødegaard kiest positie. Martin Ødegaard. Corner voor Noorwegen. Goed dat ze er toch nog eens uitkomen. Een heel stadion dat recht veert. Zodra Haaland deze bal krijgt. Had hij veel baltoetsen nodig. En ja, denkt Sørloth bij zichzelf. Als je hem naar rechts had gekregen. Daar lag eigenlijk de ruimte. Maar dat was zeer veel gevraagd. Tweede corner voor de Noren. De eerste zone. Niet de beste bal van Berg. Reerson moet in dat duel gaan. Noorwegen uit balans en een zeer matige baltoets van de rechtsachter. Van Borussia Dortmund. 15 assists in de Bundesliga. Alleen Onlis, hij had er meer. Nu is die als eentje minder. Hij had er 4-1 wedstrijd tegen Mainz en 4-0 zegen van Dortmund. Dat helpt natuurlijk, maar oké. Dan had hij er nog 11 als je die wedstrijd zou wegstrepen. Nou, bijna allemaal voorzetten. Balverlies van Heggem. Dit lost hij goed op, Reerson. En nu spelen voor Sørloth. Die kan gaan lopen. Moussa komt naar binnen. Brazilianen zakken terug. Daar is hij, Moussa. Sublieme goal tegen de Ivorianen.

applaus voor die pass. Nu komt hij in beweging. Gabriel aan het roepen op Marquinhos. Van let op, hij zit in je rug. We staan zeer dicht bij elkaar. Dus daar is iemand die zou kunnen in de rug lopen. Casemiro, loop je er wel af. Kijk hoe hoog Marquinhos staat. Voor Haaland daar. Nieland. Dat is het plan. Voor de misschien wel 8e keer die bal daar gespeeld. Haaland goed geroofd. En goed gespeeld. Ødegaard, Noorwegen. Laatste 10 minuten weer sterker. Begin meer en meer te lijken op de openingsfase van de wedstrijd. Sørloth. Het is allemaal vrij rudiment, hè. Als je hem daar op die flank zet. Hij is eigenlijk een diepe man. De basketbal verdette. Met Brunson rechts. De man die de New York Knicks de titel heeft geschonken. En ik denk Bridges links van hem, maar geen idee. Corner. Noorwegen, de derde in de wedstrijd. Dus eigenlijk 3 extra. Minder tijd bijgerekend dan in Qatar. FIFA zegt dat dat ook voor een deel komt omdat er gewoon sneller gespeeld wordt. Minder tijd rekken is. Nou, was Sørloth bijna. Martinelli. Wolf. Opnieuw bij de bal. Kan richting Bergen. En Ødegaard. Patrick Berg zien we nauwelijks. Bergen en Ødegaard, dat zijn de mannen die de Nooren aan het voetballen moeten krijgen. En dat met tussenpozen ook gewoon goed doen.

0: Het respect wederzijds is duidelijk groot. Holland, lichamen zetten tegen Gabriel die dan tackelt. Daar is Eudegaard, moet scoren. Eudegaard, goede redding van Alisson Becker. Op ouderwetse wijze. Zijn doel uitgevlogen, niet de vijfhoek gezet, nee. Gewoon als was hij Michel Preud'homme. Goed plat hoor. En een grote kans voor Noorwegen. Rayan terug tot bij Danilo. Net als Argentinië sukkelt Brazilië met zijn wingbacks. Los Santos en Danilo. Is dat wereldkampioenenmateriaal? Dat valt zeer te betwijfelen. Ja, Ibanez was dat zeker niet. Hij eruit gegaan na de wedstrijd tegen Marokko, net als Igor Thiago. Vini Junior. Goed, tot bij Bruno Guimarães. Danilo. Casemiro gaat hem meteen lepelen. Mooie bal en bijna Martinelli. Nee, geen buitenspellijn. Nieland vraagt dat wel. Even kijken. Nee. Totaal niet. En waarom springt hij niet? Want dit is niet springen. Dit is achteroverbuigen. Boink hier, kijk. De kleerkast deed me harder als de kippen bij. Bal net niet ver genoeg meegenomen. Kijk, ik moet even inhouden. En dan schitterende redding. Dan was Marquinhos terug en weet je het nooit. Ellebogenwerk van Alisson Becker. Top save van de Braziliaanse doelman. Nusa, lang niet meer gezien. Erge, Eudegaard. Paslijn of looplijn afgesneden. Martinelli, dit zou geel mogen zijn. Brazilië is alweer aan het voetballen. Ze waren met z'n tweeën ook. Vinicius, Ayer even naar de flank gedwongen. Daar komt hij tekort en maakt hij eigenlijk nog een fout. Ook al was de bal al redelijk ver. Vinicius heeft geen ongelijk. Herkende de situatie. Ja, kijk. Ik kan toch niet zeggen dat er niks aan de hand was. Ze zijn nu knap handen aan het schudden. Hij is zeer gefocust. Vini Junior. We gaan rusten met een 0-0 stand na een eerste helft die veel opflakkeringen kende toch. Het tempo ligt niet al te hoog, omdat beide ploegen aan de bal gewoon redelijk zelfverzekerd zijn. Maar er gebeurde flink wat. Het afgekeurde doelpunt van Noorwegen voor buitenspel terecht. Dan de penalty. Interessante fase met wat er vooraf gebeurde. En uiteindelijk nog wat kansen. Misschien wel nog meer voor Noorwegen dan voor Brazilië. Dat ook wel een degelijke periode kende. En de lach van de man van de eerste helft is toch terecht. Urjan Nieland. 35 is hij. En kijk, blijven lachen. Want wie eerst lacht, lacht niet altijd best. Wie laatst lacht, wel. Aan jullie.
1: Dankjewel, Filip. Zometeen gaan wij analyseren. Maar eerst, zometeen gaan we live naar Amerika. Want er is natuurlijk een plot twist geweest bij de Belgen. Nog 30 uur tot die wedstrijd. En er zijn ondertussen ook reacties van de Belgen binnen. Dat is voor zometeen.
2: Mercedes-Benz. De ster van elke match.
3: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
4: The football were a nation.
5: Elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
6: Het talent van vandaag heeft een record in Arkanelab.
7: Niet importa waar je staat.
8: No matter who you are.
9: De passie voor voetbal.
10: Pertenece. To the biggest team on the planet.
11: El fútbol une al mundo.
12: Football unites the world.

0: Goedenavond terug allemaal. Welkom in de studio in Brussel. En er is veel applaus en het is 0-0 en we gaan er zo meteen uitgebreid over praten natuurlijk. Maar het nieuws van de dag kwam min of meer vanuit het kamp van de Belgen. Want Balogun zijn schorsing is in een voorwaardelijke straf omgezet. Dat is maar één keer gebeurd in de WK-geschiedenis. Garrincha heeft het ooit meegemaakt in 1962. En dus dringt de vraag zich op, ja, waarom na zoveel rode kaarten die al op een WK gevallen zijn, waarom is die disciplinaire commissie uitgerekend nu toch samengekomen? Opgelet, de New York Times gaat ondertussen nog een stapje verder. Die zeggen dat er een telefonisch contact is geweest tussen de president en Infantino. Nogmaals, dat is wat de New York Times zegt. Dat zijn allemaal zware zaken. We gaan daarvoor heel graag naar Amerika. Tess, wat rest er nu voor de Belgen en hoe reageert die hier eigenlijk op?
1: Ja, inderdaad, Ruben. Of dat telefoontje heeft plaatsgevonden, dat heb ik nog niet kunnen onderzoeken hier. Dat laat ik aan andere collega's over. Maar verbijstering, dat is wel het woord dat overheerst bij de Belgen. De Belgische Voetbalbond heeft een paar uur nadat het nieuws bekend werd een communiqué uitgestuurd waarin dus staat dat ze inderdaad verbijsterd zijn, waarin ze erop wijzen, ja, dat artikel 27 waar het over gaat, dat staat in die tuchtprocedure. Maar er staat ook een ander artikel in, 66.4 is dat, waarin staat dat je automatisch geschorst bent na een rode kaart. En dat is ook nog eens aan alle ploegen verduidelijkt net voor dit WK. Alle deelnemende landen hebben nog eens de regels toegestuurd gekregen. Dus ze zijn verbijsterd en ze onderzoeken wat ze nog kunnen doen. Heel concreet is dat nog niet. Ik heb het nog eens nagevraagd ook bij de Voetbalbond. Er is een optie om naar het CAS te stappen, het Internationaal Sporttribunaal. Daar is er een soort spoedprocedure waarin ze binnen de 48 uur dan een beslissing moeten nemen. Maar ja, onze match is binnen 24 uur. Dus is dat nog op tijd? Gaan ze dat nu doen? Ze kunnen het eventueel ook na het WK nog doen. Want wat ze wel onderstrepen, wat ze wilden benadrukken, dit gaat niet alleen over ons. Dit gaat eigenlijk over de integriteit van de sport, over de integriteit van het WK. Als daar iemand zich mee kan gaan moeien, als er druk kan zijn van buitenaf, ja, dat is ongezien en dit is, ja, een gevaarlijk precedent. Zo zeiden zowel Thibaut Courtois als Rudy Garcia. Rudy Garcia, die had ook, ja, een goede one-liner ingestudeerd, zal ik maar zeggen, die hij voor alle camera's heeft herhaald. Ik stel voor dat we eens naar gaan luisteren. Monsieur Garcia, la suspension de Balogun a été levée. Selon vous, est-ce que ça c'est une injustice ou pas?
2: Non, ce que je savais pas, moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça, j'étais pas au courant. Écoutez, il faut s'en référer au communiqué de ma fédération. Parce qu'effectivement, c'est le juste avis, celui de la fédération belge. Et au-delà de ça, je pense que, de mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde. Je pense que la fédération belge, elle défend pas la Belgique, elle défend l'intégrité de ce sport, le futur de ce sport. Voilà, nous, il me semble que Nathan Goy a pris un carton rouge contre l'Iran et qu'il n'a pas joué le match suivant.
3: Voor een WK is het altijd mooi dat de allerbeste spelers kunnen spelen. Natuurlijk ja, creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren en hun battle te vechten. Wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Ja, we gaan even Rudy Garcia nog aanvullen. In 62 is het dus gebeurd met Garrincha. Ik ga nog heel even polsen bij jullie. Daarnet waren jullie van mening. Spelers niet aantrekken, jongens. Gewoon
4: nee,
0: in de match spelen.
4: Het zou een grote fout zijn om daar nu nog, ja, als spelersgroep, binnen de sportieve staf en de spelersgroep, om daar nu bij te blijven
0: hangen
4: bij
0: een ander.
4: Dat moet gewoon, het is zo, dus ja, that's it.
0: Dus ja. Die mening, daar staan we nog altijd achter. Hè?
5: Ja, absoluut.
0: Oké, okay, Tess. Ja, goed. Ja, de spelers hebben Thibaut Courtois kort gehoord natuurlijk. Dit gaat hun sportieve voorbereiding niet beïnvloeden.
1: Goh, nee, ik denk het

0: brandstof zijn om het hier morgen toch proberen over de streep te trekken. Dus ze zien het eigenlijk nog positief in en zoals jullie zeggen, ze gaan er zich niet door laten afleiden. Dat mag nu het verschil toch niet maken, denk ik, morgen. Dus...
1: Wij gaan de bladzijde voorlopig omslaan, voilà. En we gaan terug de bladzijde van Brazilië-Noorwegen erbij halen. Tess, dankjewel hoor, en we zien jou morgen uiteraard terug. Even de fases en misschien vooral de analyses, want dat is natuurlijk het meest interessante. Wes, wat is jou opgevallen in die eerste helft?
2: Wel, de positie van Sørloth, jongen die we kennen bijvoorbeeld bij Atletico Madrid, dat op een heel andere manier wordt aangespeeld hier vanaf de kant. En Gert had een goede opmerking. Hij zei, ja, die is begonnen op de rechterkant. Maar ja, die speelt nu heel vaak centraal. En ja, dat is volgens mij zijn positie niet. Die heeft daar ook bijna geen enkele waarde. Hij speelt heel vaak met terug naar de goal. Dan moet hij dit soort dingen doen. Eigenlijk kan hij dat nog wel heel goed met terug naar de goal. Maar als je het centraal speelt of rechts, dat is een wereld van verschil. Ik ken dat gevoel om op de rechterkant te moeten spelen als diepe spits. En ik vind dat geen prettig gevoel. Maar ook het feit dat hij voor mij de meerwaarde voor hem daar op die positie, ik kan dat niet begrijpen. Dus ik weet dat je wel iets wil creëren om Haaland centraal te houden. En Nusa die het heel goed doet van de linkerkant. Maar via die rechterkant komt er
1: eigenlijk
2: bijna niks.
1: Ja, door een soort miscasting, of omdat het niet anders kan.
2: Ja, anders staat hij niet in de basis waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Ik begon denk ik de uitzending met de vraag, hoe goddelijk zijn de goddelijke Canaries nog? Een cijfertje, Gert, 37% balbezit. Het is een beetje een counterploeg geworden. Enfin, een beetje veel.
3: Dus zeker. En dat kunnen ze heel goed ook. Dat doen ze heel goed. En ze spelen daar ook op, wat ik al zei voor de wedstrijd. Een eerder afwachtende houding. In het begin van de match viel er nog wel mee. Dan was het wel wat hoger. Maar hier zie je dus hun manier van spelen. En balverlies. Hè. Twee rijtjes van vier. En dan die twee spitsen moeten niet te veel doen. Dat proberen ze te onderscheppen. Dit is de aanleiding van de penalty. Uiteraard. Dus ja, dit was al zo'n geval, hè, van een afwachtend Brazilië. Hier zie je nog eens die twee lijnen van vier. Die twee spitsen moeten geen energie verbruiken. Cunha nog een klein beetje, maar Vinicius helemaal niks. Dus ja, die zijn er zo voorbij. Maar dan begint het natuurlijk. Die twee spitsen niet te veel doen. Maar daar azen zij gewoon op om met dat middenveld ballen te recupereren. Om dan heel snel in de omschakeling te gaan. Of in de pure counter als het vanuit deze positie is. Van een heel lage blok. En dan zijn ze gewoon levensgevaarlijk.
1: Het
3: is begrijpelijk dat je daar ergens voor kiest. Alleen is het, moesten we 20 jaar geleden gezegd hebben...
1: Ja, dat Brazilië dit soort voetbal jaar, zou spelen.
3: Countered Brazilië tegen Noorwegen, dan zou het nooit geloofd hebben.
1: Ja, kijk even naar de Braziliaan rechts van mij. Goedkeuring voor het spel van Brazilië tegenwoordig. Is dit de nieuwe stijl van het huis?
4: Ja, ik denk dat we heel goed aan het doen zijn. Had ik wel een beetje meer verwacht. Maar ja, we gaan goed doen, hopelijk.
1: Ja, meer verwacht, ja. Als dat natuurlijk de kwaliteiten van de ploeg zijn, moet je dan naar spelen natuurlijk. Je hebt het al gezegd, in een van die twee fases zat ook de aanleiding voor de strafschop. We gaan misschien even kijken. 100% strafschop, Riet, daar was weinig twijfel over.
5: Ja, zeker. Ik vond het een heel wilde actie van de verdediger. Was op dat moment totaal niet nodig. Omdat de aanvaller eigenlijk ook naar de buitenkant ging. Allee, het was niet rechtstreeks naar het doel toe. En we hebben het dan opnieuw bekeken langs alle hoeken. Zou hij de bal eerst hebben aangeraakt. Maar het was gewoon zodanig wild dat ik de ref eigenlijk gelijk moest geven, de VAR dan uiteindelijk. Dom om dat op dat moment te doen, vind ik.
1: Ja, ik weet niet of het even dom is, maar het nemen van de strafschop... Wesley, ja, ik denk dat jij het bijna als even dom beschouwt.
2: Ik kan het niet begrijpen. Ik denk dat Stefijn ons is geweest in een wedstrijd die zei, wat is dat nu tegenwoordig toch met dat getrippel?
1: Ja, loop gewoon aan.
2: Ja, maar ik heb het gevoel als je echt snelheid maakt en je trapt... Dat gaat ook nog harder. En, okay, het is niet goed gegeven, maar dan richt ik mij tot Riet en vraag ik... van ja, geef je de doelman, of doelvrouw in jouw geval, meer kans doordat je eigenlijk heel lang wacht. En ik heb al gezegd, Hazard die kon dat heel goed, maar niet iedereen is Eden Hazard.
1: Riet, zeg het maar, word je hier als doelvrouw door beïnvloed?
5: Wel, Gert zei het daarnet ook. Eigenlijk verklapt hij gewoon al met zijn houding dat hij nog maar naar één kant kon trappen. Hij wachtte heel lang. Hè. Dat is dus de bedoeling van dat trippelen. Eigenlijk, hij wacht op een reactie van de doelman. Die kwam er niet, waardoor dat de doelman dan kan reageren op de penaltynemer. En ja, het is inderdaad iets dat getrippel. Er zijn ook al heel veel penalties gemist. Dat is natuurlijk ook met de stress en zo. Maar de keeper momenteel is aan het spelen voor een transfer. En je ziet dat ook wel. Hij heeft 2-3 reddingen gedaan. Altijd de juiste

0: positie. En ik denk dat na het WK dat er wel een toffe club zal aankloppen.
1: Ja, het doet me een beetje denken aan het verhaal van Nederland en de gemiste strafschoppen, waar de analisten achteraf zeiden, kijk, je kan een strafschop missen, maar het trap hem gewoon normaal.
2: Nee. Ik denk dan vooral aan Tielemans. Ik denk het moment waarop hij dat daar moest doen en die zo binnentrapte. Dus,
1: ja, klinisch klas. Zijn de weinig Tielemantijntjes. Goed, ja, er is behoorlijk wat gebeurd. Er is ook een afgekeurd doelpunt voor Noorwegen. Valt op zich ook weinig op af te dingen, denk ik.
3: Ja,
1: het was heel mooi gespeeld, maar het was wel buitenspel. Ja,
3: als buitenspel.
1: Ja, voilà. We zullen er nog eens naar kijken, gewoon voor de volledigheid, voor de mensen die de eerste helft gemist hebben. Maar dit was heel vroeg in de wedstrijd.
2: Prachtig paas spel. Komt vooral net te laat. Hè. Ja, dat is, als de paas op tijd was vertrokken, was er helemaal geen buitenspel geweest. Dus Ødegaard die de fractie van een seconde te laat inspeelt. Want hij had hier al de kans om hier al mee te geven en hij doet dat niet. En op dit moment wel, en dan is het te laat.
3: Ja, een goede loopactie van Sørloth, dat wel.
0: Op dat moment waren we al aan het juichen eigenlijk. Hè? Omdat je zag met drie van Noren, stonden ze daar vrij op de 16 meter. Maar
1: ja, het is waar, ik stond nog buiten en ik hoorde gebrul in de achtergrond.
0: Dat was die kant.
1: Zeg, wat is dat allemaal, zeg? Ja, snel terug naar binnen gegaan. We moeten nog even over Ødegaard hebben. Cruciale speler natuurlijk voor Noorwegen.
3: Ja.
1: Veel kansen die uiteindelijk van hem vertrekken of...
3: Ja. Wel, je hebt een Ødegaard met bal en zonder bal. En als hij de bal heeft, Ruben, dan vind ik dat je daar eigenlijk niet te veel schrik moet van hebben. Dat is heel raar dat ik dat zeg, maar ik kijk nu alle wedstrijden van Noorwegen. En hij is iemand die als hij de bal niet heeft en infiltreert zonder bal, dan creëert hij kansen. Maar als hij de bal heeft, dat is zijn passing map. En we hebben, en ik vergelijk dat heel vaak met Axel Witsel. In de tijd toen we zeiden, ja, oh, Axel Witsel die speelt alleen maar breed en achteruit. Jawel, als je de passing map van Ødegaard gaat zien, dit kan je niet geloven. Dit zijn de kleine kantjes, eentje van Haaland en drie keer Ødegaard. Ja, met goede infiltratie, zonder bal zoals hier. En als die bal richting Haaland gaat, dan gebeurt er altijd iets. Goed gepakt van Bekken, maar dit is de passing map. Ja. Dus als je dat niet controleert, dan denk je, waar speelt hij eigenlijk? Wat doet hij eigenlijk?
1: Maar als je het dan met beelden aantoont,
3: zie je hoe belangrijk het is. En alle wedstrijden is het deze passing map.
1: Goed, ondertussen kijk ik daaronder, onder die passing map, naar wissels bij de Noren. Er komt nieuw bloed op het veld bij Noorwegen. En Filip Joos heeft al lang gezien wie dat is. Het woord is aan jou.
4: België weet waarom.
5: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
6: Allang is veel gezegd, maar de nieuwe namen zijn Oscar Bob van Fulham, ex-Manchester City. En Skjeldrup, speler van Benfica, die bijna bij Club Brugge was beland deze winter. En dus twee nieuwe jongens op de flanken. De Brazilianen kijken het ook even aan. Bob. Linksvoetige op rechts, net als Sørloth, maar je kan niet meer van hem verschillen. Dan Oscar Bob en Skjeldrup, ook een ander type dan Nusa. Die krijgen toch dan heel snel plots te horen dat ze uit de wedstrijd zullen verdwijnen. Nusa had zeker zijn momenten. Skjeldrup. 17e cap. En Oscar Bob was een van die jongens die door Guardiola af en toe werden gebracht. En nu bij Fulham. Nou, op een heel andere manier moet zien te voetballen. 14 keer meegedaan na de winterstop. Geen enkele goal, geen enkele assist. Maar op het WK goede dingen laten zien. Vooral in die wedstrijd tegen de Fransen speelde hij een uitstekende tweede helft. Dan was dat dus ook wel een klein beetje een non-wedstrijd. Martinelli. En Vinicius. Gabriel. Casemiro. Jan. Bij Brazilië geen wissels. Weggehaald Heggen. Ryan. Maar Hens gemaakt. Ik zou graag tekstschrijver zijn van de Rode Duivels nu, van de Voetbalbond. Een kleine telegram. We nemen akte van en zijn verheugd over het feit dat president Donald Trump het onrecht in de wereld aanpakt. Dat werd tijd. Kan je er dan ook nog achter zetten en dan sturen. Ook Gianni boos. Dat mag ook. Maar voor het overige natuurlijk gewoon voetballen. Het beste antwoord is ballen doen. In je achterzak steken. Dat wordt dan de opdracht. Voor Brandon Mechelen en wie ook naast hem zal postvatten morgen in Seattle. En ja, je speelt tegen de thuisploeg daar, maar die supporteren op een heel andere manier dan bijvoorbeeld de Mexicanen. Dat is een ander paar mouw. De rust bij Sander Berge is toch indrukwekkend. En Ødegaard. Goeie actie van Berg. Haaland kiest positie. Berg trapt hem niet in de tweede ring, want die eerste is gigantisch. De eerste keer dat hij eigenlijk aan de bal iets doet. Gabriel. Reerson was even bang dat Vini Junior in duel ging gaan, maar op dat soort ballen komt hij echt niet. Dat is te min. Noorwegen goed begonnen aan de tweede helft met Ødegaard. En dus met Oscar Bob een heel ander profiel dan Sørloth in de combinaties daar. Spreekt hij meer dan een woordje mee. Korte ruimte. Ødegaard is een beetje aan het breien. Ik heb zijn paasmap niet gezien, maar... Oké, we kunnen hem toch niet met Witzel vergelijken wat mij betreft als je hem bij Arsenal ziet voetbal. Dan is hij voortdurend op zoek naar de steekpas. Hier in de eerste helft. Dat klopt absoluut niet. Te weinig. Hij is afgetroefd in de rug. Ah ja. Reerson. Goed van Bob. Dan een dribbel. Eigenlijk niet kon lukken. Veel spelers dicht bij elkaar. Riskant van Douglas Santos. Gamarais lost het op. Danilo. Ryan. Met de opzittende wolven. Scheldjerup zet ook druk. De Nooren nemen de wedstrijd in handen. De tevredenheid van de fans die hier beneden de perstribune zitten. De hele wedstrijd rechtop staan te volgen. Overigens zou Walter Casagrande niet Walter Casagrande geweest zijn. Maar een mens uit de muziek. J en de laatste letter van het alfabet. Is me gewatsapt, waarvoor dank. Maar Walter Casagrande kon beter voetbal. Eudegaard. Bergen. En is hier aanwezig Casagrande als commentator voor de Brazilianen na een serieuze alcoholverslaving die hij toch heeft overwonnen. Bergen. Eudegaard, goede bal. Skjelderup kwam hem ook vragen. Links is Wolfen mee. Die bal niet goed genoeg. Marquinhos. Brazilië zeer passief in deze fase van de wedstrijd. Heggem moet dat dan wel weer beter doen. Ja, het is niet de absolute topkant van de tableau, zeg maar. Met Spanje en Frankrijk aan de andere kant. Haaland. Je wil het dan zelf. Skjelderup. Nee, Danilo. En dat is een goede bal. Rayan. Tikje. Martinelli. Vinicius. Vinicius, geweldige dribbel voorbij Reerson. Vinicius houdt de bal bij en dan toch de corner. Noren vinden van niet. Op het eind was hij even de controle kwijt. Bob moet hem laten gaan. Daar, die tik was te ver. En dan raakt hij hem wel nog aan, maar stond hij al buiten de lijnen. Ik denk dat dat klopt. Vooral zone bij de Noren. Hier komt de corner. Cunha. Gevaarlijk hoor. Bal schiet door. Skjelderup. Ah, yeah.

probeert Brazilië een beetje uit te roken, maar Brazilianen trappen daar niet echt in. Gaan niet wild jagen. Het is een 12e WK-wedstrijd op Amerikaanse bodem. De vorige elf geen enkele van verloren. Dat leidde tot de wereldtitel in 94. Tussen de linies. Goed geopend. Mooi. En dan Skjelderup die berg oversloeg. Ja, uitstekende Asgard van tegen de Fransen. Zagen we ook niet meer terug in de wedstrijd die nadien volgde. Daar zit hij, Woody Harrelson. Links. Met het petje. Heeft honger. Het is broccoli, dat is gezond. Kost veel in New York, gezond eten. Scoorde al in elke wedstrijd. Erling Haaland hier. Tegen Frankrijk deed hij niet mee. Skjelderup. Bergen. Lepelt. Skjelderup weer. Wolf loopt nu buitenspel. Nu niet meer. Dus had hem nog altijd kunnen krijgen. Ingooi voor de Noren. Hendrik. Want de edelstelling kan toch niet helemaal de bedoeling zijn. Cunha naar de kant. Auteur van 3 goals, maar zijn stempel drukken, dat is wat anders. En het talent van Real Madrid en inmiddels Lyon. Hendrik, het is er nog niet helemaal uitgekomen, maar... Hij is gewoon goed. En zijn invalbeurt tegen Japan, die was gewoon uitstekend. Omdat hij gewoon heel erg diep bleef. De bakens eigenlijk gewoon verzet. Een soort grenspaal klopte in het veld in de wedstrijd. Waardoor Brazilië hoger kon gaan voetballen. Hij is 19. Hij wordt 2 dagen na de finale 20. Een ploegmakker van Malik Fofana. Balverlies, Eudegaard. Vini, meegeven. En daar is Hendrik. Op weg naar Hendrik. Nee. Hij nam hem ook niet perfect mee. En wilde dan absoluut zijn linker gebruiken. Oké, je staat koud in het veld. Je hebt geen bal meer geraakt sinds zeg maar 1,5 uur. Wat een bal van Vini. Dit... Ideaal, subliem. En dan, ja kijk, beter 1 bal toetsen en dan goed staan dan die tweede nog te moeten doen. Te ver eigenlijk en dan wil je hem voorbij de keeper stiften, maar niet zomaar naast de goal. Nee, een meter of 2. En als je hem nog wil pikeren, als was je Raymond Stijlaert kunststoten... Dan moet je toch van nog betere huizen komen om daar het effect op te krijgen. Leek een beetje dat dat dan nog de bedoeling was, maar nee, vergeet het. Reuze kans Brazilië. Wel met de wissel. Ancelotti bijna heilig verklaard. Mocht dit gelukt zijn,

na een kwartier waarin ze eigenlijk gewoon Noorwegen de bal geven. En ook gewoon niet bij macht te zijn om meer te doen. Gabriel, dat doet Haaland ontzettend goed. Geen overtreding maken, toch lastig zijn. Oscar Bob, let op die linker. Oscar Bob probeert te veel. Berg niet klaar, want Bob legde hem eigenlijk nog een beetje af. Dan had hij door dat die dribbel ging mislukken. Martinelli. In die positie. Nou, tegen Japan oké, maar hier voorlopig nee toch. Hendrik. Ja, dat is dan overdrijven. Krijgt wel de corner. Probeert nu iets goed te maken. Die misser uit te wissen. Maar die is niet te wissen. En een uur aan het voetballen. Een wedstrijd die al veel kantelmomenten leek te hebben, toch? Nee, niet wil kantelen voorlopig. Bruno Guimarães. Nieland. Bob, had hij moeten kunnen controleren. Ryan. Met rechts. Oh, goede redding. Nieland. Goede save. Laag bij hem. Vervelend dicht bij het lichaam. De Noren met de counter. Haaland kan net niet meegrissen. Daar zat anders wel wat in. Meer zon nu dan in de eerste helft.

in Brazilië lijkt toch na die wissel moeten hebben gevat. Het zal altijd van hem moeten komen. Vinicius Junior. Casemiro. Buitenspel of niet? Weer een save van Nieland, maar gevlacht. Dat leek ook het geval. Maar oké, hij is zich aan het opblazen tot een soort hulk indoen. Hoor dat groen. Het scheelt weinig hoor. Net wel, denk ik. De redding is fenomenaal. Bruno Guimarães moest hem hoog gaan halen. En dan de open hand. Dat is karate zeker, de vertaling. Kijk, afgeweken nog ook. Het is de wedstrijd van zijn leven. Want als dit altijd zijn niveau zou zijn, ja, dan hadden we hem wel al gekend. Dan had hij andere teams gehad dan de Norwich'en van deze wereld waar hij op de bank belandde. Arsenus in het team. Voor Julian Reerson nog niet helemaal fit. Het was er ook wel een beetje aan te zien. En Arsenus is een meid voor alle werk. Kan op de rechtsachter spelen. Speelt liever op het middenveld. Dat doet hij bij Benfica. Dat deed hij ook bij Feyenoord. Bam. Arsenus met wat ruimte. Mag oprukken. Uitstekende bal eigenlijk. Eudegaard laat hem lopen. Guimarães opgepikt Bergen.

Arsnes terug op zijn keeper. Ziezo. Het is wel nog even voor er penalties zouden aankomen. Maar ja, in Nederland. In deze vorm. Is geen prettige tegenstander. Voor favoriet Brazilië. Maar zijn ze dat nog? In deze wedstrijd doen we dan. In het WK. Zijn ze dat eigenlijk gewoon niet. Maar ze hebben Ancelotti. Die zijn eigen interlandcarrière stopte. In een wedstrijd tegen Noorwegen. Dat was zijn laatste cap. De voorzet. Oh, Alisson. Was nodig. Ja, ja. Compact zijn ze niet genoeg. Let op Haaland. In de rug van Gabriel. En reken maar dat hij binnen zit als hij er niet aankomt. Skjeldrup, geweldige bal. En Alisson Becker gaat hem ver halen hoor. Top gekiept. Proactief. Zo hoort het. En deze blik zegt alles. Knie, oor, neus. Tip. Het maakt niet uit. Eender welk lichaamsdeel, die bal zat erin. Knotje. Dat zou moeilijk geweest zijn, maar zelfs dan. Ødegaard. Weer de lucht in. Skjeldrup met een spurtje. Gimaraj is te snel af. Oscar Bob. Veel noren nog voor de goal. Skjeldrup neemt hem niet lekker mee. Dus nu vanuit stilstand. Dan maar even overlaten aan de jongen die technisch... Ja, boven de rest uitsteekt. Kijk, Bob, prachtig. Ayer en Haaland niet, want te ver. Het is een centrale verdediger, maar moet je daar niet toch die bal meenemen? Eén tikje en binnenkant die veste paal zoeken. Oscar Bob, wat een wissel, wat een voetballer. Ik snap het dan wel weer. Omdat Danilo dat goed doet. Zich niet compromitteert. Positie kiest. En Haaland. Kon er dus net niet bij. Wissels bij Brazilië. We krijgen, jawel, Neymar. Maar omdat de nood hoog is... Danilo Santos komt, maar vooral dus Neymar. Mag je hem nog junior noemen? Nee. Hij is eigenlijk senior. Maar hopelijk kan hij iets brengen. En Martinelli, ja, dat werkte gewoon niet. Danilo Santos van Botafogo. Drinken. Dus nog net voor die break. Neymar het veld op geduwd. Hij viel al in de wedstrijd van Brazilië. Tegen... Even checken. Tegen Schotland. Dat was dan na bijna 1000 dagen. Icepack. Rond de nek. Ancelotti is aan het tekenen. Moet ook naar die tekentafel. Oké, ze hadden de grootste kans. Absoluut. Maar ze zijn niet de beste ploeg in die tweede helft. Ondergaan de wedstrijd. Maar lijkt Neymar inbrengen. Gokken op een flits. Dertigste cap. 79 doelpunten gemaakt. En hij was er niet bij. Bij die 1-7. Tegen Duitsland in eigen land.
eerste keer dat ze een knock-out wedstrijd wonnen tegen een Europees land. Dat was tegen Duitsland in Japan, de WK-finale van 2002. Nadien eruit tegen Frankrijk in 2006. In 2010 tegen Oranje. In 2014 tegen Duitsland. 2018 tegen de Rode Duivels. 2022 tegen de Kroaten. Kan Noorwegen zich in dat rijtje scharen? Dus een Douglas Santos op het veld, de man die nu gaat ingooien. We krijgen Danilo Santos van Botafogo dus. En de rechtsachter is Danilo. Een beetje spraakverwarring. Kan de Noren misschien nog een beetje in de problemen brengen. Alisson Becker. Marquinhos, een jagende Eudegaard. Maar Skjeldrup was niet mee. En dus probeert Brazilië te ontsnappen. Twee jaar bij Santos, 28 competitiematchen gespeeld, deze Neymar. Dat is niet veel. De ploeg doet het ook niet bijzonder goed. En dit is geen goede pas. Maar laten we hem wat tijd geven om erin te komen, om zijn nummer 10 waard te zijn. Hendrik. Staat nu rechts, Neymar diep. Ayer mag eruit komen. Even Danilo Santos, Oscar Bob goed ingevallen. Eudegaard kijkend naar Bob, maar ook naar Haaland. Hier is Haaland. Dat is dus niet wat hij erg goed kan. Eudegaard, bal kwijt. We moeten hem wel nog zien weg te trappen. Wat Douglas Santos uiteindelijk deed, maar balbezit Noorwegen weer.

0: Wolf.
1: Nu wordt het in oren uitgefloten, maar ik ben niet meteen correct. We proberen er wel degelijk een wedstrijd van te maken. Douglas Santos, goed. Danilo Santos. Hij heeft in elk geval veel energie, dat zie je zo. Speler die we in Europa minder kennen. Vrije trap. Voor Noorwegen. Casemiro nog altijd op het veld. DiCaprio. Rechts. Links durf ik niet meer zeggen.

Sander de Berger legt het even stil. Heeft wel bij Nottingham Forest gevoetbald, Danilo Santos. Daar was ik hem even van kwijt. Neymar en Vinicius Junior. Op Arsenal af, die wijkt. Bal breed, Casemiro legt af. Bruno Guimarães kiest nog voor de paas. Vlag blijft beneden. Casemiro. Geen appel voor Hens. Dan wordt Haaland aan het werk gezet. Nou ja. Ze hebben er echt last mee. Dat doen ploegen soms te weinig. Omdat hij dat bij City natuurlijk nooit moet doen. Ødegaard, tikje is goed. Haaland, meegeven. Skjeldrup, Ødegaard buitenom. Skjeldrup zelf en Alisson Becker. De hand omhoog. Maar geen sprake van buitenspel. Klijvende wedstrijd toch. Door de benen. En hij goed in die eerste hoek. Echte knock-out wedstrijd. Ze hangen allebei eigenlijk in de touwen. Maar ze blijven wel meppen. De Nooren tonen hun kwaliteiten. Basketbal. Vinicius, eigenlijk de meest Braziliaanse speler op het veld in deze vorm. Van hem en van de Brazilianen. Wolven. Marquinhos vermijdt een corner. Probeert Neymar te bereiken. Nee dus. Hegem bukt zich ook. 80.663 mensen aanwezig. Die zullen er ook zitten. Over 14 dagen... bij de finale. Grote vraag. Zullen die gele truitjes daar dan aanwezig zijn? Dan moet je toch nog een heel parcours afleggen. En daar ziet het eigenlijk niet naar uit. Vrij te lopen. Er wordt overgeslagen. Ayer. Arsens.

zich herpositioneren. Nee, geen fout. Zeker niet. Beseft hij zelf ook. Ging leunen. En dan is het soms heel slim als verdediger als je wegstapt. Nieuwe wissel bij Brazilië. Ancelotti voelt dat hij moet blijven proberen beter te gaan spelen met Ederson. Nieuwe speler van Manchester United, middenvelder van Atalanta. Niet zijn beste seizoen achter de rug, dat was vorig jaar. Toen was hij briljant. Maar hij heeft scorend vermogen en werkkracht. Het is Bruno Guimarães die naar de kant moet. En die hevig zal supporteren. Want als Brazilië doorstoot, is dit hem vergeven. Ederson, vijfde cap nog maar. Tuurlijk kent Ancelotti hem. Begonnen in Italië bij Salernitana. In het mooie Salerno. Beste Vongole van heel de Laars daar. En heel snel weggeplukt door Atalanta Bergamo. Skelderup. Hendrik moet wel een beetje verdedigen. Natuurlijk, daar is hij! Haaland! Skelderup met de assist. En Erling Haaland zet Noorwegen op 1-0. Met nog 10 minuten te spelen. Plus wat erbij komt. Papa in de tribune. En je weet het. Eén goede bal. Je weet het. Kijk die blik. Dezelfde als bij het volkslied. Genietend. En hij wil geen topschutter worden. Dat maakt hem allemaal niks uit. Maar hij wordt het misschien wel. Gewoon omdat het zijn job is. En omdat hij daar als geen ander goed in is. Eén toets. Eén mokerslag met het hoofd. Geweldige actie van Skelderup. En Erling Haaland treft raak. En hij is echt de opperviking. Boven Gabriel. Even City Arsenal. Gabriel, het is niet dat hij niet weet wie hij in de gaten moet houden. Nee, maar de manier waarop hij even een stapje achteruit zet en dan komt ingelopen. Hier weet hij het al. Hij weet het al. En Alisson Becker kan niet alles blijven tegenhouden. Schitterende goal. Massa in beweging, hou je niet tegen. Zij zijn hun job kwijt. Als Haaland ooit beslist, ik ga voor het koningschap, kunnen ze vast wel werk vinden. In het paleis of zo. Huttler. Wolfen. Haaland er weer achteraan. Speelt een geweldige wedstrijd. De druk die hij zet op Marquinhos en Gabriel. Indrukwekkend. Brazilië op de rand van de uitschakeling. Meer dan tegen Japan. Want toen hadden ze nog meer tijd. Maar hij is een soort Houdini. Dat waren de Rode Duivels het meest van al op dit toernooi. Straat lengt de voorsprong op Houdini, maar Ancelotti zal nu toch ook een beroep moeten doen op die onvermoede krachten die hij soms losmaakt in een team. Denk aan die wedstrijd van Real tegen Manchester City ooit. Vini Junior, corner. Alle middelen zijn goed voor de Brazilianen. De wissels van Noorwegen zijn top gebleken. Oscar Bob, geweldig ingevallen. Skelderup, echt goed. En dan die assist. Bidden tot die grote figuur daar, dat standbeeld. Op de suikerheuvel in Rio. Neymar, dit dan maar. Een corner, lukt dat nog? Al goed liggen, terwijl hij eigenlijk goed lag. Daar komt hij.
Neymar. Nieuwe hoekschop. De vijfde voor Brazilië. Alle noren in het stadion staan recht. Vergeet het roeien. Neymar, eerste zone, weggekoopt door Arsenal. Belangrijk. Casemiro. Oh, slim. Zij dachten al dat hij die bal ging laten overlopen. Haaland, ook daar belangrijk. Neymar. De kap is mooi. En dan een kap te veel. Hij moest dat misschien wel proberen, mensen voor zich. Maar de explosiviteit die is wel wat weg. Die heeft Vinicius wel. Vini. Nee, Oscar Bob. En nu, Skjeldrup is mee. Krijgt ook de bal. Ederson moet verdedigen. Bob mee. Haaland is voorlopig nog laatste man. Oscar Bob neemt hem niet lekker mee nu. Berg. Skjeldrup. Haaland is inmiddels meegekomen. Achter Ødegaard nu. De Noren denken, als wij de bal hebben, zijn we veilig.

Marquinhos. Brazilië heeft nog tijd. Maar niet zoveel meer. En zij doen New York even taveren. Hendrik bijna. Oh, die gaat erin. Nee! De save van Nieland. Duwt die bal tegen zijn paal. Geweldig keeperswerk. Het was de onfortuinlijkste round goals geweest. Ayer kopt weg. Vini. Goeie bal. Casemiro. En nee. Iets tussen een schot en een voorzet in. Niet fijn genoeg dit. Maar wel een goede aanval van Brazilië. Ja, hij heeft pijn. Geef hem maar even een verzorging. Casemiro, hij kijkt. Dus het is echt absoluut de voorzet. En dan niet goed genoeg. Zo ziet een zucht van verlichting eruit. En dit kan er gebeuren als je ergens een teen tegensteekt. Ayer kijkt. En dit is, ja, fenomenaal keeperswerk. 35 is hij. Urjan Nieland. En heus niets in zijn carrière laat dit vermoeden. Maar dat maakt het zo mooi. Dat is de magie van een wereldbeker. Die kak. Dat komt allemaal wel in orde. Ayer die op de grond lag en die bal nakeek. En aan het bidden was. En soms wordt zo'n gebed dan verhoord toch als je een doelman hebt die in staat van genade verkeert. Haaland. Daar zijn ze weer. Ze hebben niks gestolen hoor. Hadden kunnen verliezen, zeker. En het is nog niet zo ver. Maar Noorwegen is de beste ploeg. Ødegaard. Bergen. En Oscar Bob. Ødegaard, mooi idee. En nu naar die rechter, corner voor de Noren. Ook hun vijfde hoekschop van de wedstrijd. Veel energie hebben ze niet meer over, begrijpelijk. Eén keer haalden ze de knock-outfase in 98, toen tegen de Italianen. Uitgeschakeld door Bobo Vieri. In Marseille. Met een luizige 1-0. Nu. Nee, niet luizig. Integendeel, deze 1-0.

Santos. Neymar. Hendrik nu weer diep. Vini Junior. Neymar. Geen overtreding. Een trucje wel, maar geen fout. Nog eens. Een wereldsafe. En allereerst toch ook in je hoofd. Je moet beslissen om daar naartoe te gaan. Als je één fractie van een seconde denkt, shit, en je blijft staan. Ja, dan hangt hij. Haaland. Haaland! Oh, oh, oh, oh. Erling Haaland beslist de wedstrijd. Nee, niet kapot scheuren. Geen geel pakken. Gewoon blij zijn. En kijken naar heel Noorwegen. Alle fjorden gesmolten. Haaland haalt uit. En het is voorbij voor Brazilië. Ze liggen eruit. Een matig team. Ook niet gered door een topcoach. En ja, als je zondebokken wil zoeken. En er zullen ongetwijfeld klaviertijgers al bezig zijn in Brazilië. Dan kunnen Bruno Guimarães en Endrik hun accounts maar beter afsluiten. Een voorlijn op zichzelf, zeiden ze vroeger soms van een spits wel. Dat is hij. Drie baltoetsen. Niet het protocol dus. Maar oerend hard. Niet te pakken door de benen van Danilo. En de Brazilianen gewoon terecht naar huis. Horen niet voorbij de achtste finale te gaan. En dus gebeurt het weer. Liggen ze er weer uit tegen een Europees team. Voor de zesde opeenvolgende keer. Dat is geen toeval meer.

bent. Anders dan de bondscoach van Senegal. Wisselt Solbakje. Gewoon goed. Heeft hij zijn ploeg beter gemaakt met zijn wissels. Dus... een ommekeer? Nee, hij heeft zijn haarlintje uitgedaan. Hij is nu nog meer viking dan ooit tevoren. Wapperende manen. Balverlies Gelderup. Hendrik. Berge kwam wel helpen. Voorzet. Dat was een rare ingreep van Ayer met de borst. Danilo Santos. Haaland laat zich de bal ontfutselen, maar heeft dan hulp van Berg, omdat hij zelf ook wel nog even een opstoot had. Kan hij nog mee? Patrick Berg. Er komen 7 minuten bij. 7 minuten heeft Brazilië om 2 keer te scoren. Er zijn een aantal jongens die daar gewoon niet de capaciteit tot lijken te hebben. Neymar is één van hen. Dan merk je gewoon als je hier zit. Oké, hij geeft hem de juiste bal en hij zal hem wel nog binnentrappen. Maar toch op de weg naar het ex-voetballerschap. Dit is goed. Arsnes. Weg is weg. Haaland wel met applaus, maar moet zich toch nog even naar voren reppen, zou ik denken. Hustigard staat klaar om in te vallen nog bij Noorwegen. Vier minuten nog. Heeft Brazilië. Neymar. Ederson, afgeblokt. Neymar wil de bal opnieuw. Danilo Santos laat half liggen. Nee, het land van het onwaarschijnlijke voetbaltalent is niet meer. Vinicius heeft dat. Te veel matige voetballers in dat team. En hij is nu mede topschutter zeker. Østigard dus. Skelderup probeerde daar nog een bal te roven in de plaats van Heggen. Berg. Gabriel ingeleverd, Heudegaard. Dat Arsenal onder ons voor de nummer 10. Randje buitenspel was het van Oscar Bob. Die zeker alle applaus verdient, want een geweldige invalbeurt kende. Hele tweede helft, top gezien. Bergen had een stapje te veel nodig. Wat mooi is van die Noren is dat ze ook volledig anders gingen voetballen met Oscar Bob. Wow, wat een beweging. De Braziliaan in Oscar Bob en Neymar. Geef hem maar een kaart. Heudegaard recht en juichen. En de eerste gele kaart in de wedstrijd voor een frustratiefout van Neymar. Het is goed dat hij nu Heudegaard even... een aai over de bal komt geven. Dat zeker ook. Maar zijn laatste actie op een wereldbeker is dus een overtreding uit de frustratie. Daar staan ze. Broederlijk naast elkaar. Mbappé, Messi, Haaland. Evenveel wedstrijden gespeeld.
Nee, hij heeft er eentje minder, Erling Haaland. Wel allebei, alle drie, 7 goals. Haaland dus op 4 matchen. Natuurlijk zal alle aandacht naar hem gaan, maar het team verdient meer. Iedereen moet rustig blijven, vooral de Nooren, want die gaan ook door. Die kunnen zich geen kaart veroorloven. De Brazilianen willen dat natuurlijk wel nog even. Thiago weet dat

En gewoon een oerdegelijk Noorwegen. Waar iedereen niveau haalde. En Oscar Bob en Skjeldrup geweldig invielen. Nog een duwfout. En dus nog een laatste vrije trap. Het is overigens Wolfen die er is afgegaan. We zien Heggem nog staan. Het hoort er ook bij. Verliezen. Østigard. Oh, hij geeft de penalty. Penalty voor Brazilië. Een elleboog van Østigard. Dat is een beetje een brokkenpiloot, de man van Genoa, op Casemiro. Ik denk dat het wel klopt. Casemiro gaat natuurlijk ook in dat duel. Østigard plant die elleboog toch. Penalty voor Brazilië. En gaat Neymar's laatste fase op een WK dan een doelpunt zijn? Nieland moet die bal afgeven. De Noren moeten dit gewoon laten gebeuren. Niet in paniek geraken. De kans dat hij afluit meteen na de trap is groot. Ja. Hij plant hem echt wel. De vuist. Dat is altijd een goed teken. En natuurlijk wil hij zich beschermen in het duel. Het is Neymar. Die hem zal nemen. Het zou me niet verbazen mocht hij hem stiften. Hij is polyglot hoor. Hij pakte er al eerder een. Dit toernooi. Een kans om nog een paar seconden te hopen. Neymar. Nieland voor zich. Zelfde aanloop. Ja, dit dus, inderdaad. Nieland. Die die bal even bijhoudt. Marquinhos is de slimste. Die is er al een andere gaan halen. En het is nog niet helemaal voorbij. Goed gedaan. Als je dit kan, is het de perfecte aanloop. Keeper met knikkende knieën. En ja. Het blijft ook raar. Dit soort gedrag. Dan denk je toch vooral enkel aan jezelf. De Noren zijn aan het twijfelen. Wat doen we? Trappen we de bal naar voren of spelen we hem terug? Heudegaard wordt samen met Marquinhos nog even bij de scheidsrechter geroepen. Vraagt of ze nog een minuut krijgen. Sander Bergen terug op Nieland. Nee, het moet worden overgedaan. Het is nog niet voorbij, maar scheidsrechter wil een nieuwe aftrap. Hij had nog niet gefloten. Hij heeft een goede wedstrijd gefloten. Nieland, nu in één tijd. En een halve afzwaaier. Hoeveel tijd krijgt Brazilië nog? Neymar, dit was goed. En nu? Ayer, in paniek dus. Casemiro. Casemiro, Nieland, op de borst. En de borst vooruit en gaan liggen. Opletten, want ref is aan het tellen. Weg is weg. Haaland zoeken. En voorbij. Noorwegen kwalificeert zich voor de kwartfinale. Speelt op 11 juli in Miami. Tegen de winnaar van het duel Mexico-Engeland en Erling Haaland kijkt New York in de ogen. Topprestatie van de Noren. Verdiende kwalificatie. Ook al had Bruno Guimarães de 1-0 kunnen aantekenen, hadden we een andere wedstrijd gekregen. Ayer mag hem dankbaar zijn. En

was Endrik op weg naar ook de 1-0. Ancelotti druipt af. Ging eerst nog Vini Junior overeind helpen. En als de Brazilianen kop nog staart aan deze overwinning van Noorwegen kunnen krijgen, moeten ze gewoon eens naar de kop en de staart kijken. De kop is de spits, de staart was de keeper. Haaland en Nygaard en daartussen 9 andere jongens die ja, top presteerden. Goeie wissels, huilende gezinnen, ook die van de bondscoach, zijn familieleden. En dit is de omhelzing. Alpha en Omega van Noorwegen. Nyland en Haaland. Niha. Dat is toen ik nog meekeek naar kinderseries Chinees, denk ik. Maar zij hebben het gedaan. Een geweldige invalbeurt van Oscar Bob. Skjeldrup goed. Ødegaard. Berg, Bergen. Beter dan het middenveld van Brazilië. En nu kunnen zij even gaan rusten, achteroverleunen en kijken naar Mexico tegen Engeland. Dat zal in een andere sfeer gespeeld worden dan hier. Want ook daar slagen de Braziliaanse fans dan niet in om het hier echt hels te maken. Dat is een wisselwerking tussen ploeg en supporters. En als de ploeg daar te weinig voor doet, willen ook die fans niet mee. En dat kunnen die Mexicanen wel. Aan jullie.

0: Filip, ik kan je zeggen dat we over de invloed van die supporters bij Mexico-Engeland straks nog wel iets kunnen vertellen. Maar dit is uiteraard de boekhouding van het wereldkampioenschap. Moeten we erbij nemen. We gezien dat Frankrijk-Marokko al een affiche is. En Noorwegen zal dus uitkomen tegen de winnaar van Mexico tegen Engeland. Het was minuut 87. Filip maakte een samenvatting. Ze hadden kunnen verliezen, maar ze hebben niks gestolen. Kan er iemand een betere samenvatting geven van de wedstrijd dan Filip Joos?
1: Ik vond ook dat Noorwegen beter was. Ja,
0: voilà.
1: Zeker.
0: Iedereen het ermee eens?
2: Hij heeft ook nog gezegd dat ze wel hadden kunnen verliezen. En dat
0: ja,
2: is ook waar natuurlijk.
0: Ze hadden kunnen verliezen.
2: Als, als Brazilië een penalty mist en Hendrik komt alleen voor de kipper net na de rust. Ik bedoel, dat zijn momenten die Brazilië niet gepakt heeft natuurlijk. Dan had het anders kunnen zijn ook. Maar na de prestatie toe is dat verdiend van.
0: Oké, weet je wat wij gaan pakken? De doelpunten, die gaan we erbij pakken. De 0-1 en de 0-2 van een Erling Haaland.
3: Ja, dus massa in beweging wat Filip zei, dat klopt 100%. Een zeer goede invalbeurt van de twee wingers, Bob en Schilderoep. Geweldige bal vanaf de zijkant. En kijk, het moment dat hij hier aanzet, Gabriel, die kijkt naar de bal. Die probeert contact te houden, maar heeft het niet. En dat zijn beweging is, ja, hij is
0: onstopbaar. Er is geen betere.
3: Nee, hij is onstopbaar. En hij had heel weinig baltoetsen de eerste helft, maar dat kan hem helemaal niks schelen. Want de eerste dat hij echt goed krijgt in de 16 was bingo. En dit, ja, ik zou denken, het is het einde van de wedstrijd. Hij is misschien moe, gaat misschien de actie niet meer aan. Maar laat ons eerlijk zijn, bij deze man is dat geen geluk. Dit is de bedoeling om...
2: Dit is kunde.
3: Om die bal daar te willen leggen, dat het misschien door de benen is van Danilo, dat weet ik niet 100%, maar ik zet er toch geen geld op in, Ruben, want wij trainden dat soms op als je in de 16 kwam om die bal proberen te crossen. De andere kant van de keeper tussen de benen. Dus ja, het is een geweldenaar.
0: Ja, je had gehoopt dat hij zijn shirt zou opentrekken.
2: Hij had daar zelf heel veel goesting voor.
0: Ja, he,
2: maar
0: hij
2: bedacht zich
0: net op tijd.
2: Ja, misschien kunnen we er ook wel geel voor krijgen.
3: Maar dat is een beetje hetzelfde. Het gevoel heb ik bij een fitte Lukaku. Hè. Als die 100% fit is en die speelt voor België. Dat is zoals een beetje deze gast. Je weet, als die een kans krijgt, is bingo. Hè. Zo simpel is het.
0: Ja. Maar hij is op dit moment fiets. Nu goed, Lukaku heeft
3: meer goals gemaakt dan dat hij interlands heeft gespeeld van Noorwegen.
0: Dat is zo. En hij heeft nu 7 doelpunten. En Mbappé heeft 7 doelpunten. En Messi heeft 7 doelpunten. Wie is nu de man van het toernooi op dit moment? Aan mijn panel om te beslissen.
4: Nou, toch wel Haaland.
0: Hij heeft 1 wedstrijdje minder. En dus zijn cijfers spreken net iets meer in het voordeel.
4: Nou, toch met zo'n ploeg. Het is wel toch een stunt wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Dus ik vind het wel het opvallendste naam tussen die drie.
0: Ja.
2: Zijn mannen die met heel veel gewicht op de schouders naar zo'n toernooi gaan doen. Voor hun land en gewoon even doen. Ja.
0: We gaan roeien zo meteen. En we gaan we pakken dat dan mee natuurlijk. Hè. Dat is
2: natuurlijk
0: standaard.
3: Wel, ik kijk wel, maar ik.
0: Ja. Je mag je omdraaien, hè, Wesley. Als je
3: ik ga er naar kijken, want het is oké, hè.
0: Ja.
3: Geen probleem.
0: Ik ga ondertussen, want we zijn nog niet bezig, ik ga even aan Lise. Ik ga het gewoon op zijn Nederlands uitspreken. Lise, lives dat er Traland. Mm. Even vragen, hoe zeg je in het Noors? Wij gaan een wilde nacht tegemoet in Noorwegen.
5: Oh ja, we gaan een wilde nacht.
0: Alsjeblieft. Ja. Voilà. Ik denk het wel. Oslo en omstreken. Het belooft daar, Wesley.
3: Oeh, Wesley, volgens mij heb je dat gevraagd voor jezelf.
0: Ik kan nu de vlieger niet meer pakken tot ik wel vlooi, man.
3: Goedendag.
0: Oké. Ik geef toe. Ja, Haaland, die gaat het publiek mennen natuurlijk. We gaan hier even van mee genieten, want dat is ook het WK. Jij kan er ook van genieten, Nariet.
4: Zeker.
2: Moet je gewoon niet meedoen?
0: Ja, dat is wel waar eigenlijk wat je zegt, Gert.
2: Ja.
0: Doe maar. Alleen iedereen komt, buiten de Brazilianen, dat kunnen we niet verlangen. Toch wat de weg? Ja. Voilà. Het roeimoment is weer afgelopen. Allee, vooruit. Mooi. Je lacht.
3: Die dat in de jaren 90 ook.
0: Wat?
2: groeien?
3: Op de Marie-Louise. Ja,
2: dat dacht ik al. Op een of ander obscuur trouwfeest was dat dan vaak. Hè. Maar goed, Gert, wie gaat zich voor het hoofd slaan bij de Brazilianen? Wie moet zich voor het hoofd slaan?
1: Bruno Guimarães natuurlijk, met die gemiste penalty. Hendrik, met die grote kans die hij had, net na rust. Dus, of hij net na rust was op duur, denk ik. Dus ja, dat zijn momenten die Brazilië niet gepakt heeft. En als ze dat gedaan zouden hebben en vanuit een voorsprong... kunnen blijven counteren zijn, dan was dat een heel ander verhaal geweest. Maar goed,
0: wat
1: dan,
0: niet verkeerd
1: dan moet het
0: voor jou?
1: Doen. Hè. Ja, met zijn buitenkant, daar zit dan geen draainummer op. Hè. Dan moet hij eigenlijk veel meer rechts van de goal zitten om dat te kunnen doen. Anders moet de binnenkant pakken en dan draait hij anders. Dus,
0: een afscheidnemende Neymar. Tot tranen toe bewogen. Dat raakt mij ook wel erg. Het is toch een grote meneer in het voetbal, we mogen dat toch niet vergeten, die hier van het allerhoogste toneel afscheid neemt. Voilà, hier hebben we Rivaldo en Roberto Carlos en Cafu. De mannen die bij de niet-counterende versie van Brazilië speter waren.
3: Ik zei dat daar straks nog tegen. Eigenlijk, voor dit Brazilië, behalve Vinicius... heb je eigenlijk niemand die de wedstrijd kan bepalen met een flits. Als je die mannen ziet zitten daar... met Ronaldo zat daar ook, Ronaldinho. Als je
0: die zullen zich toch even met de haren krabben.
3: Ja, maar als je die man in één ploeg had, dan wist je van... hola, het kan hier van alle kanten komen. En dat gevoel heb ik bij Brazilië niet.
1: Centraal achterin nog wel, Marquinhos, Gabriel, Stop. Die hadden ook in die ploeg meegedaan gewoon. Alleen zijn ze veel verloren op hun backposities. En er zitten daar twee met Roberto Carlos en Cafu. Die
0: wereldklasse.
1: Die super aanvallende.
3: En de diepe spits, Gert.
1: En diepe spits.
0: Laatste WK-finale 2002. Dus ze gaan nog 4 jaar langer moeten wachten dan 28 jaar.
1: Maar het is ook ergens, Rubens, ze zijn in hun kwalificatie ook maar 5. Dat is ook niet, dat komt ook niet zomaar. Hè. Dus dat is niet zo'n verrassing. Ook niet dat een goede ploeg of een goed land als Noorwegen hen uiteindelijk uitschakelt.
0: Ja. Riet, ik ga het niet de fors uitdrukken, maar je bent gecharmeerd door de doelman van Noorwegen.
4: Ja, tuurlijk. Ik vind dat hij de man van de matches. Zeker die redding die we nu gaan zien, was gewoon fantastisch. De bal gaat nog afwijken en op dat moment nog die beweging kunnen doen, die push. Het is iets wat je vaak doet met je keepertraining. Het keepertrainer eigenlijk al vanaf jongs af aan, dat je op je achterlijn staat, je loopt naar de keeper, je draait je 45 graden en dat is een super onnatuurlijke beweging als keeper achterwaarts duiken. Je gaat het zien, hij botst ook tegen de paal. Dat is iets niet dat je vrijwillig doet, maar dat toont wel aan. Vandaag was hij gewoon niet te kloppen. Ik weet niet wat hij heeft gegeten, maar hij heeft de match van zijn leven gespeeld.
0: Ja, althans, die Noren die hebben blijkbaar een bijzonder recept. Hè. Ze leven heel gezond.
4: Ja, dat klopt. Ze hebben ook duizenden kilo's van voedsel laten leveren, omdat in Amerika additieven dat daar worden toegelaten, dat willen de Noren niet aan hun overlaten. Dus ik denk ook wel...
0: Ik denk dat de chef-kok van de ploeg durft te geloven dat het...
4: Ja, ze laten gewoon niks aan toeval over. En dat zie je vandaag gewoon helemaal.
0: Dat is zo.
1: Veel zalm schijnt. Hè.
0: Omega...
4: 3.
0: Dankjewel. Ik wist dat het een cijfer was, maar ik wist niet welk cijfer exact. Ja, in alle geval, Brazilië eruit, Noorwegen door. Even het programma erbij nemen, ook voor morgen. Want we zijn ondertussen al een tijdje voorbij middernacht natuurlijk. Morgen weer 2 wedstrijden, maar vooral natuurlijk wedstrijd van de Rode Duivels. Die komt er... Eerst is er nu nog vannacht Mexico-Engeland, maar morgen zijn we er. Enfin, dat moet je al overmorgen zeggen eigenlijk, want het is weer de nacht daarop. Op die manier slaan we de dagen een beetje door elkaar, maar in ieder geval de wedstrijd komt eraan. Straks kan je dus live kijken naar Mexico-Engeland. Wat verwachten we van die match? Hevige strijd, denk ik.
3: Ja, absoluut. En Mexico die weer thuis speelt op hoogte.
0: Hoge hoogte,
3: ik heb er wat dingen van gelezen. Het is toch blijkbaar even aanpassen. Dus ja, dat kan wel eens een heel spannende wedstrijd worden tussen Mexico.
0: En die Mexicaanse supporters, want ik zei dat daarnet, daar moesten we het dus nog even over hebben. Die proberen op dit moment al alles om de Engelsen uit hun lood te slaan. Hè. Ze gingen boel in de fik steken. Dit is voor het hotel. Pas op, we hebben dat ook bij Champions League wedstrijden wel al meegemaakt. Maar ja.
4: Stevig.
0: Het is wat Filip zei, als de ploeg het goed doet, dan gaan de supporters daarin mee en hebben ze het gevoel van, wij kunnen misschien ook een steentje bijdragen.
1: Een
0: vuurwerkbazooka. Dat al gezien.
3: Dat is toch niet normaal?
0: Nee, maar ja, nee.
4: Dat is geweldig.
0: Cadeau gaan ze niet krijgen, die Engelsen, dat is duidelijk. Ja, je kan er ook niks tegen doen. Hè. Wat moet je er tegen doen?
3: Ja, ik heb gelezen dat de politie ze even weggejaagd, maar ze zijn dan gewoon teruggekomen.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Enfin, dat belooft dus voor straks allemaal in het Aztekenstadion. Het grote nieuws van de dag, daar gaan we mee eindigen natuurlijk. Daar hebben we het al vaak over gehad. De schorsing van Balogun, die in een voorwaardelijke straf is omgezet. En dat levert stof tot memes, stof tot humor. Zoals bijvoorbeeld, ja, dit beeld. De rode kaart. En hij toont de kaart van Trump terug. Voilà, no problem. Op deze manier. En ik heb er nog andere zien passeren. Dus dat zal voor de komende uren nog zijn. Als je het internet even afzoekt, kom je nog wel wat tegen. Zullen we het daarop laten? Heren, dame, ja? Iedereen alles vertelt dat hij wou vertellen?
6: Zeker.
0: Oké, fantastisch.
1: Hier toch?
0: Hier toch wel, ja. Ja, je kan natuurlijk het verhaal van de gracht nog eens in geuren en kleuren vertellen.
1: Het is morgen, Gert, op Vive le Velo schijnt.
0: Ik kan me voorstellen. En dat is er morgen ook. En de Tour is er ook weer. En wij zijn er ook weer morgen. Tot dan, prettige nacht.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal?
0: Gouden Zone FM.
2: Het is een spel.

0: Op van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp